Bachelor of Divine History.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. Vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, dat meldt Omroep Gelderland. En zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn er na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee naar de eis via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 26 meter hoogte. Maar ja, kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht, excuus. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer nog, helder, overdag, zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. Zeker 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Noordhoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. Vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog altijd mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak, oud-bendeleider Dwayne Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat niet hij schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer nog. Vannacht is het helder. Het kan in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. De dagen daarna steeds iets warmer, tot boven de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag nacht.
2: Dag nacht.
3: Bond.
4: Zomer op je radio.
5: Ik vind het helemaal mooi. Ik word helemaal wakker.

0: Welkom bij Dagnacht, waarin ik samen met jou dag zeg tegen de nacht. Mijn naam is Anne Rens, aangenaam, mocht je me nog niet kennen. Je hoort mij tot 6 uur vanochtend uit je speakers. Een hele goede morgen. Hey, ik was even benieuwd, hè? Wat heb jij nodig om op gang te komen als je aan de slag moet? Ik had er vannacht om 2:30 sowieso 2 wekkers voor nodig. Midden in de nacht je bed uitkomen, ja, dat gaat niet helemaal vanzelf bij mij. Misschien heb jij dat ook wel. Of je bent rond dit tijdstip altijd al uren aan het werk, dat kan natuurlijk ook. En soms is er maar iets kleins nodig om je in beweging te krijgen. De geur van een kop koffie, de kids die bij je in bed springen of muziek. Ja, dat heeft frontman Mick Hucknall ook. Hij vertelde ooit dat hij meteen reageert op een bepaalde melodie zonder dat hij precies weet hoe of waarom.
1: I love melody. I respond to that. You know, music is something that kind of lives in the air and it affects people and they don't always know how or why.
0: Ja, mooi toch?
2: I love you.
0: Hoe muziek je in beweging kan brengen. En in dit nummer van hem is het de liefde die hem weer in beweging brengt. Na een gebroken hart zo van kom op, ik ga verder. En die melodie die helpt daar wel een hand bij als je het mij vraagt. Misschien is dat wel precies wat jij nodig hebt op deze dinsdagochtend om op gang te komen. Dit is Simply Red met Something Got Me Started op NPO Radio 2.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2. Topsong.

Mijn microfoon, ja, dat is ook wel handig, hè, als je die even opengooit. Dan horen jullie mij misschien. Even kijken, we gaan terug naar waar we vandaan kwamen. Sam Smith had het over dat hij graag, ja, dat hij zei, blijf bij mij. Ja, blijf bij me, dat zou ik fijn vinden. Want ik heb jou nodig hier bij NPO Radio 2. Dan hou je mij een beetje scherp.

0: verdriet omzetten in deze heerlijke floor filler, Tragedy. Lekkere disco-klassieker uit 1979. Voor wat disco in jouw dag. Altijd goed, dacht ik. Of ben je meer van zacht in de nacht?
1: Nachtplaat.
0: Christopher Cross met Sailing. Ook een heerlijke plaat. Kwam een jaar later uit dan Tragedy. Over wegvaren van alles wat je bezighoudt. Even vrij zijn van alle zorgen en even helemaal tot rust komen. Alleen dat is al een reden om voor de nachtplaat te gaan, toch? Ik zou zeggen, pak de NPO Luister-app erbij. En laat weten welke het wordt. Ga je voor de dagplaat, disco op dinsdag, de Bee Gees met Tragedy, dan stuur je dag. Of vaar je weg met kapitein Christopher, dan laat je nacht achter. Choose your tune, ik hoor je zo.

0: Yeah, gitaargod Lenny Kravitz hoorde je met Fly Away. Ook een goeie om mee wakker te worden hoor, mocht je dat nog niet zijn. En dan moet je toch wel echt opstaan zo. Goedemorgen.
1: De dag nachtplaat.
0: Yes, de Bee Gees met Tragedy was de dagplaat. Christopher Cross met Sailing als de nachtplaat vandaag. Wie kiest wat? Dirk die ging voor nacht. Natuurlijk heerlijke rust en wegdromen in een prachtig stukje muziek. Marco die zegt allebei heel mooi, maar dan ga ik toch voor de nacht. Marion, goedemorgen Anne. Graag de dagplaat van de Bee Gees. Voor mij mogen ze echt dag, nacht, avond, middag, wanneer dan ook altijd opstaan. Goeie Marion. Lika kan wederom ook nu niet kiezen. Ja, het is ook wel moeilijk hoor, moet ik zeggen. En er is veel gestemd natuurlijk vannacht. Het ging ook heel lang gelijk op. Maar de stem van André was de beslissende stem. Ja, ik ging in eerste instantie voor die muzikale schop onder mijn kont van de Bee Gees. Maar ja, nog even over de nachtelijke baren zeilen. Is eigenlijk ook wel lekker hoor. Voor mij dus toch Christopher Cross. De meeste stemmen gingen dus naar Christopher Cross, de nachtplaat van vandaag. Dit is Sailing op NPO Radio 2.

0: Ja, ik zing deze altijd mee hoor. Je hoorde hem hier van de Pointer Sisters op NPO Radio 2.
1: We zijn altijd op zoek naar kippenvel. Oh,
0: dat had ik nog niet moeten doen. Ik start normaal altijd even een geluidje in met dit knopje. Maar dat ga ik nu even niet doen. Een hele goede morgen en welkom bij Dag Nacht op jouw dinsdagochtend. Met nu een duo dat weet hoe het is om mensen te betoveren op een wel heel eigen en unieke manier. Meeslepend en filmisch, mag ik wel zeggen. Ik weet niet of je deze twee mannen ooit live hebt gezien. Nou, als dat wel zo is, dan weet je als geen ander hoe ze een zaal omver kunnen blazen. Monden vallen open tijdens hun concerten en met het orkest en de blazers erbij word je volledig meegenomen in de emotie. Ja, want naar emotie, daar zijn ze eigenlijk altijd naar op zoek. Muziek die echt iets met je doet, zegt zanger Jorrit.
1: We zijn altijd op zoek naar kippenvel. Dus wij maken heel veel muziek, maar we gaan pas met iets door als we denken van oh, dit is het stukje wat ons raakt. En vanuit daar gaan we dan een nummer maken.
0: Nou, mij raakt het in ieder geval weer hoor. Elke keer weer. Als ik luister naar Haven. Kippenvel dus. Ik ben benieuwd of dat voor jou ook zo is. Hier zijn ze met Promise op NPO Radio 2. Goedemorgen.

Jason Mraz met I'm Yours op NPO Radio 2. Met de mannen met een gigantische baarden en gitaar in de ochtend. Nou, wat wil je nog meer? Dit is ZZ Top.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog altijd mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer de VS en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. Daar kwamen zeker 5 mensen om het leven. 20 mensen raakten gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd weer beschoten, onder meer met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Zilver en goud. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaarten op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Maar na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het spoor, op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen weer warmer, dan kan het 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Murray Head en daarvoor Aerosmith op 2. Hallo daar, een hele goede morgen. Welkom op je dinsdag 11 augustus alweer. Ik had het gewoon bijna koud vanochtend, weet je dat? Ik weet niet of je al buiten bent geweest, maar de teller in mijn auto die gaf gewoon 11 graden aan. Dus ja, ik heb toch maar even mijn leren jackie meegenomen. Terwijl dat de afgelopen weken helemaal niet nodig was natuurlijk. Ja, ik ben ook wel een koukleum hoor, moet ik zeggen. Dus nou ja, wees gewaarschuwd, als je nog naar buiten gaat, neem iets mee voor de eerste paar uur vandaag. Dunne bodywarmer, spijkerjas, ook leuk. Nou, het wordt sowieso een mooie dag. En dan heb ik het niet alleen over het weer, want nee, het is vandaag een soort feestdag voor muziekliefhebbers. Omdat je natuurlijk naar NPO Radio 2 luistert. Maar ook omdat vandaag begint namelijk het festival Sziget in Boedapest. Het is een van de grootste festivals van Europa, met ook veel Nederlanders op de line-up. Sef, Joris Voorn, Stuk TV en John Coffee zijn erbij. Nou, dat is niet zomaar, want elk jaar reizen tussen de 10 en 15.000 Nederlanders die kant op. Ja, en deze staat ook nog wel op mijn bucketlist hoor, moet ik zeggen. Verder voetbalnieuws, altijd leuk. Een belangrijke dag in Nijmegen. NEC speelt daar haar tweede wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. Vorige week wisten ze vriend en vijand te verrassen met een 0-0 in Griekenland. En vandaag nemen ze het op in eigen huis tegen de Grieken van Olympiakos Piraeus. Mochten ze winnen, dan plaatsen ze zich voor de play-offs van het toernooi. Dus dat wordt weer spannend. En nog meer nieuws uit Hongarije, want daar kiezen ze vandaag een nieuwe president. Jawel. En dat is best iets benoemingswaardig. Want in dat land zijn ze een beetje de weg kwijt. Ja, nou, dat ben ik ook wel eens hoor. Maar nou, genomineerden voor het presidentschap zijn onder andere een man die bekend is geworden door een internetmeme en de uitvinder van de Rubik's Cube. In Hongarije is het een ceremoniële functie, dus je hoeft niet heel veel te kunnen. Dus kiezen ze waarschijnlijk een bekende Hongaar. En stel je nou voor, hè, dat we dat in Nederland zouden doen. Ja, dan kom je dus uit bij Enzo Knol of zo, of misschien Angela Groothuizen. Of, een van mijn favorieten, Gerard Joling. Gerard Joling als president. Nou, ik weet niet of dat zo'n goed idee is, wat denk jij? Nou ja, alhoewel met de altijd gezellige Geer wordt dat wel één groot feest, of niet?
1: Wat ben ik trots, ja, zo trots op dit landje. Oh.
0: Zoiets?

0: Jaren geleden zei iemand ooit tegen mij: radio-dj worden? Nou, dat gaat je echt nooit lukken. Toch bleef ik doen wat ik leuk vind. Radio maken dus. Nu zit ik hier achter deze microfoon en mag ik jou blij maken met muziek op NPO Radio 2. Bizar. En heel tof. Ja, en misschien is dat wel precies waarom de woorden van deze zangeres wel even bij me binnenkwamen. Ze zegt iets wat we allemaal best wel vaker tegen onszelf mogen zeggen.
1: Als jij iets heel leuk vindt om te doen, moet je niemand je laten vertellen dat je het niet kan.
0: En zo is het maar net. Ja, ze begon 5 jaar geleden zelf ooit vanuit haar slaapkamer met het zingen van covers die ze online deelde. Nu maakt ze haar eigen muziek. Stond ze op festivals als Paaspop, Pinkpop en Lowlands en blijft ze succes boeken met haar platen. Ja, zo zie je maar. Als je doet wat je leuk vindt, dan groeit dat misschien wel uit tot iets groters dan je ooit had gedacht. Dit is Jet van der Steen met Goed Genoeg.

Kim Wilde met You Came. Nou, She Is Coming. Ja, volgend jaar maart staat ze gewoon in ons kikkerland in Tivoli-Vredenburg. En ik had eigenlijk wel verwacht dat deze show rammetje uitverkocht zou zijn. Nou, toch zijn er nog kaarten. Dus dit is je kans, zou ik zeggen. Zometeen de Scorpions, Shannon Spiral onderweg. Maar eerst is hier Carolyn Anaya op NPO Radio 2.

Gen Z'er die verlangt naar weer tastbaars in plaats van alles op haar telefoon te hebben. Je hoorde Shanna Spyro met Material Lover op 2. Hey, vanaf morgen heb ik lekker vakantie. Ja, en wij willen morgen vroeg vertrekken en komen ergens in de namiddag aan op de plaats van bestemming in Frankrijk. Heerlijk, kan niet wachten. Ja, en ook daar vindt die zonsverduistering plaats, waar iedereen het over heeft. Nou, sterker nog, hij is daar nog meer verduisterd. Ja, en ik en mijn vrienden willen het toch even meemaken, want ik ben toch wel benieuwd hoe dat er dan uitziet, zo'n zonsverduistering. En dan is het ook nog eens de grootste eclips deze eeuw. Ja, pas in 2100 nog wat komt het weer zo voor. Dus het is wel heel speciaal natuurlijk. Maar het probleem is alleen, we hebben niet zo'n bril, weet je wel, zo'n eclipsbril, waar ook iedereen het over heeft. Ja, en die dingen zijn niet meer aan te slepen, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Misschien heb jij nog wat tips voor me. Ik weet, we zijn laat, maar ja, welkom in mijn leven. Laat even wat van je horen in de NPO Luister-app. Spreek ik je na iets anders magisch. Abracadabra, Steve Miller Band.

voor me als ik geen bril heb om die zonsverduistering toch een soort van te kunnen zien. En er kwam een leuke tip binnen van Jacob. Goedemorgen Anne, als je met je rug naar de zon gaat staan en met je telefoon een selfie maakt, dan heb je je zonsverduistering. Groetjes Jacob. Ja Jacob, nou die ga ik onthouden. Dit was voor nu mijn laatste, maar hopelijk spreken we elkaar snel weer. Tot de volgende. Zometeen Daniel en Roelof, die wil je niet missen. Fijne dag. Dit is Frank Stallion. Bye for now.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden die hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich eraan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt, daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Pol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Meerte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenoten. Jorinde van Klinken, die pakte het zilver. Het weer nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen weer warmer, dan kan het 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michel, dankjewel. Goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen Daniel.
2: En goedemorgen Erwin de Hart.
4: Hey, goedemorgen Daniel. En goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen Erwin.
4: Ja, daar zijn we weer. Geen files. Er staat wel een klein filetje nog op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Knoopend Hooipolder. Er was een ongeluk gebeurd. Maar de vertraging neemt alweer af. Het lijkt mij dat de weg weer vrij is. Files die verwachten we niet veel. Er zal hier en daar wel eentje ontstaan. Tijdens de spitsuren. Die er dus, die spits die er niet is. Daarna wordt het wat drukker door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden.
3: Nou, dan gaan we het meemaken. Dankjewel Erwin en waarschijnlijk tot straks.
4: Oké,
3: hoi hoi. Ster.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren.
11: Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wow.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Daniel en Roelof zijn al op.

Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Het is 11 minuten over 6. Een hele goede morgen. Daniel en Roelof zijn alweer op. En jij ook. Fijn dat je luistert. Het is een nieuwe editie van de ochtendshow voor

0: goedemorgen. Fijn dat je luistert naar deze nieuwe editie voor dinsdag 11 augustus 2026. Een trotse foto van Jessica Schilder vandaag op de voorpagina van alle sportkaternen. Met een grote glimlach en een medaille om haar nek. Want gisteren won ze op de eerste dag van het EK Atletiek in Birmingham een gouden plak op het onderdeel kogelstoten. En dat is haar derde Europese titel op rij.
1: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat dit wel echt dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als je gewoon die ringen stapt, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
0: Het lijkt me een heerlijk gevoel als je van tevoren gewoon weet van nou, dit heb ik wel in de pocket, zeg maar.
2: Ik wil het niet zeggen, maar meteen daarna zegt het. Dat is heel goed.
0: Ja. Ook de tweede plek bij het kogelstoten ging naar een Nederlander, Jorinde van Klinken. Succes was er ook op de 4x400 meter gemengd, waar de bronzen medaille gepakt werd. Een teamprestatie waar ze trots op zijn, vertelde Lieke Klaver na de wedstrijd.
3: Natuurlijk is altijd eentje gewoon sneller, maar we doen het echt zo samen. En deze hebben we wel echt dik vet met z'n allen gedaan.
0: Ja, vandaag dag 2 van het EK met kansen voor Femke Broeders Bol.
4: Een 190 kilometer lange energiekabel dan. Die ligt tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk. En die wordt omgelegd vanwege een bijzonder graf. Nou, het gaat niet om een oorlogsmonument of de laatste rustplaats van een bekende Brit. Maar om het graf van dit geliefde personage.
5: Harry Potter, such an honor it is.
4: Ja, had je hem herkend? Ja. Dobby de huiself. Een razend populair fictief karakter uit de Harry Potter-reeks. En in die films wordt hij begraven op een heel mooi strand, hè. Waarna fans er een echt grafmonument hebben opgericht. Allemaal steentjes. En laat nou precies daar door dat graf die stroomkabel aan land moeten komen. Nou, Dobby-fans bestookten de energieleveranciers hier zo massaal. Dat ze dachten, nou, we leggen die kabel maar ergens anders. Laten we hem aan land komen.
0: Ja, honderden telefoontjes hebben ze gekregen.
4: Ongelooflijk, toch? Ja, voor een fictief graf, hè, hebben we het over.
0: Ik moest wel lachen, want de Britse krant The Guardian had een van die energiemaatschappijmedewerkers geïnterviewd. En die zei dat hij dus op een gegeven moment in zijn kantoor stond. Dobby? Who's Dobby? I don't know Dobby. He's a fictitious character in a fictitious book. The whole thing is fictitious. What are you talking about? En toen zei zijn collega, no, no, it's very serious.
4: Goed. De mensheid heeft twee kanten hier. Het wordt nog even puzzelen waar die kabel nu moet liggen. Want ja, de plek waar dat nu moet gebeuren, daar liggen dan weer archeologische vondsten uit de 14e eeuw voor Christus. Maar dat ken ik allemaal.
0: Ja, verliezen het van Dobby. En dan, het regent datalekken. Vandaag werd bekend dat klanten naar de hek van de Bijenkorf tot begin september op sommige pakketjes moeten gaan wachten. En nu blijkt ook een van de grootste drukkerijen van Nederland getroffen. Zij runnen bekende merken als Reclameland, Drukland en Flyerzone. Honderdduizenden Nederlanders zijn daar klant. En door die hek zijn er vermoedelijk creditcardgegevens buitengemaakt. En ook adressen. Nou, ja, meer
4: dan
0: maar,
4: wordt het serieuzer.
0: Ja, als ze je creditcardgegevens hebben, dan wordt het in één keer een groot probleem. Het bedrijf is nu aan het onderzoeken wat de exacte inhoud is van de hek. En die hopen zo snel mogelijk hun klanten op de hoogte te kunnen brengen.
6: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat. Stuur je door via NPO Luister. En op basis van die twee woorden gaan we je misschien wel terugbellen. Dan kun je bijvoorbeeld sturen koffie en werk. Dat is redelijk recht door zee.
4: Vroeten en tuin.
0: Of misschien ga je wel iets heel bijzonders doen en stuur je onze boot en fjorden.
4: Ja, pretpark en jicht, het kan allemaal.
0: Ja, stuur twee woorden en een plaat erbij. En wie weet zijn we geïntrigeerd door de twee woorden die jij stuurt en bellen we je zo meteen terug en komt jouw plaat op de radio. Dus welke twee woorden heb je voor ons in gedachten? Stuur ze door via NPO Luister.

0: ochtendshow op Radio 2.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden voor vandaag die je ons door kunt appen in combinatie met een plaat. En wie weet bellen we je dan terug. Er komen veel woorden binnen. Wand en plafond.
2: Mm.
0: Oh. Ja, ik zie hier asfalt en stuur.
2: Slak, opstart, dus Monique.
0: Maan en opscheppen.
2: Asfalt en stuur.
0: Wakker worden, ja, dit is redelijk recht door het midden natuurlijk. Maar wij waren wel nieuwsgierig naar de woorden van Jan Willem. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Vertel, welke twee woorden heb jij ons gestuurd?
3: Ik heb gestuurd ambulance en vakantiepark.
0: En waarom ambulance en vakantiepark? Want heb jij een hele slechte vakantie achter de rug?
3: nee, die mag nog komen. Althans, een goede hoop. Nee, maar ik ben op dit moment op weg naar mijn werk in Zeeland. Daar ga ik samen met een collega en ambulance bemannen om het team daar wat in te ondersteunen wat daar in Zeeland werkt. Omdat zij gewoon een tekort hebben aan ambulances op dit moment. Dus we gaan daar even vandaag en de komende 4 dagen gaan wij daar ondersteuning bieden.
0: Maar dus er zijn te weinig ambulances en dan ga jij daar naartoe om er eentje te bemannen. Maar wat heeft dat dan te maken met een vakantiepark?
3: Nou, omdat wij daar dus een aantal dagen zitten. Trouwens, we zitten daar de afgelopen 2 maanden hebben we daar ook al met andere mensen op gezeten. En ik heb er zelf ook een tijdje bij gezeten. En dat heeft te maken met het vakantiepark, omdat wij daar overnachten. Want anders is het wel heel ver rijden in de Zeeland.
2: En is het ook dat er nu te weinig mensen zijn en juist heel veel toeristen in Zeeland? Dus wel heel veel mensen die potentieel een ongeluk kunnen krijgen?
3: Dat zou kunnen. De precieze reden waarom wij daar nog extra gevraagd worden, dat zal ongetwijfeld met de vakantie te maken hebben. Dat heeft ook misschien te maken met het feit dat er misschien op dit moment te weinig mensen zijn om daar goede zorg te kunnen verlenen. Wij verlenen in ieder geval de zorg voor de patiënten die vervoerd moeten worden van A naar B. Wij doen niet de spoedambulance, maar wij helpen met de ondersteuning voor het besteld vervoer.
2: Mooi werk.
0: Ja,
3: zeker.
0: Ja, heel mooi.
3: Heel erg leuk om te doen. Dus,
0: en jij zit nu op de motor?
3: Ik zit nu op de motor, dat klopt.
0: Dan vind ik de audio nog echt, kunnen we hier nog verbazingwekkend goed verstaan. Rij voorzichtig. En welke plaat hoort er bij die twee woorden?
3: Ja, bij mij hoort Fix You van Coldplay. Dat vind ik zo'n waanzinnig mooi nummer. En daar ga ik heel erg van genieten op weg naar mijn werk.
0: Ik vind het ook wel echt een ambulancebroeder anthem, Fix You.
3: Dankjewel.

0: voel me een beetje de weerman bij de televisie. Want er komt een prachtige foto van een zonsopgang binnen.
1: Oeh,
0: ja, Martin die stuurt Fix You en dan deze zonsopgang. En een foto van een prachtig weiland waar de zon zo overheen gloort. Nou, echt heel mooi. Het is dinsdagochtend en het wordt op zich ook prima weer vandaag. In het oosten van het land kan je nog wat mistbanken tegenkomen. Maar in de loop van de ochtend verdwijnt de mist als sneeuw voor de zon. En het kan zo'n 26 graden worden vandaag. En de situatie op de weg. Erwin de Hart houdt die in de gaten vanuit het hoofdkwartier van de ANWB. Goedemorgen,
2: ja.
0: Erwin.
2: Goedemorgen. Ja, ik vermoedde dat de A59 weer open was op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Maar dat is niet het geval. Het verkeer moet via de vluchtstrook bij Knoopend Hooipolder door een ongeluk met twee vrachtwagens. En ze denken dat het om 10:00 pas helemaal afgehandeld is. Tot die tijd 3 kilometer file.
0: Dankjewel, Erwin. Goedemorgen, Carmen.
3: Goedemorgen. In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen en wordt er volgens correspondent Boris van der Spek met man en macht gezocht naar overlevenden.
4: En momenteel, ja, het is bijna middernacht in Colombia, wordt er nog steeds gezocht naar overlevenden onder het puin door vrijwilligersbrigades, door reddingswerkers. Dus ja, het is een hele grote ramp. En dan is er nog steeds een deel van het land, Choco, waar dit epicentrum was, de bergen, waar we helemaal niks over horen, omdat het door de zwakke infrastructuur is afgesloten van de buitenwereld.
3: Het officiële dodental is nu opgelopen tot 132. Er is nog steeds een groot woningtekort en je zou verwachten dat Utrecht, Amsterdam of Haarlem de populairste zoekopdracht is op Funda. Maar nee, het dorp Zuid-Laren in Drenthe staat bovenaan. Als daar een huis in de verkoop staat, wordt er flink overboden.
5: We maken hier soms mee dat we woningen aanbieden waarbij er soms wel een 100.000 tot 150.000 euro overboden wordt. En dan hebben we het echt over 20% tot 30% overbieden. En dat is dus 2 tot 3 keer zoveel als gemiddeld in Nederland.
6: We hadden gelijk allemaal auto's door de straat heen rijden. De makelaar die was er van overtuigd dat het wel goed zou komen. En dat was de tweede dag ook zo, want 's middags hadden we gelijk al een bod op ons huis.
3: Zuid-Laren is groen, heeft winkels en horeca en is dicht bij Groningen.
0: Berend Botje was zijn tijd ver vooruit.
3: Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven, 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden raketten en vliegtuigbommen ingezet. En ook de hoofdstad Kiev werd onder vuur genomen. Op verschillende plekken brak daar brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt en daarbij viel zeker 1 gewonde. De eerste dag van het EK Atletiek is voorbij en met succes, want Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten. Na Rome en München staat ook deze titel op haar naam.
7: Nu voor de 3e keer Europees kampioen buiten, 2052 staat er. Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 2073. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
3: En ook het zilver ging naar een Nederlandse, naar Jorinde van Klinken.
8: Ja, en ik sluit hier mooi bij aan, want die EK Atletiek in Birmingham, nou, die is nou lekker op stoom. Dus ik heb een feitje over hardlopen en wel over de langste officiële hardloopwedstrijd ter wereld. Even kijken of jullie dat een beetje kunnen inschatten. Hoe lang zou dat zijn, de allerlangste?
3: Allerlangste?
8: Ja.
3: Hardloopwedstrijd?
8: Ja.

0: dat is dan langer dan een marathon, denk ik.
1: Ja, maar we hebben het over tijd of kilometers?
2: Kilometers.
0: Oké. Okay. Ik zeg, ik doe gek. 200 kilometer.
2: 200 kilometer.
1: Nou, dan ga ik er iets boven zitten. 250.
2: Het is 4.989 kilometer. Dat is de afstand grofweg Hilversum naar Doha in Qatar. Het is de Self-Transcendence 3100 Mile Race. Het is een wedstrijd in New York in Queens. En, dat had ik niet gezegd, maar je mag er 52 dagen over doen.
0: Oh.
2: Ja, nee, maar toch. Van 6 uur 's ochtends tot middernacht mag je dan lopen. En dan loop je een heel klein rondje van 800 meter rond een huizenblok. En dat doe je dus heel vaak. Gewoon tussen het verkeer, want ze zetten niks af. En het is niet alleen een fysieke uitdaging, maar een spirituele reis, zo zien ze het zelf. Maar het is echt een officiële wedstrijd. De beloning voor de winnaar is wel mager. Je krijgt een t-shirt of een cd, als je wint. Maar goed, het gaat om de reis en niet om de bestemming. Het is een officiële wedstrijd.
1: Maar wordt er ook wel gecontroleerd dat je dus
2: netjes... Nee, het is echt een serieuze wedstrijd.
0: Nog stempelposten waarschijnlijk.
2: Ja, absoluut. Feitje van de dag. De langste hardloopwedstrijd ter wereld is een kleine 5000 kilometer lang.
3: Zo.
4: Daniel en Roelof.
1: Ja, straks gaan we het hebben over Mount Everest, want er wordt een onmogelijke expeditie gelanceerd en die kan maar beter niet doorgaan.

0: Dolly Parton, een van de mooiste mensen op aarde, denk ik wel. Gewoon doet allemaal liefdadigheidswerk, deelt boeken uit aan kansarme kinderen, zet zich altijd in voor de LGBTQI-community, heeft een eigen pretpark waar dan kinderen die het minder hebben
1: ook naartoe.
0: Dollywood. Ja, ja. En in Dollywood is er dus een tijdcapsule, zoiets wat ze dan op slot hebben gedaan. En dat mag pas ergens over een jaar of 30, zo, wanneer is het? In 2045 mag dat ding pas worden opengemaakt. En daar zit een nummer van Dolly Parton in, wat nog nooit iemand gehoord heeft. En dat zit gewoon in die doos versleuteld. Oh. Tegen die tijd is zij al richting de 100. Mocht ze het halen. Maar dat nummer heeft ze dus gemaakt en op slot gedaan. En een soort van, nou ja, jullie mogen het er tegen die tijd uithalen. Het is ook ergens op het terrein van Dollywood. Is dat dus staat die doos of wat dat dan ook precies is, die tijdcapsule. En we gaan dus dan een nieuw Dolly Parton nummer horen. Wat tot op heden nog nooit door iemand gehoord is. Ja, is wel heel tof, toch?
1: Je hoort hem hier als eerste dan.
0: Ja, precies. Moet je nog even geduld hebben. Dolly Parton hoor je nu met Jolene in de ochtendshow. Daniel Roelof zijn al op. Goedemorgen. Jolene.

0: Kings of Leon, Use Somebody. We gaan terug naar 1996, richting de top van de Mount Everest. Want in 1996 deed de Indiase bergbeklimmer Dorje Morup een poging om het hoogste punt van de berg te bereiken. Dat lukte ook, maar tijdens de weg terug ontstond er een sneeuwstorm en kwam hij te overlijden. Sindsdien ligt zijn bevroren lichaam op de berg en groeide hij uit tot een herkenningspunt voor andere bergbeklimmers. Met zijn groene bergschoenen staat hij bekend als Green Boots. In India zijn ze nu op zoek naar een vrijwilligersteam die de berg willen beklimmen en daar het lichaam willen bergen. Het lichaam moet dan naar beneden komen. Maar veel andere bergbeklimmers die zich hier niet voor hebben opgegeven vinden het een ongelooflijk slecht idee. Zo ook bergbeklimmer Wilco van Rooyen, die zelf meerdere keren de Mount Everest heeft beklommen. Goedemorgen Wilco.
1: Goedemorgen. Eén correctie. Ik heb meerdere keren de berg proberen te beklimmen en één keer is daarvan gelukt zonder extra zuurstof.
0: Eén keer is daarvan gelukt.
2: Eerlijk van je. Ja.
0: Dat is heel eerlijk, maar dat is al meer dan de meeste mensen kunnen zeggen, want het is een extreem lastige klim, hè?
1: Ja, het speelt zich natuurlijk allemaal af in de zone des doods, zoals we dat noemen, waar een ernstig tekort aan zuurstof is. Dus ja, wat dat betreft is het moeilijk voor te stellen voor de bankzitter, zeg maar, wat dit inhoudt.
0: Hey, en dus is het waarschijnlijk ook een ontzettend slecht idee om dan te proberen een lichaam te bergen. Er is een reden dat die daar worden achtergelaten, toch?
1: Dat klopt helemaal. Wat ik al zeg, dat is de zone des doods. Daar hoort geen mens te komen. En ja, als jij dan zo gek bent, tussen aanhalingstekens, om je dan toch daar te begeven. Hè, of je nou in de ruimte gaat of in de diepzee duikt. Dan moet je ook opdraaien voor de consequenties. En ook accepteren wat daar de kracht van moeder natuur is.
2: Aan de andere kant zou je denken, ja, het klinkt voor mij als bankzitter, zoals jij dat noemt, niet gek dat je zegt, ja, de familie zou dat lichaam misschien wel willen begraven.
1: Ja, dat klinkt heel nobel, maar weet je, op het moment dat je andere mensen hun leven daarmee in de waagschaal stelt, vind ik dat eigenlijk moreel verwerpelijk.
0: Want er is ook een bepaalde soort code, toch? Dat als je in die zone des doods komt te overlijden, dat het ook eigenlijk gebruikelijk is dat je daar dan blijft liggen.
1: Ja, wij noemen dat dan wel, dan blijf je achter in de buik van de berg. En ja, dat is ook wel een mooie mythische omschrijving, zeg maar, en gegeven. Alleen ja, ergens in ons hoofd moeten we blijkbaar een lichaam begraven. Kijk, ik snap dat deze klimmer, die wordt gespot door veel andere klimmers. En natuurlijk, als dit op de socials komt, word je daar helemaal niet blij van. Maar dat zou je kunnen ondervangen door te vragen of klimmers dan eventueel zo iemand uit het zicht willen nemen. En kunnen begraven tussen aanhalingstekens in een gletsjerspleet of dat soort zaken. Maar iemand naar beneden zien te takelen van die hoogte, daar zijn heel veel mensen voor nodig. Ja, en als het dan Sherpa-teams zijn die super ervaren zijn en allemaal met zuurstof klimmen, dan is het toch nog daaraan toe. Maar als je een vrijwilligersteam op de been probeert te gaan brengen, dit is de circus.
2: Ja, over circus gesproken, want mensen denken misschien nu ook, hey, ik zag een paar jaar geleden van die foto's van bijna files op de Mount Everest, hè, van amateurklimmers die daar omhoog gaan. Maar dat is dan een ander verhaal weer.
1: Ja, kijk, dat gebeurt in één nacht als alle omstandigheden kloppen, zeg maar. Dan gaat iedereen op hetzelfde moment, dat heet dan een weerwindow. Ja, en dan zit je elkaar ook in de weg. En dan is het eigenlijk niet eens meer de berg die het moeilijk maakt, maar eigenlijk allerlei mensen met die veel te langzaam klimmen en ook allemaal daar eigenlijk onvoldoende op voorbereid zijn en onervaren zijn. En
0: ik hoor een lichte frustratie.
1: Kijk nogmaals, ik snap het. Het is tegenwoordig is alles te koop. En ik heb niks tegen commercie. Maar op het moment dat jouw leven daarmee op het spel komt te staan, moet je je afvragen of je dat wilt. En het wordt net gedaan alsof het allemaal onder controle is. Maar ik zeg nogmaals, het is in de zone des doods waar geen helikopters kunnen vliegen, geen reddingsteams kunnen komen. Dus je begeeft je echt in een enorm groot risicogebied.
0: Niet doen dus. Tot slot, zijn we toch nog even nieuwsgierig, hè? Als jij dan zo'n berg beklimt, waar luister jij dan naar? Want Roelof, die tegenover mij zit, die luistert graag naar power ballads als hij bergen beklimt. Wat is voor jou de ultieme bergbeklimmuziek of moet het in stilte?
1: De laatste jaren vooral in stilte inderdaad. Maar ik heb ook mijn jaren gehad dat ik dacht dat ik met heavy metal wel de laatste push kon krijgen om dan door te zetten. Maar uiteindelijk weet ik uit ervaring dat op een gegeven moment ook niet meer helpt.
0: Dankjewel dat je van de lijn wilde komen, Wilco. En dank voor de waarschuwing. Laten we hopen dat ze hem gewoon laten liggen.
1: Ja, oké.
0: Bijna dan.

0: Tracy Abrams. That's so true.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Norman met de raadsel!
3: Ja, ik ben weer binnengevlogen.
4: Goedemorgen.
3: Met een raadsel. Jullie mogen raden waar dit over gaat.
5: En dan gingen we de schoven oppakken, hokken... en dan later ze op tollen zetten... en dan later gingen we er binnenhalen.
4: Dit vind ik echt iets voor jou, Roelof. Dit gebeurt in Friesland.
6: Ja.
3: Wat is dit?
6: Ja, dat doet me denken aan zo'n lokale sport die wij dan hebben, inderdaad. Waarbij we een kip vastbinden op een vat. En dan dansen we eromheen. Is dat zoiets?
3: Heb je daar foto's van, of niet?
4: Ja, ja, ik ben erg blanco. Ik denk inderdaad ook zo... Het is een of andere gekke traditie uit een dorp...
6: Ja.
4: Waar ze de goden eren.
3: Kopje koffie kan ik wel eren, hoor.
4: Ja.
3: Lekker. Ja, cappuccino of een espresso vandaag.
1: NPO Radio 2.
4: Komt eraan.
6: Ik doe het wel, ja.
4: Broodje regelen we ook nog wel voor je.
3: Lekker.
7: Ster. Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
8: Maakjes?
7: In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vannen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastroom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn...

0: muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Een bijzonder goedemorgen. Het is 7:01. Je luistert naar de nieuwe ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al. En Carmen is er met het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. Vanwege de droogte zijn er ook grote zorgen bij voetbalclubs in het Westland. Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat voor de deur. Maar het is nog maar de vraag of de trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan op het dorre voetbalveld. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmatten en heeft een speelverbod opgelegd. Verslaggever Steve Bouwman wilde een balletje trappen, maar hoorde van de secretaris dat dat niet zonder risico is.
3: Nou, het officieel mag het veld niet op, dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
4: hij hoort niet bij mij.
3: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
2: Veel voetbalvelden zijn in slechte staat omdat ze niet gesproeid mogen worden vanwege het watertekort. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een einde moet maken aan de lange strijd met de Koerdische Arbeiderspartij, de PKK. Voormalige leden krijgen amnestie, zodat ze weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving. De PKK begon in 1984 een gewapende strijd tegen de Turkse staat. 2 jaar geleden kondigde PKK-leider Öcalan het einde van de strijd aan. Door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement VAR wordt er geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. En dat experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen dat ze de vraag haast niet aankunnen. Honderden bezoekers leerden afgelopen weekend in de Haarlemmermeer hoe er vroeger werd geboerd. Tijdens het oogstfest werden historische landbouwmachines van stal gehaald. Zo lieten vrijwilligers zien hoe graan vroeger werd gemaaid, gedorst en tot bloem vermalen. Voor deze bezoekers was het een nostalgische belevenis.
5: Nou, een stukje historie. Mijn vader is er ook nog bij. Die is 92 en die heeft er altijd mee gewerkt.
6: Ik zit zeker te genieten, ja. Ik ontmoet ook veel mensen van vroeger. Ja, dat is heel leuk.
7: Het is echt nostalgie. Echt nog van vroeger. Was het inderdaad was met de korenmaaier, eerst kantenzichten en dan met de korenmaaier erlangs. En dan gingen we de schoven oppakken, hokken en dan later ze op tollen zetten. En dan later gingen we er binnenhalen.
2: Ja, nu weet je.
8: Hogere wiskunde.
2: Ja, dat is het. Ja, de organisatie van het Oogstfest is nog op zoek naar extra vrijwilligers, want het onderhouden van die historische machines kost veel tijd. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het warmer. Donderdag en vrijdag zelfs tropisch.
1: Tropisch? Nou, doe maar. Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
9: Nou ja, de zon schijnt ook op de weg. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel staat de enige file van Nederland tussen Afrit Dussen en Knoopend Hooipolder. 4 kilometer. Door een ongeluk met 2 vrachtwagens is de rijbaan dicht. Dus moet je via de vluchtstroken langs. En dat geeft zeker een kwartier vertraging.
1: Dankjewel. Zometeen hebben over hoe vroeger alles beter was.
8: Ja, in ieder geval veel.
10: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste, de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
14: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
15: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
16: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
17: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
16: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
18: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
0: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
24: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof

0: Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Daniel en Roelof zijn al op.

0: een bijzonder goedemorgen op deze dinsdag 11 augustus. FIFA-baas Infantino ligt nog altijd zwaar onder vuur vanwege het bizarre voorstel om het WK-voetbal via een schimmige constructie dan aan investeerders te verkopen. Verschillende voetbalbonden die schreven gisteren nog een open brief waarin ze hem van misleiding beschuldigen. En dat schiet dan weer in het verkeerde keelgat bij Donald Trump, want het is natuurlijk zijn grote vriend en winnaar van de FIFA Peace Prize.
1: Zeker. Ja.
0: Hij noemt het een grote schande op de socials. De FIFA zou een vreselijke vergissing maken als ze om wat voor reden dan ook overwegen om voorzitter Gianni Infantino te vervangen, aldus Donald Trump. De steun van Trump komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, want zijn schoonzoon zou een van de belangrijkste investeerders in Infantino's nieuwe onderneming worden.
1: Oprecht heel benieuwd hoe dit gaat eindigen. Ja. Komt tot een climax, een deze dagen heb ik het gevoel. Een drastische verandering bij het NOS-journaal dit najaar. Hou je vast, het journaal van 8 uur, het vlaggenschip, krijgt een extra weer- en reclameblok. Dus hij kijkt een beetje af van RTL Nieuws. Hè. Het journaal sluit af zoals je het gewend bent, met een weeroverzicht van die dag en een korte vooruitblik op de rest van de week. Maar hier komt de verandering. Daarna volgt er een reclameblok van ongeveer een minuut, gevolgd door een extra weerblok van 3 minuten. In dat blokje is er meer ruimte voor verdieping bij het weer. Dat gaan een bepaald type weerbeeld of weertypes, bijvoorbeeld een weersverwachting voor een langere periode. Ze brengen het echt als een... Ja, alsof we er blij moeten zijn. Ja. Terwijl ik denk, ja, die verdieping kun je ook brengen zonder reclame. Hè? Maar
0: Ja, en het is niet het enige wat er gaat veranderen. Want ook andere vaste waarden in onze maatschappij liggen onder vuur. Vandaag maakt de KLM namelijk bekend dat ze gaan stoppen met het verstrekken van gratis broodjes kaas op Europese vluchten. Mm. En ook het gratis biertje gaat overboord. Ja, in plaats daarvan wordt Grand Café KLM geïntroduceerd. Nou, dat klinkt als heel wat, maar dat betekent eigenlijk gewoon geen alcohol meer. geen broodje kaas.
1: Okay.
0: Ja, dus uiteindelijk is dat... Het stomme van deze veranderingen, ook het weer waar jij het net over had.
1: Ja, en we hadden al die koopzegels vorige week.
0: Nou.
1: Is dat al die bedrijven, en in dit geval ook het journaal misschien, die brengen dit als alsof we er blij mee moeten zijn. Want dan zegt KLM, met dit nieuwe concept zetten we de volgende stap in het verbeteren van de reiservaring binnen Europa. Nee, je pakt me mijn broodje kaas af, broer.
0: Ja, en de NOS zegt dan, ja, we brengen meer verdieping bij het weer.
1: Ja.
0: Ze hadden ook nog een andere quote en dat was... we spelen in op de toenemende informatie die beschikbaar is over het weer... en willen dat graag bij de kijker brengen.
1: Ja, het zal allemaal, maar ik denk dan... vroeger was alles in ieder geval veel beter.
0: Ja.
1: Er was veel... Veel dingen waren beter, Daniel.
0: We gaan even een klein nostalgisch blokje doen op de radio. Dus wat was er vroeger beter, is de vraag. En je mag het zo breed interpreteren als je wil. Bijvoorbeeld een televisieprogramma wat nog op tv was. Te land, ter zee en in de lucht. Waar mensen nog gewoon oprecht kans maakten om in het ziekenhuis te belanden. Dat maakte het spannend.
1: Niet die laffe versie bedoel je. Ja. Je kon veel makkelijker koopzegels paren. Nou, ik zei het al een beetje.
0: Huishoudelijke apparaten gingen een leven lang mee. Als je zo'n grote mixer voor op je aanrecht had. Hè, dan kon je, die kon het gewoon wel 50 jaar blijven doen.
1: Ik kon nog gewoon spijbelen. Zonder dat er meteen ergens op een app een melding bij je ouders kwam. Je kon hele dagen zoek zijn, zeg, zonder dat je betrapt werd.
0: Nou, hetzelfde, bedoel, als jij in aanraking kwam met de politie, dan 3 jaar later was dat dossier was ergens vergeten geraakt. Ja. En nu is het voor altijd staat het in je...
1: Ik zal niet verder vragen.
0: Nee, ja, maar ja, goed, weet je, jongeren maken dan wel eens een foutje natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou goed, onze vraag is dus, wat was er vroeger beter? Is er iets wat je tegelijk te binnen... De winnaar taco. Dat was een ijsje in de vorm van een taco. Ik zie 2 mensen hier in de studio handen de lucht in gaan. De winnaar taco.
1: Oh, en Hilversum 3 bestond nog niet?
0: Nee, maar ieder zong zijn eigen lied.
1: Ah ja. Op welke stijger klonk een lied? Paljas of Jeruzalem?
0: Wat was er vroeger beter? Stuur het via NPO Luister.

0: Bruno Mars en het prachtige On My Soul in de ochtendshow. Waar we ons afvroegen, wat was er vroeger allemaal beter? Er waren een aantal wijsneuzen die zeiden, de ochtendshow was vroeger beter.
1: Ja,
0: touché, touché, touché, touché. Marco die zegt, vroeger was alles beter. Zelfs de nostalgie is niet meer wat het geweest is.
1: Lilian, hoor je heren. Ja, tv-programma's, geen social media, klimaat.
0: Ja. Frank die wilde daar ook even op inhaken, op die tv-programma's.
2: Goedemorgen mannen, het is hier Frank. Nou, dat was vroeger een hoop beter. Maar een van die dingen was dan wel de televisieavonden. En zeker de spelprogramma's, die waren veel leuker. Ik noem een weekendquiz, ik noem de Willem Ruijs Show, Bies Bouwman, noem maar op. Er waren veel leukere programma's dan nou. Zit allemaal ook bondgenoten. De Hasslers. De Peter Gillesjes.
0: Ik moet in één keer denken, nu je dat zegt, aan de Ron Brandsteders Honeymoon Quiz.
1: Ja, prachtig. Je hebt tegenwoordig dat beeld en geluid. Hè? Kun je eens heel veel ontsloten, kun je terugkijken. Ik ben zo iemand die dat dan doet. Dan ga ik rustig moordspel met Ron Brandsteders in terugkijken. Maar wel traag, jongen, als je dat nu ziet. Die opening van de showballet van 7 minuten.
0: Slow TV.
1: En dan op een half uur begint Ron te praten, hoor.
0: Ja, en hoe heette dat andere ding ook weer? Was dat niet de Bank Giro Loterij met Mark Klein Essink?
1: Oh, daar was jij fan van, hè? De door u ingetoetste code is onjuist.
0: Ja, dat vond ik heel spectaculair als kind. Ja. Vond ik heel bijzonder. Danny die zegt, jullie hebben het over vroeger wat alles beter was. Wat dacht je van de tijd voordat de mobiele telefoon was uitgevonden? Niks online. Maar we waren als kind nog lekker aan het buitenspelen in plaats van dat we de hele dag naar een scherm zitten te staan.
1: Ja, ik zag ook iemand die zei, je kon je vroeger nog echt vervelen. En dat schijnt heel goed te zijn voor kinderen, hè, vervelen. Maar daar word je creatief van.
0: Ja, en tegenwoordig zit je alleen maar te scrollen. Matthijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij maakte het wel bond vroeger, hè?
3: Nou, dat viel wel mee, hoor.
0: Wat appte jij?
3: Nou, had je nog dat vuurwerk wat je in je hand kon laten ontploffen en zo.
0: Ja.
3: En dan zat je met 3 dagen lang, dan kon je vuurwerk ophalen. En dan was je een beetje kat en muis spelletje aan het spelen met de politie. Met je rotjes en je babyvuurbeltjes. Elke Volvo die langskwam dacht je, oeh, is dat geen politie? En ging je weer op de vlucht. En dan, is je lekker bezig.
0: Zo rond oud en nieuw een kat en muis spel met de politie.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat is nu helemaal, volgens mij wordt dit het eerste jaar dat we helemaal geen vuurwerk meer mogen afsteken.
3: Nee, volgens mij ook. Volgens mij ook, ja.
0: Nou ja, Matthijs, dankjewel dat je die even met ons wilde delen.
3: Yes, graag gedaan.
0: Een bijzonder fijne morgen.
3: Uitzending.
0: Dankjewel.
3: Hoi.
0: Ja, echt van alles en nog wat er nog binnenkomt in die app, hoor. Even kijken. Muziek was vroeger veel beter. Nog gewoon echte instrumenten in plaats van alles uit de computer.
1: Ja, maar goed. Erwin zegt, wat was er vroeger beter? Niets. Wie in het verleden blijft hangen, mist het heden. Zo is het ook.

0: Wat stuurt hij nou?
1: Life.
2: Hij stuurt vroeger toen de lucht nog schoon was en de seks nog vies. En hij is buddy.
0: Ja. We hadden het over dingen die vroeger allemaal beter waren. Heb jij nog een suggestie, Carmen, voor iets wat vroeger beter was?
1: Alles wat vroeger beter was?
0: Ja, of iets?
1: Oh, dan moet ik echt heel even over nadenken. Alles wat vroeger beter was.
0: Ja, of bijvoorbeeld, misschien is het een...
1: Nou, ik vond het wel beter dat we toen nog geen sociale media hadden. Ja. Dat was wel beter. Maar verder weet ik het even niet zo goed.
2: Je bent toch influencer tegenwoordig?
1: Ja, dat is waar. Oh ja. Oh nee, ik heb het niet gezegd. Volg mij.
0: Vroeger had je nog geen followers. Het weer voor vandaag. Het is aangenaam zomers weer met in de ochtend hier en daar nog wat stapelwolken. Maar ook daar schijnt vanmiddag de zon. En dan daar heb ik het over het noorden. Temperaturen kunnen oplopen tot... 26 graden vandaag. Dat is best lekker. En Erwin Hart, die weet waar het vast staat. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen. Ze zeggen toch ook wel eens... vroeger toen de schepen van hout waren en de mannen van staal.
0: Oef, ja, mooie uitspraak.
2: Toen je poep nog met een lange oe schreef. We thuis altijd.
3: Oh, dat zijn jullie thuis altijd.
0: Altijd. Iedere dag.
3: Oké, even serieus. Er is een ongeluk gebeurd op de A8. Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen, Delft en Knoopend Zaandam. 3 kilometer file. De vertraging is een half uur. En de rechterrijstrook is dicht op de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Ook steeds een file bij Knoopend Hooipolder, 5 kilometer.
0: Dankjewel. En dan Carmen met het NOS Journaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Verschillende landen hebben hulp aangeboden aan Colombia. Dat land werd gisteren geraakt door een zware aardbeving, waarbij zeker 130 mensen omkwamen. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin. Onder meer de VS stelt 15 miljoen euro beschikbaar, en ook de EU zegt Colombia te gaan helpen. 30 jaar geleden kreeg de NS voor het eerst te maken met concurrentie op het spoor. Lovers Rail begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Die werd met gemengde reacties ontvangen, vertelde reizigers toen aan de NOS.
4: Ik wil niet zeggen dat NS het niet goed doet, maar ik vind het heel goed dat er concurrentie komt. Ja.
5: Nou, niet dat je echt moet gaan zitten puzzelen welke trein is het goedkoopste, waar kan ik het beste mee reizen. Dat lijkt me nou niet zo leuk.
6: Dat lijkt een stoeltje, man. Moet je er wel meer van gaan rijden?
1: Lovers Rail hield het maar 3 jaar vol, maar volgens experts was het wel het startsein voor meer concurrentie op het spoor. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. De drone lag in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig en was beladen met explosieve stoffen en een ontsteker. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met een ander incident in Leipzig 2 jaar geleden. En toen ging het om een brand bij een distributiecentrum van DHL. De Nederlanders doen het goed op het EK Atletiek in Birmingham. Bij het kogelstoten pakte Jessica Schilder goud en Jorende van Klinken zilver. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg veroverde het brons.
7: Van der Schoot. Van der Schoot pakt de leiding. En Van der Schoot kan ze hier nog stand houden in die slotfase. Ten opzichte van Groot-Brittannië, ten opzichte van Noorwegen. En Van der Schoot knok, knok, knok. Maar voor plek 3, Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
1: Ja, Femke Broeders-Bol liep niet mee, maar wel Lieke Klaver. En zij was echt razendsnel.
0: Iedere dag zoeken we een plaat bij het nieuws. Carmen heeft een bericht en aan jou om mee te denken welke plaat daarbij zou kunnen horen. En vandaag...
8: een plaat voor...
1: voor magneetvisser Gerbert van der Stelt. Hij maakte namelijk iets bijzonders mee. Hij was aan het magneetvissen in Werkendam en haalde een vis boven water. Maar dat was een zware metalen steur van een metertje of 3. Dat bleek een kunstwerk te zijn dat ongeveer een maand geleden werd gestolen in Hank. En het was zo zwaar dat de magneet het niet hield. Gerbert moest er een haak bij halen. Nou, de kunstenaar is blij dat de steur weer terecht is. Hij heeft nooit begrepen waarom iemand hem met een slijptol van zijn sokkel heeft gehaald. Hij gaat dat beeld opknappen en terugzetten op de dijk.
0: Ja, ik heb de foto gezien van de... Het is echt een soort, ja, bijna... Ja, het is een steur, maar het zag er een beetje uit als een soort zwaardvisachtig iets. En dan helemaal van metaal. En hij is natuurlijk een beetje verroest.
2: Flinke unit is het.
1: Ja. Kan je wel zeggen, ja.
0: Dus we zoeken platen een beetje met het thema. Ja, je kan misschien, weet je, iets met magneet of zo.
2: Ja, of metaal. Of met vissen. Of met water. Mm-hmm. Ja. Dus ik zou zeggen Brooke Fraser. There's something in the water.
0: Oeh.
2: Ja.
1: Oeh, ik dacht Earth, Wind & Fire met Magnetic.
0: Scherp. Ik dacht aan Florence and the Machine, heel letterlijk. What the water gave me.
1: Ook mooi.
0: Dus waar denk jij aan als je dit verhaal hoort over de magneetvisser die een metalen vis heeft opgevist? Je kan je plaat doorsturen via NPO Luister. NPO Radio 2.
9: Daniel.
0: en Roelof. Met straks weer een nieuwe editie van Slimmer dan de Sterren. Misschien win je onze gladgepolijste sterrenprojector. En dit is Roxy Music, Love is the Drug.

0: Roxy Music en Love is the Drug.
1: Een plaat voor...
0: Ja, Carmen, waar zochten we ook weer een plaat voor?
2: Een plaat voor een magneetvisser. Die had een enorme vis boven water gehaald, maar dan een metalen. Het was eigenlijk een kunstwerk van een metertje of drie.
0: Grote steur. Nou, laat maar aan onze luisteraars over, hoor. Tim die zegt, Boudewijn de Groot, de vondeling van Ameland. De jutter die alles op het strand tegenkwam.
3: Aquarius, zegt Mark.
0: Johan die zegt K3 met blub, ik ben een vis.
3: Like a Sturgeon van Madonna, zegt Isha.
0: Ja, moderne plaat, die is nog niet zo heel lang uit. Die De Bouza met Magnetic is natuurlijk ook van toepassing. Ook
3: mooi, ja. Ik wil toch Thea ook nog even noemen. How much is the fish van Scooter?
0: Ja, ik zie hier ook nog Mike Oldfield, Scooter. Magnetic Fields. Ja. En Rick met... Goed gevonden, Stir It Up. Want het was een stir natuurlijk.
3: Als ik mocht kiezen, maar ik mag niet kiezen vandaag, dan draaide we zo'n Scooter. Maar goed, het is Carmen.
2: Jammer hè, dat jij niet mag kiezen. Ja. Maar ik, nee, het wordt geen Scooter. Nee, ik vind Stir It Up van Bob Marley wel leuk gevonden. En vrolijk, toch?
0: Gaan we die draaien. Dankjewel, Carmen.

0: Nieuwe muziek van Lola Young. From Down Here hoorde je in Daniel Roelofs channel op. Ons nieuwe spelletje spelen we zo meteen. Het heet Slimmer dan de Sterren. En daarin kun jij het iedere dag opnemen tegen een ster. Kan een BN'er zijn, of een wetenschapper, of een bekende sporter. En vandaag is het een presentatrice. En die klinkt zo.
1: Oh, wat erg.
0: Wie zou het zijn? Misschien heb je al een klein vermoeden. Je kunt het zo meteen tegen haar opnemen in Slimmer dan de Sterren. En daarmee de glad gepolijste sterrenprojector winnen. Naar REM, Shiny Happy People.

0: We spelen Slimmer dan de Sterren, het spelletje waarin jij het op kunt nemen tegen een bekende Nederlander. En dat kan een bekende Nederlander in iedere willekeurige categorie zijn. Aanmelden kan via radio2.nl/sterren. Sonny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daniel.
0: Jij werkt in de IT?
1: Klopt, ja.
0: En hoe...
1: Ja? Ja.

0: Ja, nee, sorry, ik wou zeggen, ik ben een integratieconsultant, zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Het is een moeilijk woord. Heb jij meer kennis van andere moeilijke woorden ook?
0: Ik hoop genoeg voor dit spel in ieder geval.
1: Ben je een beetje zo iemand die graag wint als er een gezelschapsspelletje wordt gespeeld?
0: Nou, nee. Ik ben meestal degene die kijkt hoe anderen heel fanatiek zijn. En ik denk, nou ja, we zien het wel waar het schip strandt.
1: Maar win je dan stiekem alsnog? Of,
0: Nou ja, nee, niet altijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat.
1: Ja, we helpen je hopen. Je treft in ieder geval een presentatrice vandaag. En dat is...
2: Nou, goedemorgen. Ik ben Irene Moors. Ik doe graag mee, maar ik vind het wel een beetje spannend.
3: Ja, zeg je Irene Moors, dan zeg je Telekids en vroeger. En dan zeg je ook Carlo Boshart, waarmee ze Telekids deed. En later ook de tv-kantine. Gouden televisiering voor gewonnen zelfs nog. En tegenwoordig te horen hier op de vrijdagmiddag bij Edikeur.
1: Kan je die hebben?
0: Tenminste.
1: Ja.
0: Laten we het hopen.
1: We gaan het meemaken. We stellen jou 5 vragen in onze 5 categorieën. Jij antwoordt eerst en daarna gaan we kijken hoe Irene het er vanaf heeft gebracht. Heb jij evenveel antwoorden of meer goed dan Irene, dan ga je er vandoor met de sterrenprojector. Sonny, ben je er klaar voor?
0: Yes.
1: Komen de vragen.
4: Entertainment.
3: Wie was de mol in het afgelopen seizoen van Wie is de Mol?
0: Jeetje, we beginnen gelijk goed. Dat weet ik niet, ik heb het niet gevolgd.
4: Sport.
3: Welke voetballer won het vaakst de Ballon d'Or? De prijs voor het beste voetballer bij de mannen.
0: Is dat Messi?
4: Muziek.
3: Paul McCartney heeft samengewerkt met de grootste sterren. Maar met wie hoor je hem op CCC?
0: Michael Jackson.
4: Geschiedenis.
3: Wat is de bekendste bijnaam van de Franse koning Lodewijk XIV?
0: De zonnekoning.
4: Eten en drinken.
3: Hoe heet het mannelijke jurylid in Heel Holland Bakt?
0: Robert van Beckhoven.
1: Nou, Sonny, hoe vond je het zelf gaan?
0: Volgens mij iets beter dan ik had verwacht.
1: Nou ja, we gaan het meemaken. We gaan luisteren naar de goede antwoorden en de antwoorden van Irene. In de categorie entertainment ging het over die laatste mol. Jij had geen antwoord en Irene zegt...
2: Oh, wat erg. Dat was niet Bram Krikke, want die won. Ik weet het niet meer, want ik ben niet een de molkijker.
1: En daarmee staat het nog steeds 0-0. De sportvraag ging
3: wie
1: over...
3: Wie was het?
1: Het was Daan Boom.
3: Ja.
1: Ja, ja, oh, ja. Ja, natuurlijk. Goed dat je het nog even zegt, Roelof. De Ballon d'Or, wie won die het meest, de mannelijke voetballer? Jij zei Lionel Messi en Irene denkt...
2: Jamal, die was heel goed bij het WK, toch?
1: Ja, maar niet goed genoeg om het vaakst de Ballon d'Or te winnen. Daarmee is het 1-0, want het was inderdaad Lionel Messi. Vervolgens Paul McCartney. Op CCC werkte hij samen met Michael Jackson, zei jij, Irene?
2: Is dat Michael Jackson?
1: Ja hoor, allebei goed. Het is 2-1. De bijnaam van Lodewijk XIV, jij zegt zonnekoning, Irene?
2: De zonnekoning?
1: Ja hoor, het staat 3-2 voor jou, Sonny. Je bent lekker onderweg.
0: Nou, dit gaat goed.
1: Die zonnekoning, ja, ik had dat niet geweten. Maar dat is waarschijnlijk toch omdat ik dan niet goed heb opgelet bij geschiedenis vroeger.
0: Nou ja, ik weet niet. Ik ben ooit bij het Louvre. Is dat Louvre? Nee, in ieder geval zijn paleis. En daar werd dat uitgelegd. Dus ja. Soms onthoud je dingen.
1: Ja, zie je. Reizen loont bij deze. En dan, de laatste vraag ging over het mannelijke jurylid in Heel Holland Bakt. Jij zei Robert van Beckhoven.
2: Robert van Beckhoven.
1: Ja, en daarmee is het 4-3 en heb je gewonnen. Sorry.
0: Nee. Wow, dat had ik niet gehoord.
1: Je bent gewoon slimmer dan Irene Moors. En we gaan je zelfs een certificaat opsturen waar dat op staat. Dat jij slimmer bent dan Irene Moors.
3: Dat mag je inlijsten, jongen. En je krijgt natuurlijk onze gladgepolijsten. En dat doen we zelf altijd voor de uitzending, dat polijsten. Want dan weten we dat het goed gebeurt. Sterrenprojector.
0: Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik heel blij ben hiermee.
1: Nou ja, Irene is er wat minder blij mee.
2: Ah, ja joh, gefeliciteerd. Ja, ik weet niet, blackout, moeilijk. Het is altijd lastig als je zelf ineens meespeelt. Om maar eens een cliché te noemen. Maar gefeliciteerd.
1: Sonny, dankjewel voor het meespelen. En maak er een mooie dag van.
0: Yes, dankjewel, jullie ook.

0: haar dochter Willow. You're the Cover Me in Sunshine.
1: Is het een vogel?
2: Nee.
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel.
3: Ja, daar gaan we weer. Waar gaat dit straks over?
4: We hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
5: Ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die daar zin in hebben.
6: Ja, ik weet het.
5: Echt?
6: Jazeker. We hadden eerder deze uitzending een bergbeklimmer aan de lijn. Die zei, er is een hele kleine window dat mensen de Mount Everest kunnen beklimmen. En dan gaan ze allemaal naar boven. Nou, dat is kennelijk nu. Nee.

0: haar dochter Willow. You're the Cover Me in Sunshine.
1: Is het een vogel?
2: Nee.
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel.
3: Ja, daar gaan we weer. Waar gaat dit straks over?
4: We hadden dit ook niet verwacht, dat er zo rij zou staan.
5: Ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die daar zin in hebben.
6: Ja, ik weet het.
5: Echt?
6: Jazeker. We hadden eerder deze uitzending een bergbeklimmer aan de lijn. Die zei, er is een hele kleine window dat mensen de Mount Everest kunnen beklimmen. En dan gaan ze allemaal naar boven. Nou, dat is kennelijk nu.
5: Nee, ik denk het is een open dag. Het klinkt een beetje als de landmachtdagen of zo. Maar dat is nu niet. Dus ik zeg de open dag van een bouwmarkt.
3: Hmm. Wat? Open dag van een bouwmarkt?
6: Oh, wat? Jouw hoofd.
3: Jouw hoofd is niet te volgen, dus zit het ook niet in het nieuws. Dus het is iets anders.
5: Dus er moet koffie komen.
3: Of een lekker broodje, wat zit erop?
6: Het is weer zoet, marmelade.
7: Dit is NPO Radio 2.
5: Broodje Marmite. Vegemite.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Is de lekkere van Albert Heijn.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Een nieuw hoofdstuk op de Weusden.
8: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
9: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
7: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
10: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
7: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.

0: Verfzaken.
1: Goedemorgen, het is 1 minuut over 8. Dit is de nieuwe ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op met zometeen Bruce Springsteen. En nu het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Door de droogte zijn in het Westland veel voetbalvelden onbespeelbaar. De velden zijn dor omdat er niet mag worden gesproeid. Van de gemeente mag je ook de velden niet op omdat ze dan nog verder kapot kunnen gaan. Clubs zitten met de handen in het haar, want het amateurvoetbalseizoen wordt bijna afgetrapt, zegt deze secretaris.
3: Ja, er zullen best wedstrijden niet doorgaan. Ja, dan moet je keuzes gaan maken wie mag er wel en wie mag er niet voetballen. Ik hoop dat we die kant niet op hoeven en dat het voor die tijd tot een oplossing komt. We doen elke dag een regendansje eigenlijk, in de hoop dat het toch een keer gaat regenen.
2: De gemeente heeft het speelverbod opgelegd omdat die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de grasvelden. En het repareren van dorre velden waarop wordt gespeeld kost veel geld. De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van gisteren. Daardoor kunnen er makkelijker maatregelen worden genomen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Bij de beving vielen zeker 130 doden. Onder meer de VS en de EU hebben hulp aangeboden aan Colombia. Een mooie dag voor de kogelstootsters op het EK Atletiek in Birmingham gisteren. Twee Nederlanders vielen in de prijzen. Jessica Schilder pakte met overmacht haar derde Europese titel op rij.
4: Nu voor de derde keer Europees kampioen buiten. 20-52 staat er. Daar gaat dat ding. En waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus! 20-73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
2: En het zilver ging naar Jorinde van Klinken. Zij stootte 19,64 meter en dat was een persoonlijk record. En netbeheerder Tennet komt met een verzoek of we morgenavond rond 8 uur niet de vaatwasser willen aanzetten of de elektrische auto willen opladen. Want de zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders kijken uit naar het natuurfenomeen. Er is ook echt een run op eclipsbrillen. In Lelystad stond er voor een zaak zelfs een enorme rij.
5: Dus ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, oeh, moet ik snel bij zijn.
6: Ja, er wordt al voorgedrongen.
5: We
6: hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
7: Dus ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk weer mensen die daar zin in hebben.
8: Dus je kan er echt nu niet doorheen kijken, maar met zonsverduistering dus wel.
1: Zo is dat. Hebben we gisteren ook geleerd van een oogarts. Overigens, ik was in de supermarkt en daar hoorde ik iemand aan een medewerker vragen, hebben jullie ook eclipsbrillen? En toen dacht ik even, jij hebt niet naar het nieuws geluisterd.
2: Nee, is zo. In Noordpolderzeil in Groningen zijn trouwens ook al de eerste twee eclipstoeristen gesignaleerd.
1: Oh.
2: Ze kwamen met een camper, hebben de stoeltjes daar al uitgeklapt. Je kunt het trouwens morgenavond ook gewoon op tv zien, want vanaf 19:30 heeft de NOS een live uitzending. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn de stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Dankjewel, Carmen. En dan de situatie op de weg. Erwin Hart zit bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
9: Nou ja, ik vind dat er best veel file staan. Eigenlijk als je ziet dat het ook vakantie is. Er gebeuren ongelukken op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Tussen België en Bergen-op-Zoom-Zuid 5 kilometer file. Gelukkig is... de weg is helemaal niet vrij. De vertraging is 20 minuten. Ja, het is een dynamisch iets. Hè? Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen, Delft en Knoopend Zaandam. Daar staat het wel hartstikke stil. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen die in de vangrail is gereden, is de rechterrijstrook dicht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en de afrit Almerehaven 9 kilometer langs rijden. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier. En een kwartier vertraging op de A59 naar Bosch-Zonzeel. Bij Knoopend Hooipolder 5 kilometer file.
1: Dankjewel. De New York Times zegt, Amerikaanse toeristen, als je naar Nederland gaat, ga dan niet naar Amsterdam, maar ga naar... Je hoort het wel.
10: Ster. Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
11: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
12: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
10: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
13: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
14: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Daniel en Roelof zijn al op.
15: BNN

0: rond Moskou getroffen. Nu lijkt het erop dat de Oekraïners vrijwel heel Rusland kunnen bereiken. Afgelopen nacht lijken de Oekraïners erin te zijn geslaagd... om een groot oliecomplex in het oosten van Rusland te raken, om maar liefst 6000 kilometer van Kiev. Met die droneaanvallen probeert Oekraïne de oorlog naar Poetins eigen grondgebied te brengen, om zo de Russen ook de gevolgen van die oorlog te laten voelen. En met hele grote brandstoftekorten in Rusland en een ingestorte pakketbezorging begint dat ook daadwerkelijk te lukken. Ik zag laatst een filmpje voorbij komen dat er een file voor een tankstation stond, maar echt kilometers en kilometers lang in Rusland om nog de laatste druppeltjes benzine te bemachtigen.
1: Ja, het jammer is wel, ze kunnen hem niet wegstemmen.
0: Dat wordt lastig. Nee, ja. Dat kunnen ze natuurlijk wel, hartstikke democratisch.
1: Ja. Er ligt weer een prachtige sportdag voor ons. In Nijmegen maken ze zich bijvoorbeeld op voor de eerste Europese thuiswedstrijd in 18 jaar van NEC. Dat vecht voor een plekje in de play-offs van de Champions League. En dat is allemaal nog mogelijk, hoor. Vorige week speelden ze in Griekenland gelijk tegen Olympiakos. Dus een ploeg die op papier zou je zeggen beter is dan NEC, maar dat werd een hele knappe 0-0 daar. Vanavond is de return. Nou, de bal is rond, alles is van mogelijk, ze spelen thuis. De aftrap is om 19:30 in het Goffertstadion. En op het EK Atletiek in Birmingham komen er natuurlijk ook weer Nederlanders in actie. Onder meer Femke Broeders-Bol, die rent dan de 800 meter. Dat is nog niet meteen om de medailles, hè, maar eerst de series en dan donderdag de halve finale als het allemaal normaal verloopt. En als ze dat dan haalt, is vrijdag de finale.
0: En dan vergeet Amsterdam, de New York Times zegt, je moet naar Haarlem. Ja, zij tippen reislustige Amerikanen om de drukte van de wallen over te slaan en vanaf Schiphol direct op de trein te stappen richting Haarlem. Zij verwoorden het als volgt. In just 20 minutes, you'll arrive in Haarlem, the small Dutch city that could pass for a miniature version of the country's capital. Een soort miniatuur Amsterdam dus. Wel de fun, niet de drukte, zeggen zij. Ja, of de Haarlemmers erop zitten te wachten, dat is nog maar de vraag, want het zou kunnen dat ze dan nu dus overspoeld worden met luidruchtige Amerikanen die op zoek zijn naar hamburgers. Deze Amerikaanse toeristen gingen in ieder geval alvast op onderzoek uit.
2: Yeah, what did we learn here today?
3: That the oldest museum in the entire country is here.
2: And there's good drop, and there's good bread, and there's 5,000 pipes in an organ in a church.
3: Mozart played there.
2: Yeah.
0: Ja, succes. Ja, heel erg benieuwd welk type Amerikaan erop afkomt. Ik denk dat dit misschien iets minder de blowende Amerikaan is en iets meer de Amerikaan die ook daadwerkelijk nog een keer de krant openslaat.
1: Het is net een ander vibeje.
0: Ja, dus wie weet kan het nog goed uitpakken voor Haarlem.

0: Snow Patrol, You're to Shut Your Eyes.
1: Je hoorde het net al bij Carmen. De Nederlandse voetbalvelden die zijn totaal aan het verdorren. Ook de boeren mogen niet meer sproeien. De dijken staan op scheuren. Het is droog, heel erg droog. En met de nieuwe hittegolf deze week lijkt er voorlopig ook geen regen in te zitten. Veel tuinbezitters die zitten dan ook met hun handen in het haar. Want wat moet je doen als voor je ogen je groene oase verschrompelt tot een bruine, krokante woestenij? En gelukkig is daar vriend van de show, tuinman van de sterren, en mijn persoonlijke podcastvriend Nick Dijs. Wij maken samen de podcast Tuinmannen over tuinieren. Nick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Roelie.
1: Ja, voor de... Roelie is de enige die mij Roelie mag noemen, zeg ik er meteen bij. Voor die mensen die voor hun ogen dus hun tuin zien verpieteren, gaan die planten onherroepelijk dood of trekken ze straks bij het eerste de beste buisje toch wel weer bij?
2: Nou, de meeste planten, daar hoef je je echt niet zo heel erg druk om te maken, hoor. Je gazonnetje, die kan ook echt wel wat hebben. Je moet alleen wel heel erg goed opletten met nieuwe aanplant of bomen bijvoorbeeld. Die hebben het op deze, nou, met deze droogte wel echt heel lastig, hoor.
1: Dus die moeten stiekem wat extra water, zo.
2: Ja, die hebben wat meer zorg nodig. Kijk, het gazonnetje dat geel is, dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar dadelijk na een paar weekjes regen trekt dat weer helemaal netjes groen bij. Daar zou ik niet al te veel paniek over hebben.
3: Maar als jij het over die bomen hebt, heb je het dan ook over bomen die er al langer staan? Of vooral als ik ze recent heb aangeplant?
2: Nou, vooral de recente. Maar wat je wel ziet is dat, kijk, dit is niet de eerste hittegolf die wij de afgelopen jaren hebben gehad. Is dat bomen die meerdere jaren achter elkaar een hittestress en een droogtestress ervaren. Ja, daar gaat het op de lange termijn best wel slecht mee.
3: Oké, okay. Ja, ik zit gelijk even mijn eigen tuin een beetje door mijn hoofd te laten gaan.
1: Ik zie je denken, wat moet ik allemaal doen? Nou, ja. Wat moet hij dan doen? Moet Daniel ook maar een beetje kunstgras aanleggen of zijn er andere alternatieven?
2: Nee, absoluut. Er zijn absoluut andere alternatieven. Ga niet elke dag als een gek met de tuinslang door je tuin staan slingeren. Als je dan de tuin echt water zou willen geven, en dat zou nog mogen, hè, want ja, er zijn inderdaad allerlei watergeefverboden al uitgegeven. Geef dan 1-2 keer per week heel veel water. Dan neemt de plant dat veel makkelijker op. En dan redden ze het over het algemeen veel beter. Maar waar je eigenlijk goed naar moet kijken is echt naar de toekomst. De bodem waarin de bomen en de planten staan, ja, die moet vol organische stoffen zitten. Die moet mooi bedekt zijn. Daar kan je echt veel beter over nadenken dan dat je nu heel ad hoc maar een beetje water begint te geven.
3: Ja, maar hallo, dat betekent dus dat ik moet straks een halve meter van mijn tuin gaan afgraven? Of,
2: Nee, juist niet.
1: Nee, je moet bemesten.
2: Ja, heel goed, Roelof. Ah. Heel goed. Je hebt opgelet tijdens de podcast. Ja. Nee, ja, een goede organische bemesting. En waar je ook heel goed over na moet denken is, hoe ga je dadelijk in het najaar om met je tuin? Zorg er bijvoorbeeld voor dat je blaadjes laat liggen, takjes, twijgjes, alle organische, tussen aanhalingstekens, rommel die jij in de tuin hebt, zorg daarvoor dat je dat allemaal lekker laat liggen. Want dat bedekt die bodem. En alle regen die er dan valt, ja, die wordt al veel langer vastgehouden in die bodem.
1: En neem een regenton, hè, mensen. Dat is altijd goed voor dit soort weken.
3: Oh, want dan kun je daarmee natuurlijk je tuin bewateren.
1: Exact.
3: Ja,
1: exact.
3: Heel erg slim. Yes, ja. Hey, en Nick, hoe ligt jouw eigen tuin erbij op dit moment?
2: Mijn tuin. Ik heb helemaal geen tuin.
3: Je hebt geen tuin.
2: Nee, ik heb geen tuin. Maar goed, de voordeur bij de schilder is ook niet altijd eventjes netjes afgelakt, toch?

0: 7 days in sunny June. Maar dan in augustus. Het is aangenaam zomers weer vandaag. Met in de ochtend vooral in het noorden nog wat stapelwolken. Maar ook daar schijnt vanmiddag de zon. Temperaturen tot maar liefst 26 graden vandaag. Lekker. En de komende dagen gaat het trouwens steeds tropischer worden. En dan de verkeersinformatie. Erwin de Hart zit bij de ANWB. Hoe is het op de weg, Erwin?
1: Nou, het is redelijk zonnig op de weg. Maar er gebeuren best wel wat ongelukken waardoor een file ontstaat. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Een uur vertraging tussen Zaanstad, Amsterdam en knooppunt Zaandam. Een auto is in de vangrail gereden. De rechterrijstrook is dicht. En dat geeft dus 4 kilometer stilstaand verkeer. De A27 Utrecht-Almere is weer vrij. Nog 9 kilometer langzaam rijden tussen Hilversum en de afrit Almere Haven. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Veel vertraging bij knooppunt Hooipolder. Je moet via de vluchtstrook door een ongeluk met 2 vrachtwagens.
0: Dankjewel. En Carmen is inmiddels aangeschoven met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Na de zware aardbeving in Colombia gisteren zijn er 33 naschokken geweest. Zeker 130 mensen kwamen om het leven en er liggen nog mensen onder het puin. Onder meer Amerika en de EU hebben volgens correspondent Boris van der Spek beloofd om geld vrij te maken voor noodhulp.
3: Dus er is wel hulpverlening, maar er ook gewoon heel veel mensen uit die steden zelf die zich hebben samengevoegd in brigades en gewoon met blote handen aan het werk zijn om de laatste overlevenden uit het puin te halen.
2: Door nieuwe sproeiverboden maken ook amateurvoetbalclubs zich zorgen. Veel voetbalvelden zijn door de droogte dor en je mag er soms ook niet op, zoals in de gemeente Westland. Deze jongens trapten een balletje op een kunstgrasveld, maar trainen op een grasveld.
4: Ja, heel heel jammer, want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
5: Op echt gras?
4: Ja, 1 keer echt gras, 1 keer kunststik. En wedstrijden is bijna altijd op echt gras.
5: Op balen dan, hè?
4: Ja, zeker weten.
6: Ja, nee, gelijk.
2: En verder hebben vooral boeren het zwaar. Zij mogen in bepaalde gebieden geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. In het zuidwesten van Rusland vielen een dode en 2 gewonden. Er werden pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan. Vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven, 20 raakten er gewond en in Kiev braken branden uit. Een opvallende verschijning in Almere afgelopen weekend, want Zlatan Ibrahimovic werd in de stad gezien. Zo ging de oudspits van onder meer Ajax, AC Milan en Paris Saint-Germain samen met een Nederlandse man eten bij een lunchroom in Almere Poort. De eigenaresse van de zaak kon haar ogen niet geloven.
7: Ik hoorde zijn stem en ik dacht, hij klinkt ook als Zlatan. Ik zeg, you really look like Zlatan. En toen zei hij, I could be him. En toen dacht ik dat hij een grapje maakte. Toen zei ik, yeah, you really look like him. En toen zei die man, die Nederlandse man, nee, het is hem echt. Zlatan, hier, in Almere Poort.
2: Ja, waarom Zlatan in Almere was, ja, dat weten we niet. Mogelijk was hij op bezoek bij zijn zoon, die speelt bij AZ in Alkmaar.
0: Ik vind al die feitjes over Zlatan altijd zo mooi. Dat, toen hij 10 jaar oud was, wilde hij op zichzelf gaan wonen en zijn ouders hebben toen maar een ander huis gezocht. Zlatan heeft ooit aan een leugendetector gehangen en de leugendetector heeft alles bekend. Goed, Carmen, ja, je verwacht het niet, maar er zijn weer allerlei vragen voor jou binnengekomen op de een of andere manier.
2: Alweer?
0: We zijn een beetje begonnen met jouw vragen stellen zo rond die tijdstip. En in één keer hebben luisteraars zoiets van, nou, we willen meer van Carmen weten. En dat juichen wij toe. Laten we daar heel eerlijk over zijn.
8: Kom maar door in de app, hoor.
0: Ja, en vandaag is er een vraag binnengekomen van Joes. Want die zegt, ja, volgens mij houd je niet zo van tv-programma's, maar voor welk tv-programma zouden ze je toch mogen bellen?
2: Voor welk tv-programma? Nou, Wie is de Mol heb ik natuurlijk al opgegeven. Dat wordt hem volgens mij nooit meer.
8: Hoezo?
2: Nou, iedereen denkt bij iedere vakantie die ik heb, denken ze dat ik in Wie is de Mol zit.
0: Ja.
2: Maar dan lig ik gewoon in Spanje op het strand.
0: We gaan nog een keer lobbyen voor je.
2: Moet ik weer kranten, foto's maken dat ik echt in. Dus dat geloof ik niet meer. Maar er is inderdaad wel een programma dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik
0: heb dat met die ballen bij SBS.
2: Nee, met die bol.
0: Ja.
2: Nee, ik heb het er wel eens met Bart Arends over gehad. Die vindt dit ook een leuk programma. Dus ik zei al van, dat moeten we samen eens een keer gaan doen. Code van Koppens, kennen jullie dat? Oh, fantastisch programma is dat.
0: Dat is met geschiedenisdingen, toch? Of?
2: Nee, dat is gewoon een escape room, even in het kort.
0: Wow.
2: Dat zijn Belgische broers, Staf en Matthias Koppens. En die maken dan zeg maar escape rooms op tv. Prachtig nagemaakt. Dus je begeeft je bijvoorbeeld in een jungle, of in een horrorhuis, of in een ziekenhuis, of in een kerncentrale. En dan moet je van kamer naar kamer zien te komen. Soms door hele slimme puzzels op te lossen, maar soms ook moet je een hele glibberige glijbaan op. zien te komen, omdat daar dan weer een aanwijzing is. Of je moet ondersteboven, moet je hangen en in een gat om weer bij een andere sleutel te komen.
8: Ik zie het jammer doen.
2: Nee, het is echt hilarisch. En als je echt wil lachen, dan moet je even één aflevering terugkijken. En dat is namelijk met Donnie en de volkszanger Amar. Nou, dat was echt... Ik heb nog nooit zo gelachen van mijn leven. Ze moesten iemand een elektrische schok geven. Een soort hartmassage, dat ging natuurlijk helemaal fout. Ze moesten een vliegtuig besturen, dat ging helemaal fout. Dus ik, dat is weer een kijktip.
0: Code van Koppens.
2: Mogen, je mag me bellen, hoor.
0: Maar nou, bij deze helemaal duidelijk, Carmen. En misschien moeten we een keer met z'n allen als een soort team uit je een escape room gaan doen dan.
2: Ja, leuk, hoor.
0: Nou, bij deze.
8: Ik zit bij Carmen team dan.
0: Daniel en Roelof. Zeker weten, met zometeen nieuwe muziek van Lenny Monsu. Wrecking Ball ga je horen. Kiri van Mr. Mister komt eraan. En dit is Keen, Somewhere Only We Know.

0: Mr. Mister en Kiri.
1: Goeie plaat.
2: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
4: Wat is het voor plaat?
5: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, als je het aan Emily en Annelie vraagt, onze collega's, dan zeker. Want die draaien hem al een tijdje. Het is de 21-jarige Lenny Monsou. Al op zijn 15e besluit hij om naar de Herman Brood Academie te gaan. En hij studeert uiteindelijk af met een 10 voor artistic skills. Nou, dat hoor je ook wel terug in zijn nieuwe plaat. Die heet Wrecking Ball. En die hoor je nu in de ochtendshow. Lenny Monsou.

0: De rondvraag.
1: Ja, nou, ik heb wel iets, want ik zat een beetje in onze agenda te kijken voor de komende weken, de komende tijd. En de KWF-week komt er weer aan. Ja, de week waar, de wensweek voor KWF, waarin we allerlei wensen gaan laten uitkomen van mensen die op wat voor manier dan ook te maken hebben gehad met die vreselijke ziekte kanker. Dus ken jij iemand of ben jij iemand voor wie wel iets moois gedaan mag worden? En iemand die bijvoorbeeld heel erg fan is van een bepaalde artiest.
2: Yep.
1: Of graag nog een keer naar een sterrenrestaurant zou willen om te dineren. Of iemand die bijvoorbeeld een bepaald uitje, een bepaalde boottocht in zijn of haar hoofd heeft, waarvan je denkt, oh, dat zou toch mooi zijn als we dat kunnen laten uitkomen. Dan kun je die wensen insturen. Dat kan sowieso via de site, maar je kunt ons ook appen. Laat via de app even weten wat voor wens je voor wie uit zou willen laten komen. En wie weet gaan we dat in die week laten gebeuren.
2: Even checken. Ik heb vanaf maandag 31 augustus staat bij mij in de agenda.
1: Juist. Ja, de eerste week september, zeg maar. Ja. Dan gaat dit allemaal gebeuren. Dan zenden we ook live uit vanaf de camping. Of het bungalowpark. Nou ja, goed. In ieder geval erg gezellig met z'n allen. En dan gaan er dus allerlei mooie wensen plaatsvinden. En dit is jouw gelegenheid als je denkt, ja, die artiest, dat krijg ik zelf nooit voor mekaar. Maar Radio 2 fixt dat wel even voor me. Nou, stuur vooral even een appje via NPO Luister als we iets voor je kunnen betekenen. Want wij gaan echt alle registers opentrekken. Alle mensen hier bij Radio 2.
2: Denk groot en klein mag ook, hè? Maar wees niet, schroom niet.
1: Nee, schroom niet. En dus als er iets je te binnen schiet, dan kun je ons een berichtje sturen via NPO Luister. En dat kun je de komende weken blijven doen. En dan gaan we al die wensen verzamelen. En als het mogelijk is en we kunnen het regelen, dan gaan we het ook regelen. Dus bij deze is dat gezegd. NPO Luister kun je berichtje naartoe sturen. Dat had ik nog voor de rondvraag.
2: Heel goed.
1: Jij niks?
2: Nee.
1: Bart Arends is weer terug. Ik denk, ik doe hem wel een plezier op de vroege morgen met deze. Eric Prydz, piano.

0: Cardigans and Love. Goedemorgen, je luistert naar Daniel Roelofs channel op. Maar dat zit er bijna op en dus hoor je zo meteen the one, the only.
1: Ludwig van Barthoven. Nou.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen, Mark.
2: Een hele mooie aankondiging.
0: Ja, dat is wel, daar doe je het voor, hè?
2: Ja, zeker.
0: En jij hebt ook weer iets ingestudeerd op de piano. En volgens mij, ik beoordeel altijd aan hoe lang jij nodig hebt om te oefenen.
2: Ja.
0: Hoe moeilijk de track is. En hij is vandaag, nou, ik denk wel 7.
2: Qua moeilijkheid.
0: Ja, want ik zie je toch al een tijdje. Zie ik je wel even, je wil hem er goed in hebben.
2: Ja, er zit een beetje veel zwarte toets in. Vind ik altijd lastig. Nou, het is deze.

0: oefenen heeft geholpen, hoor.
1: Ja,
0: want,
1: dat is wel even belangrijk. Ja. Ja,
2: daar, goed, je lesje oefenen, jongen. Altijd al.
0: Nee, dit moet te doen zijn. Je weet waarschijnlijk wel welke track Bart zo meteen mee opent. En dan kun je een audioberichtje maken.
1: Ja.
0: En daarin je beste zangkunsten vertonen. En wie weet ben je zo meteen te horen aan de kop van de show.
1: Zo is het ook.
0: Heel veel plezier. Maak er wat moois van, Bart.
1: Dank je.
0: Hoi!
3: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Het is 9 uur, dames en heren. Zometeen op je radiootje aan de slag.

0: heleboel lekkere muziek. Maar eerst luisteren naar het NOS Journaal met Carmen Vreul. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Reddingsteams zoeken in Colombia met man en macht naar overlevenden. Na de zware aardbeving van gisteravond zijn veel gebouwen verwoest en liggen er nog mensen onder het puin. Zeker 130 mensen kwamen om het leven en dat aantal kan nog oplopen. Deze man woont in het rampgebied. Hij lag in bed toen alles ineens begon te trillen.
2: In eerste instantie dacht ik dat ik duizelig was, maar toen zag ik alles tegen elkaar inbewegen en had ik in de gaten dat het goed mis was. Mijn partner stond in de tuin toevallig met 6 honden die helemaal in paniek raakten. Katten in paniek, spullen die op de grond vielen. Daarna werd het rustig, maar we hebben de hele verdere dag niet kunnen volgen wat er elders is gebeurd, omdat we van internet en stroom waren afgesneden.
1: De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen. En ook geldt er een avondklok, zodat mensen de hulpverleners niet voor de voeten lopen. Vandaag is het 30 jaar geleden dat de NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Maar het was wel het begin van meer concurrentie op het spoor. De EU wil dat Nederland nog meer andere bedrijven toelaat op het hele spoornet. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan uitvoeren. Volgens de Australische premier Albanese leven we in onzekere tijden en is het daarom van belang om samen te werken met bevriende landen. En een opmerkelijk gezicht in Almen in Gelderland. Daar loopt in een weiland met koeien ook een soort struisvogel rond. Het is een witte nandoe. En die voelt zich prima daar tussen de koeien, vertelt de boer.
3: Ja, ik heb niet het idee dat hij een soortgenoot mist of zo. Hij zit wel echt tussen de kudde in, vooral in het begin. Toen hij jong was, dan zat hij gewoon midden tussen alle kalfjes in. En dan werd hij gewoon gedoogd.
1: De nandoe komt oorspronkelijk van een boerderij 1,5 kilometer verderop. Als kuiken is die waarschijnlijk meegenomen door een roofvogel en toen losgelaten boven het weiland met koeien. Maar de rechtmatige eigenaar hoeft die vogel niet terug, zegt hij.
4: Ik zei, maar hij heeft bij jou een goed leven, dus laat hem daar maar lekker lopen. We hebben een bezoekregeling getroffen. Ik ga er af en toe naartoe op visite.
1: Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het warmer. Donderdag en vrijdag zelfs tropisch.
0: Dank je. Verkeersinformatie dan. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er staat een file van heb ik jou daar op de A8. Zaanstad richting Amsterdam. Veel vertraging tussen Zaanstad, Assendelft en Knoopend Zaandam door een vrachtwagen in de vangrail. De vrachtwagen is weg. De vangrail is nog steeds niet gemaakt. Daarom is de rechte rijstrook dicht. A59 Den Bosch richting Zonzeel door een ongeluk bij Knoopend Hooipolder. 4 kilometer file. Daar is de weg weer vrij.
0: Dankjewel.
6: I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word.
0: Dit is Valda, dit is Lucas.
7: I used to rule the world.
0: Ze zingen hetzelfde. Het is Coldplay, Viva La Vida, net gespeeld op de piano. En zometeen op je radiootje over een paar minuten.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Loon van Eck houdt ze scherp.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Aan de slag.

Little Blackhearts en I Love Rock and Roll. Hartelijk zomer, dames en heren. Het is 11 augustus. Ook vandaag weer een warm dagje. En donderdag en vrijdag, Carmen zei het net, wordt het tropisch. Het gaat weer richting de 35 graden in Nederland. Dus ja, hamster een doos aan waterijsjes. Stop je onderbroek alvast in de vriezer. En haal een ventilator voor je ventilator, want ook die krijgt het warm. Nogmaals, het wordt tropisch. Deze Teddy is al voorbereid op de warmte.

nou zwoegt in de sportschool, wandelt met de hond of onderweg bent naar een belangrijke afspraak. Je fluit ze stuk voor stuk mee op NPO Radio 2.

0: klein jaartje eerder hadden ze een grote tour door de hele wereld. YouTube, doen ze vaker. Alleen die tour openen ze met een soort gigantische, mechanische, spiegelende citroen. Waar ze uitstapten. Tenminste, zo kan ik het best beschrijven. Alleen tijdens een concert in Oslo weigerde het hydraulisch systeem van het fruitstuk. Dus zaten ze gewoon echt minutenlang opgesloten in die citroen. En dan wil je dus beginnen met je optreden, weet je wel. Iedereen aan de lichten gaan aan. Bam, dames en heren, YouTube. En dan zit je vast in een of ander fruitstuk. Alles behalve de sweeter thing. Ik zou het eerder zuur willen doen.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baby.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2. Topsong.

0: Nederlands talent. Verlien en Melle en Remember Us, de topsong van deze week. Gaan we lekker veel draaien op NPO Radio 2. Het is 9:30, dames en heren. Tijd voor het nieuws van 9:30 met Carmerville.
1: President Trump heeft het opgenomen voor FIFA-voorzitter Infantino. Volgens Trump zou de Wereldvoetbalbond een vreselijke vergissing maken als de omstreden Zwitser wordt vervangen. Hij noemt hem fantastisch en zegt dat Infantino het succesvolste WK ooit heeft geleid. Op een bedrijventerrein in Lelystad is een grote brand uitgebroken bij een pelletbedrijf. De veiligheidsregio heeft de omgeving afgezet omdat er ontploffingsgevaar is. Ook is er een NL-alert gestuurd. In Lelystad en wijde omgeving zijn zwarte rookpluimen te zien. De campagne Wij eisen de nacht op keert vanaf vandaag terug. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon een klein jaar geleden, na de moord op de 17-jarige Lisa, en nu wordt er dus weer aandacht voor gevraagd. Door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten te verbouwen, zoals papaya's, mango's en bananen. In het departement VAR wordt er geëxperimenteerd en dat is nu al een succes. Ondernemers zeggen dat ze de vraag haast niet aankunnen.
0: Je kan binnenkort dromedarische fokken in de Flevopolder, denk ik, als het
1: makkelijk
0: zo doorgaat. Hè?
1: Ja hoor.
0: Ja, het weer, daarover gesproken.
1: Ja, zonnig vandaag, alleen in het noorden zijn de stapelwolken. Het wordt vanmiddag 21 tot 26 graden.
0: Dankjewel. En dan snel naar de verkeersinformatie. Waar staan de files?
2: Nou, er staat nog steeds een file op de A8 Zaanstad Amsterdam. Bij Zaanstad Westerkoog nu 2 kilometer door een ongeluk. De A76, alleen Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging bij de Duitse grens. En de N209 Hazerswoude richting Rotterdam is dicht door een ongeluk bij de aansluiting met de A12.
0: Dankjewel. Ik kwam ineens die leuke track van Paramore tegen. Ain't It Fun zat ergens in mijn platencollectie. Ik dacht, neem me mee naar de studio.

Fun. De zangeres van deze act heette Hayley Williams. En Duncan Lawrence, die ken je natuurlijk, die is mega fan geweest in zijn jeugd van Paramore. En vond Hayley Williams ook ongeveer het maximum. Qua zangeres, qua liedjes die ze maakte, maar ook gewoon als artiest. En hij heeft een tijdje in L.A. gewoond samen met zijn vriend. Misschien nog steeds, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar hij is er een keertje haar tegengekomen, onverwacht, terwijl zij haar hondje aan het uitlaten was. En hij ook zijn hond aan het uitlaten was. Toen kwam hij haar tegen, op straat, en durfde echt niks uit te brengen. Hij wist niet wat hij moest zeggen. Hij vertelde me dat een keertje. Hij zegt van ja, ik was echt starstruck. Wist gewoon echt niet wat ik moest vertellen. Dus dan ja, leuk. Heeft jouw hond ook vier pootjes? Blaft hij vaak? Gewoon echt helemaal vastlopen in het gesprek. En later denk ik, ah shit, dit was het moment geweest dat ik had kunnen praten met mijn idool. Ach ja, iedereen maakt het wel een keertje mee. Akda de Munnik zit op de radio. Radio 2 om precies te zijn. Het regent zonder straal.

glijdend door de gouden horizon snijden glimmende F-14 gevechtsvliegtuigen door de lucht, terwijl de intense geur van kerosine en pure adrenaline bijna tastbaar wordt. En te midden van de competitieve, in zweet gedrenkte hitte van de elite vliegbasis vecht de jonge, roekeloze piloot Maverick, herkenbaar aan zijn glanzende pilotenbril en iconische leren rek, niet alleen tegen vijandige Russische vliegtuigen, maar ook tegen de zwaartekracht van zijn eigen leven. Heb ik de film Top Gun goed beschreven zo? Ja, toch?

De beste verhalen achter de mooiste popsongs hoor je iedere werkdag van 9 tot 12. Dan klinken de liedjes net een klein beetje lekkerder. Aan de slag.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: prijsfavorieten.
1: NPO Radio 2.
2: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe geeft ruimte.
2: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Het is 10:00, dames en heren. Over een kwartiertje het 60 seconden spel. En aan de slag op NPO Radio 2. De selectievraag gooi je zometeen na het NOS Journaal. Met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er wordt steeds meer bekend over de vliegreis van president Trump begin juli vanuit Turkije naar Amerika. Hij had in Turkije de NAVO-top bezocht. Voor tv-camera's leek het alsof hij met de Air Force One naar huis zou gaan. Maar er gebeurde volgens buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer iets anders.
3: Vervolgens is hij daar direct weer uitgestapt, buiten het zicht, dus niet via die gewone trap die altijd wordt gefilmd, maar is eigenlijk via een cateringcar, die deed alsof hij aan het laden was, via een karretje is hij in een vrachtwagentje geschoven en is vervolgens weggereden naar een ander vliegtuig. En dat is een militaire Boeing die ook een beetje lijkt op die Air Force One. Maar dat is dus echt een wisseltruc.
2: En volgens de Washington Post deed hij dat omdat Iran zou hebben gedreigd om de president te vermoorden. Bij een pelletbedrijf op een industrieterrein in Lelystad woedt een zeer grote brand. De veiligheidsregio heeft de bedrijventerrein afgezet omdat er ontploffingsgevaar is. Het vuur greep snel om zich heen, ziet deze verslaggever die er om de hoek woont.
4: En wat bij opvallend was, is echt de grote zwarte roodwolk die daarbij vormde. En ik las net al even in mijn buurt-app, ik woon hier ongeveer hemelsbreed 2 kilometer vandaan, dat er ook daar echt veel asrest al naar beneden komen. Dus ik zou ook zeggen, hou de deur en raam een beetje dicht.
2: Zijn ook brandweerkorpsen opgeroepen uit de Gooi- en Vechtstreek, Gelderland en Utrecht. Na een dagenlange daling is het nu toch weer iets duurder geworden om te tanken. Voor een liter euro 95 betaal je nu aan de snelweg een adviesprijs van 2,54 euro. Een liter diesel is 2,56 euro. De olieprijzen stijgen doordat de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz langzaam verdwijnt. Jessica Schilder is weer Europees kampioen kogelstoten geworden. Ze won gisteren op het EK Atletiek in Birmingham goud met een stoot van 20,73 meter. Het is haar derde EK-goud op een rij en het ging best makkelijk, zei ze.
5: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat dit wel echt dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen, ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ringen stap, dan weet ik van dit gaat goed komen en dat is ook gelukt.
2: Schilder is naast Europees ook wereldkampioen kogelstoten en het zilver ging naar Jorinda van Klinken.
1: Zo'n ding is 4 kilo, hè?
2: Ja, dus dat is nog behoorlijk, hoor.
1: En dat dus 20 meter ver weggooien met één arm. Dat is best wel...
2: Ik krijg hem niet eens van de grond.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Zij kan gewoon met één hand de container aan de weg zetten. Hop,
2: ja,
1: zo.
2: Makkelijk.
1: Het weer nog.
2: Droog, zonnig en bij weinig wind wordt het 21 tot 27 graden.
1: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, er is een ongeluk gebeurd. Nou, in die zin, er staat een auto in brand op de A27. Ja, Gorinchem richting Breda. Bij de brug bij Hank is de weg afgesloten. Er staat 2 kilometer file. Je kan vanuit Gorinchem beter omrijden via de Moerdijkbrug, via de A15, A16 en de A59. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer file.

0: door de grenscontroles 10 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Oké, let op. Je hoort straks Just a Girl van No Doubt in dit programma. En die band heeft een zangeres die er op zijn zacht gezegd een vrij succesvolle solo-carrière naast houdt. Wie is dat? Laat het even weten via de NPO Luister-app. En speel mee zometeen met het 60 seconden spel.
2: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
10: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij hengelt het voordeel zo binnen.
12: Hens van voordeel.
11: Aldi.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Aan de slag.

in de jaren 80. Hij verkocht in dat decennium zo'n 30 miljoen platen. Hij toerde de hele wereld over voor stijf uitverkochte zalen. En daar heeft hij best wat centjes voor gehad. Maar daar had hij helemaal niks mee. Geen groot huis, geen dure auto. Hij reed rond in een echt zo'n uitgeklede Volkswagen Golf. Weinig opties erop, geen bijzondere gekkigheden. Hij zei altijd, materiële dingen zijn belastend voor de geest. Ja. Billy Ocean en zijn wijsheid tot zover.

0: theeslippertjes aan. En genieten van Jack Johnson en zijn banana pancake.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Stefana, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Bart.
0: Kijk,
2: Stefana hier.
0: Ik ja, hoor het al. Hi. Jij hebt lekker geslapen. Jij hebt geslapen met een ventilator op je toet. Dit is jouw letterlijke uitspraak ook.
2: Ja, correct. Ja. Helemaal waar.
0: Ja. Ja. En dan is het redelijk te doen, hè? Dan heb je niet per se een airco in de ruimte nodig als het maar een beetje wappert, hè?
2: Zo is het, ja. Ja. Lekker, lekker onder een wit lakentje en de airco aan. Helemaal goed.
0: Heel goed. En je zit nu in het 60 seconden spel. Krijg je het daar wat warmer van of vind je het niet zo heel spannend?
2: Nou, ik krijg er een klein beetje warmer van. Okay. Maar ja, nou, gezonde spanning.
0: Joh, het duurt maar een minuut. Dat is het lekker. Het is zo weer voorbij. Vraag 1 heb je al goed. Dus je hebt in ieder geval 1 punt. Goed om te weten, de highscore staat op 11. Gisteren neergezet door Bram, de kandidaat voor de maandag. En jij gaat er hopelijk overheen. En dan maak je kans op een slagroomtaart.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Nou, dat lijkt me heel handig. Vraag 1, dat ging over Just a Girl van No Doubt. Hè. Die band die heeft een zangeres die ook solo goed geboerd heeft. Hoe heet zij?
2: Gwen Stefani.
0: Gwen Stefani is juist. Ik start de tijd. Hier is vraag nummer 2. Wat voor soort universiteit wordt afgekort met TU?
2: Technische universiteit.
0: Hoe heet de vrouw van Ludo in goede tijden, slechte tijden?
2: Janine.
0: Maakte Ed Sheeran het nummer I See Fire of I Can See Clearly Now?
2: I Can See Fire.
0: Als je jezelf 180 graden draait, kijk je dan weer dezelfde kant op?
2: Nee.
0: Reken deze som uit. Wat is 80 plus 70?
2: 150.
0: Wie staat in de top 2000 met Shine On, You Crazy Diamond?
2: Guns N' Roses.
0: Op welke dag wordt wekelijks de nieuwe topsong bekendgemaakt hier?
2: Maandag.
0: Welke land grenst aan de oostkant van de Amerikaanse staat Alaska?
2: Pas.
0: Wat is de hoogste genoteerde Billy Joel plaat in de top 2000?
2: Candleman.
0: En welke kleur heeft de populaire cocktail Aperol Spritz?
2: Oranje.
0: Maak het spreekwoord af. Er is geen haan die...
2: Kraait.
0: Ja, nou. En dat was hem wel ongeveer. Ik had die andere vraag niet meer kunnen afstellen. Stefana.
2: Nee, joh.
0: Nou, ja, valt het zelf weer samen? Niet altijd best. Nee, valt het zelf weer samen? Hoe vond je het gaan?
2: Ja, niet zo goed.
0: Nee. Hè? De vraag 1 tot en met 6 was wel foutloos. Dus je ging lekker. Ja. En daarna zat er echt even een beetje een dippie in. Shine On You Crazy Diamond is van Pink Floyd.
2: Ja, en, dit is zo stom. Dit is echt zo stom. Hou op.
0: Ach, mag ik het wel verder zeggen? Of zeg je...
2: Nee, je gaat lekker verder.
0: De nieuwe top wordt bekendgemaakt op de vrijdag. En het land dat grenst aan die Amerikaanse staat Alaska, dat is Canada. En daarna had je 10, 11 en 12 wel weer helemaal goed. Maar het mag helaas niet baten. Je hebt 9 vragen goed.
2: Dus, ja, belabberd. Ja, maar maakt niet uit. Maar ik schaam me.
0: Oh, nou ja. Snel weer een ventilatortje op je toet en alles is weer goed.
2: Ja,

0: is 9:30, half elf, de hoofdpunten van het nieuws zijn dit.
1: Goedemorgen, een man van 52 en een vrouw van 18 uit Den Bosch zijn vanochtend aangehouden voor vernielingen en bekladdingen in Engelen en Bokhoven. Daar werden huizen van voorstanders van een AZC beklad met kwetsende teksten. 13 bewoners deden aangifte. Op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Vanwege ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Reddingsteams in Colombia zoeken naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteravond. Door de beving zijn veel gebouwen verwoest en liggen er nog mensen onder het puin. Het officiële dodental is opgelopen tot 132 en dat aantal kan nog oplopen. De magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. Met een haak haalde hij dat gevaarte naar boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst, en hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen.
0: Ik weet wel dat af en toe dingen die vergaard zijn bij een diefstal, dat die af en toe gewoon onder water worden bewaard. Ooit een keer, jaren geleden, het verhaal gehoord van een visser die gewoon tijdens het vissen op een gegeven moment door dat water, met zo'n waadpak, op een gegeven moment ergens tegenaan liep, een soort van blok, maar het voelde iets achteraan dan een steen, haalde het naar boven en er zaten gewoon 100.000 euro's in. Die waren gewoon voor helemaal verpakt met allemaal tape eromheen. En dat legden ze er dan in. Hop, laat het maar een paar jaar rijpen en dan niemand die er meer omkijkt en dan kan je het een keer naar boven halen.
1: Oké. Ja. Nou, ik geloof dat deze vis niet zoveel waard was, hoor.
0: Nee?
1: Ja, wel qua kunst, maar niet zozeer qua geld.
0: En verroest ook, denk ik inmiddels.
1: Ik denk het ook wel, maar hij was er wel blij mee. En ging hem opknappen en ging hij hem weer op de dijk zetten.
0: Oké.
1: Het weer droog, zonnig en bij weinig wind wordt het 21 tot 27 graden.
0: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met een file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. Een kwartier vertraging. En de A27 Gorkum-Breda is nog altijd dicht bij de brug bij Hank. Door een autobrand omrijden via de Moerdijkbrug, via de A15, A16 en de A59.
0: Dankjewel.
3: Hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Somjeu met Feels Part 2.

Zomerse vibes op je radiootje met Clint Eastwood en General Saint. En Stop That Train. Lenny Kravitz ook met liefde gedraaid. Always on the run. En daarvoor zat Somjeu. En Feels Part 2. En dit is

0: to say.
1: Robbie Williams en The Road to Mandalay. Nou, Bente, en 3, 2, 1. Ik ga A View to a Kill draaien van Duran Duran. En dat deed me denken aan het moment dat zij dat nummer live speelden. Dat hebben ze vaker gedaan. Maar er was een bepaald moment tijdens Live Aid 1985. Het moment dat er een gigantisch concert werd georganiseerd. Wat over de hele wereld werd uitgezonden. En als artiest ben je dan wel een tikkie gespannen natuurlijk. Want je weet dat er heel veel oogjes en oortjes meekijken en luisteren. En dan komt er een moment, ja, dat hoop je dan als zanger niet mee te maken. Ja, en dat vindt hij nog steeds het meest beschamende moment in zijn hele carrière. Dat ik denk, nou ja, één nootje tijdens een optreden. Dit optreden is ook niet terug te vinden op de boxset van Live Aid. Weet je, die hele DVD-set. Heeft hij er vakkundig af laten halen. Dat wil hij nooit meer terug horen. Het zijn alleen af en toe van die irritante DJ's die het toch laten horen op de radio. Maar voor de rest komt dit eigenlijk zelden meer voorbij. Dit is hem, in de juiste versie zonder valse noot.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: ING Servicepunt.
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.

0: uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Het is 11:00, zometeen de Top 2000 Shuffle in dit radioprogramma. Wil je graag een liedje kiezen uit de Top 2000? Geef je op door je naam te appen via de NPO Luisterapp. Dan nu het internationaal met Carmen Veul. Carmen, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een man en vrouw zijn vanochtend aangehouden voor vernielingen en bekladdingen in Engelen en Bokhoven. Daar werden huizen van voorstanders van een AZC beklad met kwetsende teksten. 13 bewoners deden aangifte. Volgens deze verslaggever van Omroep Brabant zijn de twee aangehouden na het bekijken van camerabeelden.
10: Het gaat om een man van 52 en een vrouw van 18. En zover wij nu weten wonen ze op het adres waar nu ook een onderzoek van de politie plaatsvindt. En dat is een plek in Engelen op een industrieterreintje, bedrijfsterreintje. Achter het beoogde locatie waar het AZC uiteindelijk moet komen.
9: En de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. In Turkije is ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden worden onder voorwaarden opgeschort. De PKK begon in 1984 een gewapende strijd tegen de Turkse staat. En dit is een belangrijke stap richting vrede, zegt correspondent Kulsa Ercetin.
11: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
9: De PKK-leden kunnen wel pas amnestie krijgen als de beweging alle wapens heeft ingeleverd. De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek ter dood veroordeeld in Syrië. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Of de straf ooit ten uitvoer wordt gebracht is de vraag, want Assad is bevriend met de Russische president Poetin en heeft ergens in Moskou onderdak gekregen. Nederland stuurt tientallen mensen van de Koninklijke Marine naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jesselges gisteravond op tv.
12: Voor een paar weken, begin september. En onze mensen hebben heel veel ervaring in dat hele koude gebied met oefeningen, met trainingen. Dus wordt ook, vind ik heel fijn, als heel waardevol geacht door onze partners, zodat wij ook weer meedoen.
9: We wisten al dat Nederland zou meedoen aan de missie, maar niet met hoeveel mensen. Er gaan ook schepen die kant op en er wordt geoefend omdat Rusland en China steeds vaker in de buurt van Groenland zijn. Het weer droog, zonnig en bij weinig wind wordt het 21 tot 27 graden.
8: Dankjewel weer. ANWB Verkeersinformatie, dit is Erwin de Hart.
13: Ja, er staan best wel wat files op de A2 Utrecht en Bos. Staat er eentje door een ongeluk tussen Nieuwegein, Zuid en Knoopend Everdingen. 4 kilometer, zijn 2 rijstroken dicht. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de A2 richting Maastricht. Tussen Knoopend Baterdorp en De Hoogte, 7 kilometer file. Half uur is de vertraging, linker rijstrook is dicht. Er staat nog steeds een file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. Een kwartier vertraging nu. De A27 Gorkum richting Breda is nog steeds dicht door een vrachtwagenbrand bij de brug bij Gank. 5 kilometer stilstaand verkeer vanaf Nieuwedijk. Omrijden via Dordrecht over de A15 en de A16.
8: Dank je.
14: Naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan

0: wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.

0: Bicycle Race. Zometeen de Top 2000 Shuffle. En die gaan we spelen met Lucie uit Ommen. Die wil heel graag shuffelen. Ze heeft er ongelooflijk veel zin in. En of het tot een succesvol einde komt, hoor je over een minuutje of vijf.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Het is misschien wel een van de maximaal meest zingbare platen van Nederlandse bodem. Toch, Anita Meijer? Why Tell Me Why? Op Radio 2 naar Sam Fender en Olivia Dean. Het liedje dat leuk blijft ook. Een half jaar oud inmiddels al. Hou er nog. Rain me in. Lucy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent bezig om je muntenverzameling van bakjes in mappen te schuiven.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou verzamel ik ook munten, maar bij mij beheert Rabobank dat gewoon allemaal. Wat vind je er zo leuk aan om dat te verzamelen en te sparen en zo?
1: Ik denk omdat het veel minder voorkomt tegenwoordig. Als ik op vakantie ga, dan gebruik ik zoveel mogelijk mijn pinpas.
0: Ja.
1: Maar vroeger was er gewoon, moest je je munten gaan wisselen bij grenswisselkantoren en zo.
0: Ja.
1: En daarna kreeg je de euro. Dus ik denk de verandering die erin zit, dat ik wel leuk vind.
0: Ja.
1: En dat er hele oude muntjes tussen zitten soms.
0: En welke munt heb jij de meeste muntjes uitgegeven, zou ik maar zeggen? Wat is de duurste en de mooiste?
1: Ik ben niet iemand die echt koopt. Ik vraag aan mensen van, goh, ga je op vakantie, neem een muntje voor me mee.
0: Oh, op die manier.
1: En laatst was ik wel op een rommelmarkt, heb ik een klein doosje gekocht.
0: Ja.
1: En daar bleken daar halve centjes in te zitten van heel, heel lang geleden.
0: Oh.
1: Ja.
0: Leuk, hè, verzamelen.
1: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Wij hebben 2000 nummers in de top 2000 staat. Staan. En die verzameling, dat wil net zeggen, dat vinden wij dan weer een hele mooie verzameling. En ik ben heel benieuwd wat jij het mooiste glimmende liedje uit dat hele oeuvre vindt. Zal ik op een knop drukken dat jij aan of uit zegt?
1: Hartstikke goed.
0: Bij deze.
2: 1290.
1: Ik denk aan.
0: Ja, gaan we gelijk voor Creed?
1: Ja.
0: With arms wide open. Waarom deze? Waarom is die gelijk raak?
1: Nou, omdat ik het zo vervelend vind. Al die lui die altijd wachten totdat er wat leuks komt.
0: Dus dan maar deze kutplaat.
1: Ik kan nog wel gaan zoeken naar een beter liedje.
0: Nee.
1: Want er zijn vast betere liedjes. Deze staat niet in mijn lijstje van de top 2000. Maar ik ben wel blij als dit liedje voorbij komt. Dus... als ik blij ben als het liedje voorbij komt, dan kan ik maar beter ja zeggen.
0: Ja, toch? Het is ook een hartstikke mooi nummer. Maar ben je dan ook echt nu van de lees van... Oké, Bart, knallen die plaat erin en ik hoef de rest ook niet te horen. Hoe zit je erin?
1: Nee, ik vind het wel leuk om de rest nog even langs te lopen, als je tijd hebt.
0: Doe maar even snel.
2: 1966.
1: Something inside so strong. Oeh,
0: is ook mooi.
2: 957.
0: I Will Survive, Gloria Gaynor, had ook gekend.
1: Ja.
0: Nee.
2: 1371.
0: David Bowie, Ashes to Ashes, was de vierde geweest.
2: 1550.
1: Dat is jammer.
0: Dat is jammer. Welke had je het leukst gevonden nu, met de kennis die je nu hebt?
1: De laatste.
0: De laatste, oké. Maar die Creed is ook absoluut niet on-oké, zou ik maar zeggen.
1: Nee, is prima.
0: Nee. Nou, dan ga je er maximaal van genieten. Ik zeg volume op, stand je buurt, ruzie. En genieten van deze van Creed.
1: Dankjewel, tot de volgende keer.

0: Ik heb hier wel vaker grapjes over gemaakt. De zang van Post Malone klinkt een beetje alsof hij de plaat heeft ingezongen terwijl hij op een centrifugerende wasdroger zit. Doe me denken aan iets wat ik al een tijdje volg, waar ik heel goed op ga op social media. Op Instagram volg ik die gasten. Dat zijn Log en Lyle. Dat zijn twee gasten, een beetje mijn leeftijd, die allemaal dad jokes aan het vertellen zijn tegen elkaar. Die zitten er met een fles rode wijn in een glas. Of sorry, in een glas rode wijn. Zitten ze op een centrifugerend apparaat. Het is geen wasdroger, maar het heeft wel dezelfde idee. En die maken dan grappen. En op het moment dat de ander moet lachen om de grap, dan moeten ze een slok wijn, van de wijn nemen. Wat al bijna niet te doen is, omdat dat ding zo aan het trillen is. En je hoort ook in een stem, hoor je er gewoon dat rillen van dat centrifugerende ding. Luister eventjes.
1: My friend Tony told me not to say his name is backwards. I said, why not?
0: Hoor die stemmen van die gasten. Het is zo geniaal. Dan moeten ze weer een slok wijn nemen. Dan worden ze nog dronken. Dan gaan ze nog meer lachen. En, goed.
2: Maar wat is dat voor een apparaat? Dat vraag ik even voor een vriendin.
0: Ja. Log en Lyle. Als je ze wil volgen. Dus Log en Lizzle. Goed, dames en heren. Ik weet ineens denk veel meer te weten van Carmen dan ik wilde weten. Snel naar de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Vandaag is het 30 jaar geleden dat de NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. Van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Twee mannen die gisteravond in de auto ruzie met elkaar kregen, hebben dat op de snelweg uitgevochten. Ze stapten uit op de A20 bij Rotterdam en gingen met elkaar op de vuist. De politie kreeg er meerdere meldingen over. De rijstrook werd afgesloten en de politie heeft ze flink toegesproken, en het is niet bekend of ze in dezelfde auto weer zijn ingestapt. Gian van Veen is aangekomen in Nieuw-Zeeland voor een belangrijk darts-toernooi, maar zijn pijlen nog niet. Die mogen niet mee in de handbagage en zitten in zijn koffer die nog in Parijs staat. Het is nu de vraag of ze op tijd aankomen. Volgens Van Veen zijn de pijlen niet zomaar te vervangen, want hij heeft er een speciale punt op laten zetten. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden.
0: Ik vond het een fijn bulletin, Carmen. Ja. Satisfying zou ik het willen noemen. Even kijken, ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht, bij knooppunt de Hoogte, 4 kilometer. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, op 4 kilometer file door de grenscontroles, vanaf 7 naar een kwartier extra. A27 Gorkum richting Breda, die is dicht bij de brug bij Hank, door een vrachtwagenbrand. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16.
0: Dank je. Vier vrij ongeveer in Nederland. Bijna bij de file te vinden. Maar een file aan iets op je radiootje. Mando Jao.

De zomerhit van Another en 54 Ultra, Talk To You en Mando Jou ook zojuist gedraaid. In aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2 en Dance With Somebody. Ik draai graag hits die je lekker kunt meeschallen. Daar staat de aan de slag wel een beetje bekend om. En af en toe vind ik het ook leuk om iets splinternieuws te draaien wat je nog niet kent, maar wat ik echt fantastisch vind. Dit is zo'n nummer van Aniek. Klein liedje, piano. Dit is Smoke. I guess this is it.

Het is Bryan Adams. Can't stop this thing we started. Naar Chic en Le Freak. Check de klok, het is bijna 12 uur. En dan veranderen een paar dingen. Dan gaat het van aan de slag naar hagelslag. Van Radio 2 naar bruinbroodsnee. En van Afrotros naar de broekriem rollen ze los. Eet smakelijk zometeen. Tijdens de lunch, luister naar Annemieke's aanlunch met Carolien Borg.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel.
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: En deze week ook extra goedkoop.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Dirk, Red Band Bites, 99 cent. Ja, 99 cent.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Zometeen de A-lunch van de dinsdag. Maar eerst het nieuws van 12 uur met Clemens Peters.
8: In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Wij eisen de nacht op. Die tekst is vanaf vandaag weer op schermen, posters of social media te zien. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon een jaar geleden na de moord op de 17-jarige Lisa en keert nu weer terug. Volgens de initiatiefnemer is het belangrijk om niet alleen meer aandacht te hebben voor veiligheid als er een incident is.
9: En dan hebben we het over hoe verschrikkelijk dat incident is. En dat is heel erg terecht. Maar als we het daarbij houden, dan gaan we niet kijken naar hoe kan het dat we in een wereld leven waarin dit geweld zoveel voorkomt. Dat de helft van de vrouwen voor haar 18e een ervaring heeft met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hoe kunnen we dat veranderen?
8: Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. En er is ook een NL-alert afgegeven voor de omgeving. Een total body scan laten uitvoeren is booming business. Met zulke scans kun je checken of je onderliggende kwaaltjes of gezondheidsproblemen hebt. En steeds meer mensen doen dat omdat ze ouder willen worden en ziektes vroeg willen ontdekken. Maar volgens experts doen die scans meer kwaad dan goed. En deze arts pleit dan ook voor een verbod.
10: Als je 20 stofjes concentraties bepaalt in het bloed, dan vind je er altijd wel eentje die afwijkt. En hetzelfde als je 20 organen scant, zie je er altijd wel eentje met een vlekje. En dan lijkt het alsof je daar iets aan moet doen. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk allemaal niet bewezen.
8: En dat is niet het enige.
10: Die afwijkingen op die scans die worden vaak doorgestuurd naar de ziekenhuizen. En dan moeten wij weer kijken van is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand. Meestal valt dat heel erg mee. Maar er wordt dus heel veel onrust gecreëerd en veel kosten naar het reguliere zorgsysteem gejaagd.
8: Het weer nog, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden.
7: En bij de ANWB zit Erwin de Hart.
11: Goedemiddag. Er staat een file op de A8 Amsterdam-Zaanstad door een ongeluk bij Zaanstad-Koog. 3 kilometer, 5 minuten is de vertraging. 5 minuten extra ook op de A16 vanuit België bij Breda. Tussen de Belgische grens en Knoopend Galder staat 4 kilometer file. A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en Geertruidenberg. 5 kilometer file door een vrachtwagenbrand. De rechterrijstrook is nog dicht. En op de N35 Almelo-Zwolle is de weg in beide richtingen dicht door boerenprotest tussen Wierde-West en Nijverdal-Oost.
7: Dankjewel, Erwin. Joe. Ja, en er komt een heleboel muziek aan. Zometeen eerst Radiohead en daarna Alexis Jordan. Maar die derde...
12: 3 is voor jou.
7: Ja, en de Europese kampioenschappen lange baan zwemmen worden gehouden in Parijs. Die zijn gisteren begonnen. En

0: Nou wil ik graag een nummer over zwemmen. Dat past sowieso wel goed bij dit weer. Laat het me weten via de NPO Radio 2-app.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Annemiekes A-lunch.

0: Happiness, Alexis Jordan en voor Radiohead en Creep. Goedemiddag en welkom in de A-lunch. En de stem die je hoort is niet die van Annemieke, maar die van Carolien. Ik zit hier nog eventjes, heel gezellig. En het is 11 augustus, dat kan ik je vertellen. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 11 augustus
1: is...
0: Prinses Amalia is bij de opening van het WK Paardensport in Aken. En het is vandaag ook World Steel Pan Day. We vieren de Steel Pan Drum. Ja, hier kan ik uren naar luisteren. Ah, dat mag ook vandaag, want het is World Steel Pan Day. Maar we doen het niet. Het is wel de dag, ook namelijk, dat je de A-lunch wandklok kunt winnen in het spel Weer Wat Wijzers. En er is veel muziek. Wat wil jij horen? Heb jij misschien een vergeten plaat die je graag wil horen? Dat je denkt, nou, die staat op een album en altijd ga ik die luisteren, maar die hoor ik eigenlijk nooit op de radio. Ja, dan kun je me dat laten weten via de NPO Luister-app. En maar...
1: 3 is voor jou.
0: Ja, 3 is voor jou de plaat die jij mocht kiezen. De derde plaat die ik draai in deze uitzending. Een heel goedemiddag, Robin.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het thema was zwemmen. Ik dacht lekker een beetje zwemmen. Het is, hoort ook bij het weer. Had jij daar een nummer bij?
2: Swimming with Sam.
0: Ja.
2: Van de
0: ja, dat is prachtig, hè?
2: Zeker.
0: Dat is prachtig. Hoe is jouw zomer tot nu toe, Robin? Heb je een beetje gezwommen?
2: Weinig.
0: Oh, waarom?
2: Lekker bij de airco gezeten.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is een vorm van niet zwemmen. Niet zwemmen in zweet onder je oksels is als je lekker bij de airco zit. Wat heerlijk. Ik ga hem voor je draaien, Robin. En ik wens
2: goed,
0: je een heel fijne warme dagen nog de komende tijd.
2: Ja, jij ook. Van hetzelfde.
0: Doei. En bedankt, ja, hoi, graag gedaan. Hoi. Hij werd door meerdere mensen aangevraagd. Maar onder andere door Robin. En daarom draai ik hem voor hem. A Balladeer en Swim with Sam.
3: Samir says he lost his call on the day Cousteau had died. The ocean was a top of sharks with sharks.

0: American Girls Harry Styles. Ja, en Harry Styles heeft tijdens zijn Together Together tournee zijn dankbaarheid aan fans geuit na een concertreeks. Zo trakteerde hij in juni zijn Nederlandse fans op gratis drankjes in een Amsterdams café. Later deelde de zanger in Londen bloemen uit. En toen hij in Mexico stad was, heeft hij getrakteerd op churros.
1: Leuk.
0: Ja, er stond dan bij de zaken gratis snacks. Bij die zaken stonden dan lange rijen. Ja. En dit nieuws komt mij niet vreemd voor, want ik woon om de hoek van waar Harry Styles een van die zeer genereuze acties uitvoerde.
1: Heb jij een gratis kopje koffie gehaald op de
0: Nee, want de rij was veel te lang.
1: Echt?
0: Het was ongelooflijk. Er stonden allemaal jonge mensen met camera's. Want die dachten natuurlijk ook, oh, Harry komt hier nog even langs.
1: Oh ja, natuurlijk niet.
0: Nee, dat was niet zo. Maar ik woon zeg maar in de buurt van het Vondelpark, 5 minuten er vandaan. Dus okay. daar rende hij altijd. Dus die hele buurt was een soort tijd lang, toen hij in Amsterdam was, bezaaid met mensen die helemaal eigenlijk alleen maar bezig waren met Harry Styles. En Harry Styles was eigenlijk alleen maar bezig met American Girls. Want dat zo gaat het dan ook alweer. En van American Girls gaan we naar America in... Ventura Highway. Ik vind toch... Ik was er bij het concert van Harry Styles.
1: Ja?
0: Toch echt genoten.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, ik vond het fantastisch.
1: Ik snap.

0: En we zijn halfway op het eerste uur, namelijk het is 12:30. En dan hebben we de ANWB en daar zit Robert Vriezen.
1: Hey Carolien, goedemiddag. Nou, met niet al te veel bijzonders, ja, wat grenscontroles. Op de A1 Hengelo-Duitsland, 10 minuten vertraging aan de grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. A12 Arnhem-Duitse grens, langzaam rijden vanaf knooppunt Oud-Dijk over 2 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En het boerenprotest in het oosten van het land is nog steeds gaande op de N35. Dat is de weg Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht. Tussen Wierden-West en Nijverdal-Oost.
0: Dankjewel, Robert. Alsjeblieft. En het nieuws van 12:30 met Clemens Peter.
2: De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek veroordeeld ter dood in Syrië. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat zijn regime was gevallen. En naar verluidt zit hij nu met zijn familie in de voormalige Syrische bondgenoot Rusland. De brand bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad is aan het doven. In de wijde omgeving zijn nog steeds grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden en wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er ook al meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. En Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. De missie is begin september. Volgens minister Jesselgus van Defensie heeft de missie niets te maken met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland en is hij bedoeld om China en Rusland af te schrikken. Het weer, het wordt een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het is vandaag 20 tot 26 graden.
0: Dankjewel, Clemens. En ik vraag jou naar een plaat die je bijna nooit hoort. Heb jij een plaat waarvan je denkt, nou, die staat op een album en dat wordt gewoon nooit gedraaid, maar het is prachtig? Laat het me weten via de NPO Luister-app.

0: really the first time. Chef Special en daarvoor TLC met Scrubs. En ik vroeg je naar een plaat die je nooit hoort. Dat je echt denkt, ik vind het fantastisch. Ik ga er meteen naartoe op dat album, maar ik hoor hem bijna nooit. Een heel goeiemiddag, Joris.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij had dat gevoel, maar wel bij een artiest of bij een band eigenlijk die, ja, waarvan je toch zou verwachten dat we bijna alle nummers kennen.
1: Ja, klopt. Zou je wel denken, ja.
0: Namelijk, welke band?
1: Coldplay.
0: Ja, en Coldplay heeft toch ergens een nummertje waarvan jij denkt, maar die hoor ik gewoon nooit.
1: Klopt.
0: Welk nummer dan?
1: Dat is Whisper.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ben jij een beetje, hij komt uit de Rush of Blood to the Head uit 2000. Ja. Was dat een beetje jouw lievelingsalbum?
1: Ja, zeker. Ja. Die eerste drie albums, daar ga ik heel goed op.
0: Dat vond je Coldplay op zijn best?
1: Ja,
0: de singles In My Place, The Scientist, Clocks, God Put a Smile Upon Your Face. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar A Whisper, die kennen we niet.
1: Nee, klopt. Dus ik dacht, let's go.
0: Ja, dankzij jou gaan we die nu draaien op NPO Radio 2. Joris, waar geniet jij ervan? Waar zit je nu?
1: Ik ben aan het werk.
0: Ah, perfect. Ja. Perfect. Maak ik jouw dag net nog een beetje leuker.
1: Ja, absoluut.
0: Fijne dag.
1: Yo, hoi.

0: voor Coldplay A Whisper. Een plaat die je niet zo vaak hoort. En daar heb ik wel van genoten, moet ik zeggen. Waar ik ook van ga genieten, is het volgende.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, want zometeen speel ik de Weer Wat Wijzers quiz. En dan krijg je drie vragen die overal over kunnen gaan. En de antwoorden samen leiden je naar een band of artiest. En als jij mee wil doen, en dat wil je, want je wil een wandklok winnen, dan moet je deze selectievraag beantwoorden. Nathan, kom er maar in.
2: Op 15 november vindt in Nijmegen een beroemde hardloopwedstrijd plaats van 15 kilometer. Hoe heet deze? En ik zeg erbij, je mag gewoon googlen.
0: Ja, want ik denk dat wel echt alleen mensen die in Nijmegen wonen dit antwoord weten.
2: Nou, het is wel echt een beroemde loop, hoor. Ik, ja? Ik ken hem ook, zeker.
0: Oh, ja, ja, ik ben geen loper. Dus dan, ja, daar val ik door de mand. ja, dus hoe heet deze beroemde hardloopwedstrijd? Dat is de selectievraag. En als je het op basis daarvan al weet, dan word ik gek. Dat gebeurt er soms.
2: Ja, dat gebeurt soms. Ja, dat mag.
0: Laat het mij weten via de gratis NPO Luister-app wat het antwoord is op deze selectievraag. En misschien in het uur hierna, dus dat is vanaf 1 uur, spelen wij die quiz en dan horen wij jou. Lola Young, From Down Here. En daarna nog Root Syndicate, Mockingbird Hill.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
2: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Zometeen Paul Young, Love of the Common People and the Weekend, Take My Breath. Maar eerst het nieuws met Clemens Peters.
10: Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen euro duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad daar niet...
2: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor.

0: exist.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Zometeen Paul Young, Love of the Common People and the Weekend, Take My Breath. Maar eerst het nieuws met Clemens Peters.
6: Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ €200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad daar niet over ingelicht, blijkt uit stukken in handen van de stadszender AT5. De brug was met €650 miljoen al veel duurder dan eerder werd gedacht en nu wordt dat dus €850 miljoen. Het parlement van Hongarije kiest vandaag een nieuwe president. De partij van premier Magyar heeft 1 kandidaat voorgedragen, András Baka. Correspondent Gim Baldoek weet meer over hem.
7: Deze Baka die was in de jaren 90 een tijd lang parlementariër, maar was daarbij ook niet verbonden aan een partij. En ook nu is hij ook partijloos. En hij geniet ook behoorlijk wat autoriteit in Hongarije, want het is niet echt een onbekende. Hij is namelijk de voormalige hoogste rechter van het land, het president van het Hoge Rechtshof. En in die rol heeft hij onder de vorige premier Orbán zich ook kritisch opgesteld tegenover de afbraak van de rechtsstaat die door Orbán werd gepleegd.
6: De partij van premier Magyar heeft een absolute meerderheid, dus de stemming zal niet echt spannend worden. De brandweer in Lelystad heeft de brand bij een pallethandel onder controle en is begonnen met nablussen. De brand ontstond vanochtend in de opslag met tienduizenden houten pallets, waarin ook nog gasflessen waren opgeslagen. Het vuur greep snel om zich heen en er waren ook ontploffingen te horen. De sproeiverboden die op steeds meer plekken worden ingevoerd hebben ook gevolgen voor de amateurvoetbalclubs. Vooral in het Westland en in Limburg zijn de velden dor, bruin en keihard. Sommige clubs hebben al van de gemeente gehoord dat er niet meer op gespeeld mag worden. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden.
8: Via de app moet ik iedere keer de mensen gezegd worden daar trainen, hier trainen. Ja, dat is gewoon een gedoe. En zo wil je een competitie ook niet beginnen. Je wil eigenlijk beginnen met trainen, lekker bij elkaar komen, de vakanties bespreken, lekker voetballen en zo langzamerhand naar een competitie toegroeien. En dat is er niet, daar maak ik me wel zorgen over. Je begint met een 1-0 achterstand.
6: Nou, ook in het Westland mogen voetbalclubs niet op hun grasvelden voetballen. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en dan al iets warmer met 24 tot 32 graden.
5: Dankjewel Clemens. En bij de ANWB zit Robert Vriezen.
9: In het oosten van het land kan je in de file staan op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A12 richting Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. Rechte rijstrook van A27 is nog dicht vanuit Gorkum naar Breda voor bergingswerkzaamheden. Dat is bij Geertruidenberg, 10 minuutjes vertraging daar. En de N35, de weg Almelo-Zwolle, is in beide richtingen dicht tussen Wierden-West en Nijverdal-Oost vanwege een boerenprotest, maar je wordt daar netjes omgeleid.
5: Dankjewel.
9: Alsjeblieft.
10: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de

0: perfecte match, ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Annemiekes A-lunch.

0: Common People hier op NPO Radio 2. En we gaan een spelletje spelen.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, en dat gaan we doen met André. André, een heel goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, André. Ja, jij had het antwoord op die selectievraag. Ik ga hem nog één keer stellen en dan mag jij prachtig het antwoord geven. 15 november vindt in Nijmegen een beroemde hardloopwedstrijd van 15 kilometer plaats. Hoe heet deze?
2: Deze heet de Zeven Heuvelenloop.
0: Dat is helemaal correct, ja. André.
2: Ik heb mezelf ook verschillende keren gelopen.
0: Oh, ook dat nog. Jeetje. Ja. En heb je dan een snelle tijd neergezet?
2: Redelijk snel, ja, best wel. Ja. Jawel, zeker.
0: Wat goed. Ja, ik heb me er nooit aan gewaagd, rennen.
2: Nee.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb wel gehockeyd en zo en gevoetbald, maar dat alleen maar rennen, dat vind ik zo saai.
2: Ja, maar ik doe hem al jaren niet meer mee, weet je waarom?
0: Nee.
2: Omdat ze tegenwoordig een papieren medaille uitreiken.
0: Ja, daar ga je het niet voor doen.
2: Dat
0: snap ik. Nou, hier kan jij een klok winnen, André. En niet een papieren klok. Tenzij je dat heel graag wil, dan ga ik er eentje voor je knutselen. Maar we gaan jouw muzieksmaak, of jouw kennis eigenlijk testen. Maar welke muzieksmaak heb jij? Waar luister jij ongeveer naar?
2: Ja, heel breed. Ik heb zelf een radioprogramma bij Omroep Veldhoven. Ja. En ik draai van ABBA tot Beatles, tot Hoeverphonic, tot...
0: Dit klinkt alsof jij echt een goede kandidaat gaat zijn. Want dit gaat jou echt helpen. Dat weet ik zeker. Je hebt veel muziekkennis. Ben jij klaar om te gaan beginnen?
2: Ja, kom
3: maar. Speel je alleen, André, of heb je een hulplijn?
2: Nee, ik speel helemaal alleen.
3: Oké, nou, dan heb je eventueel nog recht op een tip, mocht het nodig zijn.
2: Oké,
0: ja, dan weet je dat. Dan weet je dat alvast. André, we gaan beginnen met de eerste vraag. Vraag 1. Hoe heet het pretpark in Kaatsheuvel?
2: De Efteling, hè?
0: Heel goed. Vraag 2. Je kunt foto's opslaan op je telefoon, maar je kunt ze ook online bewaren. Hoe noem je de plek waar je ze op internet opslaat, waar ze dan staan?
2: De cloud.
0: Heel erg goed. Vraag 3. Op een bouwplaats wordt vaak een verplaatsbaar gebouwtje neergezet om in te lunchen. Hoe heet die?
2: Schaftkeet.
0: Kate is helemaal goed. Oké. André, je hebt alle antwoorden.
2: Ja.
0: Wil jij ze zelf achter elkaar zetten of zal ik het voor je doen?
2: Kate, Efteling en wat was die andere ook alweer?
0: Cloud. En de Zeven Heuvelenloop.
2: Jezus.
0: Kate.
2: Running up the hill, Kate Bush.
0: Ja! Oh! André, ik stond op het punt om jou een tip te geven. Want ik dacht, dit gaat hem niet lukken. Nou, en of het hem ging lukken.
2: Geweldig.
0: Jeetje, gefeliciteerd André. Die klok die komt naar jou toe.
2: Dankjewel.
3: Moeten we de antwoorden even doornemen?
0: Oh ja,
3: moeten we
0: de antwoorden even doornemen. Ja, zeker.
3: Ja, de Running Up the Hill, die had je zelf al, hè, van de Zeven Heuvelenloop. Ja. De Cloud was natuurlijk van Cloudbursting.
2: Ja,
3: Kate, ja, gewoon de voornaam. Ja, en in 1978 heeft ze in Spookslot een special opgenomen voor de Tros.
0: Spookslot in de Efteling?
3: Ja.
0: Ongelooflijk. Ik denk niet dat veel mensen dat wisten, André en ik wist het niet.
2: Nee,
3: leuk als je die beelden ziet, dan zie je er echt in Spookslot, zie je er optreden.
0: Ah, we gaan YouTube even bekijken. André, een fijne dag gewenst. En die klok komt naar je toe.
2: Oké, ik heb nog wel een verzoekje, maar dat doe ik wel binnen.
0: Doe dat maar daarna.

0: 21 Pilots, Stressed Out, en daarvoor Kate Bush, Babushka. Oh, dat harmoniseerde heel lekker.
1: Met een trompetje erbij, saxofoontje.
0: Zo'n anderhalf week geleden vierden we Pride in Amsterdam. Aan de Amsterdamse grachten hadden wij een studio gebouwd en keken wij op de botenparade. En kwam Sera bij ons langs en die speelde Girls Who Like Girls. En dat is haar nieuwe single. En ik had ook een gesprekje met haar later, en toen vertelde ze dus dat zij, toen zij voor het eerst een foto postte van haar met haar vriendin, dat zij 200.000 volgers kwijtraakte.
1: Ja. Ik dacht erbij.
0: Nee,
1: maar
0: nee, I wish. 200.000 volgers gingen haar ontvolgen.
1: Wow.
0: Om maar even aan te geven dat al het vechten en al het protest en al het werk nog steeds nodig is.
1: Zou het kunnen zijn dat het gewoon alleen maar teleurgestelde mannen zijn die op haar foto's klikten omdat ze gewoon een aantrekkelijke dame is?
0: Dat zou natuurlijk ook kunnen, maar zij, Sera had ook gekeken in welke landen vooral mensen afhaakten. En dat waren ook al veel conservatieve. Zij heeft natuurlijk van over de hele wereld heeft zij fans. Ja. Omdat zij toen met Justin Bieber en weet je wel, was het Justin Bieber? Ja.
1: Zij heeft op een feestje bij Ronaldo gespeeld.
0: Volgens mij heeft ze Bieber ook een keer ontmoet. Nou ja, in ieder geval, ze heeft overal fans. En in die conservatieve landen waren inderdaad ook heel veel volgers die wegvielen. Maar in Nederland ook, ja. Of dat is omdat ze denken, we maken geen kans meer. Of omdat ze er toch iets van vinden.
1: Ja.
0: Ja, hoe je het ook bent of keert, het is nog steeds niet heel normaal. Dus wij blijven Sera draaien, Girls Who Like Girls. Ook omdat het gewoon een fantastisch nummer is.
1: We vieren en we strijden met haar mee.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Sera met Girls Who Like Girls.

0: Golden Earring. Another 45 miles. Ja, dat sluit toch lekker aan bij de ANWB. En daar zit Robert Vriezen.
1: Ja, zoveel file staat er niet eens. In het noorden van het land wel file op de A7. Vanuit Groningen naar Heerenveen bij Leek is namelijk een ongeluk gebeurd. Staat 3 kilometer vanaf Hoogkerk, heb je 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging heb je ook op de A12. Als je nu aansluit in de file vanuit Arnhem naar Duitsland, rijdt langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk. En de N35 is nog steeds dicht, de weg Almelo-Zwolle. Vanwege protesterende boeren op de rijbaan. Tussen Wierden-West en Nijverdal is de weg in beide richtingen dicht. Je wordt daar omgeleid.
0: Dankjewel.
1: Uitdaging.
0: En het nieuws van 2:30 met Clemens Peters.
2: De brand bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad is aan het doven. In de wijde omgeving zijn nog wel steeds grote zwarte rookpluimen te zien. En een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar waren straten in de buurt van het bedrijf afgezet. De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek veroordeeld tot dood in Syrië. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. En voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jesselgus heeft de oefening niets te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden volgens haar omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. Het weer, het is zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en dan wordt het weer iets warmer met 24 tot 32 graden.
0: Ja, en Clemens, heb je nog één bericht waar we dan een
3: goeie kop
0: bij kunnen bedenken?
2: Ah, ik denk het wel. Stel nou, je hebt een koningspython in huis genomen. Maar hoe noem je dat beest dan van 1,5 meter? Nou, suggesties welkom. In Hoevelaken waren ze heel creatief. Het werd na veel wikken en wegen toch gewoon Tosti. Natuurlijk, ja. Ja.
0: Obviously.
2: Tosti, ja, een van de vele waarschijnlijk. Maar nu is Tosti zoek.
0: Oh.
2: Tosti had waarschijnlijk honger, want het baasje was op vakantie. En nu zoekt hij of zij zich suf. Tosti is niet gevaarlijk, maar wie de slang krijgt, die krijgt toch het advies om Tosti niet zelf te benaderen en meteen de dierenambulance te bellen. Nou, dat.
0: Ja, dat is wel. Het is een heel grappig, heel grappig bericht.
2: Het is op zich heel grappig. Ja, of zielig.
0: Ook een beetje eng.
2: Een beetje,
0: ja, een beetje zielig. Ja. Beetje. Het is een multi-interpretabel bericht. Clemens, heb jij zelf een kop erbij bedacht?
2: Ja, ik ben het een beetje in het cryptische gaan zoeken. Tosti-eigenaar twijfelt bij zoektocht. Hawaii of hamkaas?
0: Nathan, heb jij iets bedacht?
4: Ik vraag me af of er bij de zoektocht boa's zijn ingezet.
2: Ja, heel goed.
0: Ik dacht nog, het is duidelijk dat Tosti ijzersterke vrijheidsdrang heeft.
4: IJzersterk.
0: Ja, IJzersterk, ja. Ja, maar dat kan je weten. Laat het me weten via de NPO Luister-app.
5: Carolien Borgers, Annemiek

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Nou, zo hallootjes.
1: Goeie kop.
0: Dat ging even heel rap. Ja, we hebben een heerlijk bericht gekregen van Clemens. Namelijk een koningspython. Dat was een huisdier. Hij was 1,5 meter. Die naam, dat was Tosti geworden. Dus Tosti, zo heet de python. Maar nu is Tosti zoek. Dan gaat het eigenlijk om. En het baasje, die was op vakantie. En waarschijnlijk had hij honger. Dus is Tosti op zoek gaan naar eten. Nou, het baasje zoekt zich suf. Tosti is niet gevaarlijk. Maar wie de slang ziet, krijgt toch het advies om Tosti, gewoon heel vaak het woord Tosti in dit bericht ook, niet zelf te benaderen en meteen de dierenambulance te bellen. Kun je daar een goede kop hebben, denk ik? Dat kwam best wel wat binnen, hè?
2: Ja, zeker. En deze kwam in meerdere vormen langs, maar ik denk, zeg hem, dan hebben we maar gehad. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Saskia, hopelijk loopt deze zoektocht met een sisser af.
0: Ja, inderdaad. En Gijsbert die zegt, Tosti had honger, hij moet dus gedwongen afslanken. Afslanken. Ja, vind ik leuk. Vind ik heel leuk. Vind het ook leuk als wij hem een beetje creatief moeten uitspreken. Ja. Maar er zijn vast manieren om nog een betere kop voor dit bericht te bedenken. Dus laat me dat weten via de NPO Luister-app. Over Tosti. Ja, over Tosti die op zoek was naar eten. Misschien kan je daar nog een beetje zoeken. Weet je, kijk maar wat je doet. Ik zie het met heel veel liefde binnenkomen. Oasis, do you know what I mean?

0: Darren Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Goeie kop.
0: Ja, en die veer die zit ook al een beetje in dit nieuwsbericht. Er is namelijk een koningspython ontsnapt, beest 1,5 meter. En dat gebeurde allemaal in Hoevelaken. Ja, die koningspython had een naam, heeft een naam. Die heet namelijk Tosti. En die is nu zoek. Ja, baas is op vakantie. Tosti kreeg waarschijnlijk honger. En Tosti is niet gevaarlijk, maar wie de slang ziet krijgt toch het advies om Tosti niet zelf te benaderen en gewoon de dierenambulance te bellen. Ja, de vraag is natuurlijk, wat is een goede kop boven dit bericht?
2: Arjen die zegt, de Tosti kneep er op een sneaky manier tussenuit.
0: Ja, leuk, sneaky manier tussenuit. Dennis die zegt, hoe vang je Tosti? Dat is de hamvraag.
2: Zeker. Daniel, de slang ontsnapt, dat is heel vervelend.
0: Dat vind ik ook leuk. En Jacco, je zegt, je kunt blijven zoeken tot die in ons weegt.
2: Tosti in ons weegt. Oh, wauw. Ingrid, de eigenaar verdwenen Python zit in een achtbaan vol emoties.
0: Oh, mooi. Ja, prachtig, prachtig. En aan de lijn, goedemiddag, Bert.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, Bert. Ja, wij kregen een berichtje van jouw vrouw.
3: Ja, dat klopt, maar ik had me bedacht en mijn vrouw zei van, nou weet je wat, ik stuur hem wel door, want ik vind hem best goed.
0: Maar Bert, waarom had je hem dan zelf niet ingestuurd?
3: Ik had de app niet op mijn telefoon, mijn vrouw wel.
0: Ah, precies, dus zij heeft dat gewoon voor jou gedaan. En jouw vrouw heet Mieke, hè?
3: Ja, inderdaad. Ja, Mieke, dus kijk, wij zijn een team, dus dat doen we samen.
0: Ach, wat heerlijk. Ja, dit is helemaal romantisch, ik krijg helemaal kippenvel van. Bert, vertel eens even welke kop je had bedacht.
3: Ik had bedacht, Python is gebrand. Tosti is gebrand op vrijheid.
0: Mieke moest nog even van de achterkant roepen. Ja, gesouffleerd. Leuk, gesouffleerd. Tosti is gebrand op zijn vrijheid. Bert, dat vonden wij een hele prachtige kop. Dus als jij een foto stuurt van jouw eigen kop, of die van Mieke, mag van mij betreft.
2: Of samen.
0: Jullie twee koppen. Dan komen ze hier
3: staan. Ik denk dat we dat gaan doen.
0: In de studio.
3: Stuur er een van ons twee.
0: Hartstikke leuk. Bert, een fijne dag gewenst. Sniff and Tears, Driver's Seat. En daarna nog David Guetta, When Love Takes Over. En dan hoor je me morgen weer. En Nathan hoor je ook, denk ik.
2: Ja hoor, ik ben er weer.
0: Zeker, gezellig.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Hey, goedemiddag op deze zonnige dinsdagmiddag.
6: Dit is NPO Radio 2 met zometeen muziek van Melissa Etheridge, Jonas Blue. Maar eerst het laatste nieuws en dat hoor je van Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart al op de hoogte van een kostenoverschrijding voor de Oostbrug. Ze besloot deze informatie niet te delen met de raad en nam lagere en achterhaalde bedragen mee in officiële documenten. En dat blijkt uit onderzoek van stadszender AT5. De oppositiepartijen reageren verontwaardigd, vertelt deze AT5-verslaggever.
8: Die zeggen, ja, wij hadden deze informatie gewoon echt willen hebben zodra die daadwerkelijke raming van dat het veel meer zou gaan kosten bij haar bekend was op tafel, op haar bureau. Ja, dan had ze gewoon de raad moeten informeren. Dan hadden we op een hele andere manier dit debat kunnen voeren tijdens de verkiezingscampagne. Want ook in de verkiezingscampagne is het vaak gegaan over de bereikbaarheid van de stad. Partijen vinden daar van alles van. Zij zeggen, ja, als wij hadden geweten dat er zoveel extra geld bij moest komen, hadden we misschien wel hele andere debatten met elkaar gevoerd in die campagnetijd.
7: Ja, en de kostenoverschrijding is minimaal nu 200 miljoen euro. De brandweer in Lelystad heeft de brand bij een pellethandel onder controle en is begonnen met nablussen. De brand ontstond vanochtend in de opslag met tienduizenden houten pellets, maar ook nog gasflessen waren.
1: Wondering, kijk op ecomare.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Hey, goedemiddag op deze zonnige dinsdagmiddag.
6: Dit is NPO Radio 2 met zometeen muziek van Melissa Etheridge, Jonas Blue. Maar eerst het laatste nieuws en dat hoor je van Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart al op de hoogte van een kostenoverschrijding voor de Oostbrug. Ze besloot deze informatie niet te delen met de raad en nam lagere en achterhaalde bedragen mee in officiële documenten. En dat blijkt uit onderzoek van stadszender AT5. De oppositiepartijen reageren verontwaardigd, vertelt deze AT5-verslaggever.
8: Die zeggen, ja, wij hadden deze informatie gewoon echt willen hebben zodra die daadwerkelijke raming van dat het veel meer zou gaan kosten bij haar bekend was op tafel, op haar bureau. Ja, dan had ze gewoon de raad moeten informeren. Dan hadden we op een hele andere manier dit debat kunnen voeren tijdens de verkiezingscampagne. Want ook in de verkiezingscampagne is het vaak gegaan over de bereikbaarheid van de stad. Partijen vinden daar van alles van. Zij zeggen, ja, als wij hadden geweten dat er zoveel extra geld bij moest komen, hadden we misschien wel hele andere debatten met elkaar gevoerd in die campagnetijd.
7: Ja, en de kostenoverschrijding is minimaal nu 200 miljoen euro. De brandweer in Lelystad heeft de brand bij een pellethandel onder controle en is begonnen met nablussen. De brand ontstond vanochtend in de opslag met tienduizenden houten pellets, waar ook nog gasflessen waren opgeslagen. Het vuur greep snel om zich heen en er waren ook ontploffingen.

0: Dus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Hey, goedemiddag op deze zonnige dinsdagmiddag. Dit is NPO Radio 2 met zometeen muziek van Melissa Etheridge, Jonas Blue. Maar eerst het laatste nieuws en dat hoor je van Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart al op de hoogte van een kostenoverschrijding voor de Oostbrug. Ze besloot deze informatie niet te delen met de raad en nam lagere en achterhaalde bedragen mee in officiële documenten. En dat blijkt uit onderzoek van stadszender AT5. De oppositiepartijen reageren verontwaardigd, vertelt deze AT5-verslaggever.
4: Die zeggen, ja, wij hadden deze informatie gewoon echt willen hebben zodra die daadwerkelijke raming van dat het veel meer zou gaan kosten bij haar bekend was op tafel, op haar bureau. Ja, dan had ze gewoon de raad moeten informeren. Dan hadden we op een hele andere manier dit debat kunnen voeren tijdens de verkiezingscampagne. Want ook in de verkiezingscampagne is het vaak gegaan over de bereikbaarheid van de stad. Partijen vinden daar van alles van. Zij zeggen, ja, als wij hadden geweten dat er zoveel extra geld bij moest komen, hadden we misschien wel hele andere debatten met elkaar gevoerd in die campagnetijd.
3: Ja, en de kostenoverschrijding is minimaal nu 200 miljoen euro. De brandweer in Lelystad heeft de brand bij een pellethandel onder controle en is begonnen met nablussen. De brand ontstond vanochtend in de opslag met tienduizenden houten pellets, waar ook nog gasflessen waren opgeslagen. Het vuur greep snel om zich heen en er waren ook ontploffingen te horen. Wakker worden met een zinkgat voor je deur. Dat is vanochtend de Amersfoortse Ryan overkomen. Door een breuk in de waterleiding is haar straat onder water komen te staan. En daarbij is dus ook een zinkgat ontstaan op een onhandige plek, namelijk vlak voor haar auto. De voorwielen staan op het randje.
5: Nou, zoals je kan zien hebben we een halve zee aan de voordeur. Nou, ik werd eerder wakker geschud door mijn moeder. Dat was rond 6:15. Van het is weer raak.
3: Er zijn al eerder waterleidingbreuken geweest in dezelfde straat. En waterbedrijf Vitens zegt de oorzaak te gaan onderzoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft de Femke Broeders Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders Bol werd 2 keer Europees kampioen en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde. Dit jaar maakte ze de overstap naar de 800 meter. En het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. Het weer, het is nog steeds zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig. En dan wordt het nog weer wat warmer dan vandaag met 24 tot 32 graden.
2: Oeh, oké. Gaan we naar de AWB. Sorry voor mijn poef, maar dat komt altijd even binnen. Gewoon niet.
3: Ja, het is ook warm.
2: Het is warm, hè?
3: Ja, nu al.
2: Robert Friesen van de AWB, waar staat het stil ergens?
6: Nou, Robert. Geen poef nodig bij de verkeersinformatie. Oh, ik heb maar 1 file te melden. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging door de grenscontroles.
7: Ster. Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
9: De FOMO Show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
10: Wat is dit heftig.
9: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
11: Waar zijn we beland? Ik draai door.
9: Stream de FOMO Show gratis vooruit via NPO Start.
12: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Edge of Desire.
1: Vakantiepaal met Tim.
0: Hey, goedemiddag. Ja, als er één eiland bekend staat om de dance scene, dan is het wel Ibiza natuurlijk. Het eiland waar je de nieuwste hits al kan spotten voordat ze uit zijn. Zo wordt er ieder jaar een lijstje gemaakt met de meest gezamde tracks op Ibiza. En in de top 5 van het afgelopen jaar was deze dus te vinden van Jonas Blue en Edge of Desire. Mijn naam is Tim. Paul is even een paar weken op vakantie. Verder gaat er niet zo heel veel veranderen, hoor. We geven natuurlijk bij de NPO prachtige prijzen weg. Niet in het kader van reisjes naar Ibiza bijvoorbeeld, of scooters of dat soort zaken. Nee, wij zijn hartstikke duurzaam. Een waterfles. Ja, die kun je hier winnen straks in het spelletje De Moeilijkste Vraag. Wat stond in de top 40 toen jij 14 was? Dat is een hele belangrijke leeftijd waarin je smaak een beetje ontwikkelt. Dat hoor je in top op 14. En ik draai ook De Laatste Zomer van Sef. Daar krijgen we altijd ambivalente reacties op. Laat ik het zo zeggen. De een vindt het fantastisch, de andere kan het niet meer aanhoren. Ik ga het toch nog een keertje draaien, omdat ik ervan overtuigd ben dat het een grote hit kan worden.

Jasper stuurt ons een berichtje en die zegt: deze van Melé die blijft ontzettend lekker. Ze hebben maar één hitje gehad, toch? Dat is deze. Dat klopt. Daarna is het eigenlijk nooit meer goed gekomen met Melé, helaas. Beeld to Les hoorde hier op NPO Radio 2. Waarin het tijd is geworden voor mijn absolute vakantieliefde van dit jaar. Ik moet eerlijk zeggen, ik kende het werk van Sef redelijk, maar niet zo heel erg goed. En bij dit nummer ging echt alles bij mij aan. En ik kan het je wel uitleggen. Het heeft te maken met dat geweldig gitaarriffje wat erin zit. Een beetje de drukke beat die erbij hoort. Het algemene zomerse gevoel. Het is echt alsof je op een festival staat. En het is midden op de dag en je hebt er misschien al een paar biertjes in zitten. Je bent in elk geval vrolijk. En dan komt in één keer dit nummer. En het hele

een geweldige serie, niet zo lang geleden uitgekomen. Die heet ook Cat Back. En dan zie je de Beatles in de studio aan het werk. En dan zie je McCartney echt dit liedje letterlijk uit de lucht plukken. Hij zit een beetje te pielen op zijn basgitaar. En binnen een paar minuten is in één keer dat hele nummer staat al gewoon. Het is fantastisch om te zien, die ontwikkeling. Cat Back hoorde je van de Beatles. Pepio Radio 2. En nu Sheryl Crow, My Favorite Mistake.

0: maar gezegd worden. My Favorite Mistake van Sheryl Crow. Dat is een van de favorieten van Robert Vriezen, toch?
1: Ja, ik vind het wel een hele leuk plaatje. Ja.
0: Ja,
1: een oude van Sheryl.
0: Ja, ja. Wat vond jij eigenlijk
1: van... zal je maar gezegd worden.
0: Ja, toch?
1: Om aan te haken bij jouw woorden.
0: Ja. Maar ja, wat vond je eigenlijk van Seth met De Laatste Zomer, eerlijk?
1: Seth met De Laatste Zomer, ja. Die heb ik wel eens gehoord. Heb ik net niet meegeluisterd, maar vind ik wel geinig.
0: Ja.
1: Ik vind het wel vrolijk.
0: Kijk, dat zijn de zinnen die ik wil horen. Ik vind het wel geinig.
1: Ja,
0: Robert, waar staat het vast op dit moment?
1: Nou, op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Want er is een ongeluk gebeurd op knooppunt Velperbroek. 5 kilometer file daar met 50 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Kom je vanuit het zuiden, kies dan voor de A50 richting Arnhem. Op de N207, Alphen aan de Rijn Hillegom. Problemen met de Leimuiderbrug. Die ligt vlak voor de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar met een half uur vertraging.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Tijd voor de headlines. Van Clemens Peters.
2: Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ maar liefst 200 miljoen euro duurder zou uitvallen dan eerder was bekend. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad destijds niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. En dat blijkt uit stukken die in handen zijn van stadszender AT5. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pellethandelaar. Australië gaat kwetsbare vogels in dierentuinen vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw heeft dat aangekondigd omdat de vogelgriep net in Australië is gesignaleerd. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico om te verdwijnen door de vogelgriep. En op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze finishte ook gewoon als eerste. En het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en dan wordt het nog iets warmer dan vandaag, 24 tot 32 graden.
0: Wat stond er in de hitlijst toen je 14 jaar oud was? We checken het zo meteen in Top op 14. Eerst Alize Malalita.

0: Soul Asylum uit 1993, een Runaway Train.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Ja, dan gaan we het over hebben met Dick van Os. Dick, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Geboren op 11 april 1969. Dus toen was je 14 op 11 april 1983.
2: Klopt.
0: Even naar dat jaar 1983. Laten we de zomer van 1983 eens even bijpakken. Wat kun je je daar nog van herinneren? Wat deed je allemaal in dat jaar?
2: Veel naar de Efteling.
0: Oké.
2: Op vakantie naar de Belgische Ardennen. En eigenlijk genieten van het lekkere weer.
0: Ja, natuurlijk. En wat op de radio klonk, ja, daar gaan we een paar maanden daarvoor naartoe, naar april van dat jaar 1983. Wat hoop je, of heb je al stiekem gekeken, of wordt het een verrassing voor je?
2: Nou ja, volgens mij was 1983 het jaar van Thriller van Michael Jackson.
0: Ja.
2: En ook van het album Let's Dance van David Bowie.
0: Nou, misschien dat het erin staat, ik weet het niet. We gaan het gewoon even checken, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Daar gaat hij.
3: 5.
0: Catch a Goo-Goo en Too Shy.
2: Only Mal.
0: Ja, zeker met die geweldige bassist Nick Bex.
2: Ja.
0: Die later ook nog aan allerlei andere bands heeft gezeten.
3: 4.
0: Nou, je had het over David Bowie net. Maar dit is eigenlijk een beetje een knipoog naar Bowie natuurlijk.
2: Ja.
0: Major Tom van Peter Schilling.
2: Ja.
0: Ja, vind je ervan?
2: Ja, ook wel leuke muziek. Volgens mij was jaren 80, of tenminste tot halverwege jaren 80, ook best veel Duitse muziek in de hit geraakt.
0: Ja, zeker. Veel mooie Duitse bellen.
3: 3.
0: Hey.
2: BZN.
0: Ja, je had hem meteen door. Wat goed.
2: Ja, die al ik.
0: Ja, Just an Illusion van BZN op 3. En dan op 2.
3: 2.
2: Dolly Parton.
0: And here they are. Dolly Parton, inderdaad. And I will always love you. Zit er al iets tussen waarvan je denkt, nou, die zou ik helemaal willen horen?
2: Ja, ik heb tot nu toe wel een kleine voorkeur,
0: okay,
2: ja.
0: Oké. Hou die even voor je, want we hebben natuurlijk nog de...
3: 1.
0: Ook Duits. Ook weer Neue Deutsche Welle. Nina en 99 Luftballons. Nou, wat gaat het worden? What's it gonna be, boy?
2: Nou ja, ik kies dan toch voor die andere Duitser, voor Peter Schilling.
0: Peter Schilling met Major Tom, völlig losgelöst. Die gaan we voor je draaien. Dan gaan we terug naar 1983, 11

dan word ik gewoon een beetje lui. Dat vind ik gewoon lekker. Ik bedoel, het is ook mijn dinsdagmiddag, weet je. En dan vind ik het gewoon fijn om een beetje achterover te leunen. En dan laat ik jou gewoon het werk doen. Maar dat is wel heel leuk werk, kan ik je vertellen. Want ik doe het eigenlijk iedere dag. En dat is gewoon liedjes uitzoeken. Wat zou je graag willen horen op de radio? Dat is mijn vraag. Laat het weten voor de 10 Minute Takeover. Pak de NPO Luister-app erbij en vertel mij wat ik moet draaien. En wellicht komt het dan straks op de radio. Dit is Armin van Buuren, Kensington.

0: vind ik wel mooi. Dat heeft Forever Young, dat is gewoon dramatisch gezongen. Op dat moment komt hij gewoon binnen. Clemens Peters. Het nieuws.
1: The one and only.
0: The one and only. Voel je je jong eigenlijk, Clemens?
1: Zeker wel. Ja? Ja hoor. Ja.
0: Wat is je... Mag ik kijken, hoe oud ben je eigenlijk?
1: God, nou wordt het ineens heel intiem.
0: Zie, dan mag ik dat doen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nieren.

0: Zuid-Afrikaanse media schrijven dat er een rotslawine was en dat de wanden van de mijn instortten terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het ongeluk gebeurde in de stad Rustenburg, zo'n 100 kilometer van Johannesburg. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met het nablussen van de grote brand in Lelystad, meldt de veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden gevallen en wegens ontploffingsgevaar is de omgeving wel afgezet. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandel op een bedrijventerrein en lijkt langzaam maar zeker uit te gaan, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Het ziet er in ieder geval voor nu naar uit dat het vuur zo goed als onder controle is en dat het, nou ja, in ieder geval nog wel nasmilt en nog wel echt even duurt voordat alles goed onder controle is. Dus voordat het zijn brandmeester gegeven is, denk ik dat het nog wel even duurt. Maar het ziet er nu in ieder geval uit dat de vlammen niet meer zo hoog komen als dat ze vanochtend waren.
0: En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd om mensen te waarschuwen om ramen en deuren dicht te houden. De Syrische oud-dictator Bashar al-Assad is in zijn thuisland bij verstek veroordeeld ter dood. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Assad was bijna 25 jaar alleenheerser in Syrië, zegt redacteur Kaya Bouwman.
2: Er zijn in die periode dat Assad aan de macht was, en ook tijdens de oorlog zijn er naar schatting 200.000 burgers gedood. En dat is dan waarschijnlijk nog eens een hele lage schatting. Ook zijn er veel mensen gemarteld en verdwenen.
0: In Syrië wordt met een dubbel gevoel gereageerd op de veroordeling. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland.
2: Het is ook wel een beetje een symbolische veroordeling, omdat hij is er niet. En er is helemaal geen zicht op dat hij uitgeleverd gaat worden. Dus het is fijn, maar wordt geen feest gevierd op straat.
0: Ook de broer van Bashar al-Assad kreeg de doodstraf opgelegd. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagentje van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand. Dat zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Daarna vloog hij met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. En voor televisiecamera's in Ankara was Trump wel in het presidentiële vliegtuig gestapt, maar hij zou aan de achterkant te weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen.
3: Maar hoe groot zijn die cateringwagens? Die zeggen een wagentje, maar...
0: Ja, een wagentje, ja, nou ja, ik weet het heel
3: goed. Hij moet wel passen, maar...
0: Hij moet wel passen. Nou ja, kijk, je hebt Ocean's 12 ook gezien natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: En, nou, dan zie je die jongen, die Japaner, die zit dan in zo'n klein minikarretje.
3: Ja, ik zie Trump niet in een minikarretje. Ik weet niet, ik kan het gewoon geen voorstelling van maken. Opgevouwen en wel.
0: Nee, nou, als je hem
3: opvouwt... Was een huge car.
0: Als je hem opvouwt, krijgt hij hem misschien niet meer uit elkaar of zo. Ja.
3: Goed, het weer.
0: Ja, precies. Zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig. En dan wordt het weer iets warmer dan vandaag. Maximaal 32 graden.
3: Gaan we naar de AWB, daar zit Robert Vriezen. Waar staat het stil, Robert?
4: Op de A12 team vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Die is eventjes dicht bij de Heinenoordtunnel. Want er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En op de A76 wordt ook aan de grens gecontroleerd vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dacia van Jumbo.
7: Daar zijn we weer. Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetright.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati. Teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

Robin Hillen. Hij won onder de vleugels van Suzanne en Freek het afgelopen seizoen van The Voice of Holland. En hij stond al eerder in het voorprogramma van Suzanne en Freek in het Gelredome. Nu spreidt hij zijn vleugels uit en gaat hij zelf op clubtour. In het voorjaar van volgend jaar is hij in heel Nederland te vinden met shows in Utrecht, Groningen, Dordrecht,

En Janneke die zegt: hey Tim, wil je alsjeblieft iets van Bluff draaien? We gaan eind augustus naar een mini-concert en ik ken een hoop teksten nog niet. Nou, succes bij Bluff. Het zijn ingewikkelde teksten soms. Aanzoek zonder ringen nu.

0: Ik zei het al, ik lig lekker in mijn hangmat. En jij bepaalt gewoon wat er gedraaid wordt. En Fem, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tim.
0: Ik ben heel benieuwd waarom jij dacht vandaag aan Happy Mondays. Want dat is een hele specifieke band, een heel specifiek geluid. Waarom wil je dat graag horen? Vertel.
1: Dat gaat... Ik was op een gegeven moment op een playlist weer te kijken. En dit zijn van die plaatjes die je bijna nooit meer hoort. En toen dacht ik, hey, die wil ik wel weer een keer horen. En dat past ook wel een beetje bij het weer en rustig aan en tranquilo.
0: Nou, dat is zeker zo. En tranquilo waren ze ook wel, de jongens van Happy Mondays. Sean Ryder, de frontman. Ja, totaal gek geworden op een gegeven ogenblik. Gelukkig gaat het weer wat beter met hem. En hij is nog regelmatig live te bewonderen.
1: Ja.
0: En hoe heette die man ook weer met die sambalballen, weet jij dat nog?
1: Nee.
0: Bes eten die.
1: Oh.
0: En die had enorme pupillen, waarschijnlijk omdat hij heel erg wakker was gewoon. En twee sambalballen, dan was hij mee aan het dansen. Dat is het enige wat hij deed. Hele rare groep, hè?
1: Ja, het was een rare groep, maar wel toffe muziek, toch?
0: Nou, zeker wel. Een beetje crossover tussen dance, rave en popmuziek. En dat allemaal samengevat in de jaren 80, begin jaren 90 van Manchester, die hele scene, hè?
1: Ja, precies. Nou, fijn dat je hem wil gaan draaien.
0: Nou, met alle liefde, want ik vind hem ook heel fijn. En inderdaad, wat je zegt, perfect voor in de hangmat.
1: Ja, toch? Nou, geniet ervan, man.

Er is een tijd geweest dat ik dit echt non-stop draaide. Echt waar. Alle platen van Happy Mondays in huis gehad. Gehad inderdaad, want met mijn stomme hoofd ooit een keer verkocht. De laatste keer dat ik dat heb gedaan overigens. Gaat me nooit meer gebeuren. Happy Mondays en Loose Fit. En Jeroen die zegt iets langer in de auto blijven zitten om de Happy Mondays op de radio.

Toch geweldig dat je aan het einde van het nummer alleen maar modulatie inzet. Steeds hoger, steeds hoger. De Sweet en Papa Joe van een hardrockband naar, ja, bubblegum pop. Eigenlijk dit, hè? Wel lekker om weer eens een keer te horen. Dankjewel, Barbara. Tot zover!

0: 21 augustus, nieuw album van Weezer. En dat is ook een nieuwe tour. En natuurlijk komen ze naar Nederland. Volgend jaar staan ze in de AFAS live in Amsterdam. Wie zou hier met Island in the Sun? Zo meteen het laatste nieuws met Clemens Peters. Eerst gaan we naar de ANWB. En daar zit Robert Vriezer. Robert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tim. Nou, over het algemeen rijdt het prima door op de Nederlandse wegen. Grenscontroles zorgen voor vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Stond het te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel? Nou, die is weggehaald. Nog 10 minuten vertraging op de A29 als je vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam rijdt. Kom je in 5 kilometer file bij Oud-Beijerland. A325 Nijmegen-Arnhem. Nu een kapotte vrachtauto. Auto bij Huissen. De rechterrijstrook is daar dicht en 10 minuten vertraging. En alleen al omdat de plaats zo mooi is, viel op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn 3 kilometer bij Broek in Waterland.
0: Oh, waarom is daar zo mooi?
1: Dat is een prachtig oud plaatsje met veel houten huizen.
0: Daar woon jij, hè, volgens mij?
1: Pittoresk. Nee, ik wou dat ik er woonde.
0: Oké. We gaan naar de headlines. Die hoor je dan weer van Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224. Gisterochtend, lokale tijd, werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De stad Pereira lijkt het zwaarst getroffen, maar ook in de hoofdstad Cali zijn gebouwen beschadigd. Al ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen wist de Amsterdamse wethouder Van der Horst dat de fiets- en voetgangersbrug over het IJ 200 miljoen duurder zou gaan worden. Maar dat hield ze uit de openbaarheid. En dat blijkt uit stukken die in handen zijn van stadszender AT5. In plaats van 325 miljoen gaat de brug nu zeker tot 850 miljoen euro kosten. De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek veroordeeld ter dood veroordeeld in Syrië. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië toen rebellen zijn regime omverwierpen. Assad zou nu in Rusland zitten. En voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland ook aan meedoet, gaan tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jesselgus heeft die oefening niets te maken met het claimen van Groenland door president Trump. Het weer, het is zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Ook morgen op de meeste plekken zonnig en dan wordt het weer iets warmer dan vandaag met 24 tot 32 graden.
0: Duurzame prijzen hier bij de

0: Radio 2, waarin de tijd is voor een klein spelletje.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ja, we gaan hem weer stellen, de moeilijke vraag. En dan kun je een herbruikbare waterfles winnen hier bij NPO Radio 2. En de vraag gaat als volgt. Welke grote disco-artiest heeft dit nummer van James Brown geschreven? Het was een grote comeback voor James Brown, maar hij schreef het nummer niet zelf. Maar een andere grote disco-artiest schreef het wel. Weet jij het antwoord op deze moeilijke vraag? Laat het weten met de NPO luisteren. Misschien bellen we je zo meteen terug. Stel er nog één makkelijke vraag en dan hoppakee, is die waterfles voor jou.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

0: Billien en Melle. Mooie combinatie. Remember Us is de topsong deze week.
1: De moeilijkste vraag.
0: Stellen wij aan Patrick. Patrick, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Welke grote disco-artiest heeft Living in America van James Brown geschreven?
2: Als Dan Hartman.
0: Dan Hartman, zegt je. Hoe weet jij dit?
2: Heb ik ooit ergens gehoord en mensen op de een of andere manier blijven
0: hangen. Hoppakee, dat heb je hartstikke goed gedaan. Ja, zeker. En nu alleen nog even de moeilijke of de makkelijke vraag. Die gaat als volgt. Door welke boyband uit de jaren 90 werd Relight My Fire gecoverd?
2: Goeie vraag. Zou het echt boys hoor? Speert echt niet.
0: Nee, je houdt ons voor de gek.
2: Ja, echt. Ik zou het echt niet durven zeggen.
0: Nee, dat geloof ik echt niet. Jij weet wel wie Living in America heeft geschreven, maar je weet niet wie die grote die boyband, die grote hit Relight My Fire heeft geschreven. Of gecoverd.
2: Ik dat dan?
0: Ik
2: zou het echt niet
0: durven
2: zeggen.
0: Daar kom je goed mee weg, jongen. Ja, Patrick, dat klopt. Het is inderdaad Take That. Maar jeetje, oké. Zweetparels op mijn rug. Maar je hebt hem gewonnen. Bij jou ook, ja, dat snap ik, ja. De waterfles komt jouw kant op. Veel plezier ermee. Drink er lekker uit. En tot de volgende keer. Dag, Patrick. Oh, dacht toch echt dat hij heel makkelijk was. Dit is Dan Hartman, trouwens. Niet Relight My Fire, maar I Can Dream About You.

0: come on. Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitendak. Karwei, maak het mooier.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte. De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Inmiddels na 4 uur tijd voor het NOS Journaal. Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Een man van 33 uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie denkt dat hij betrokken was bij een plofkraak die 2 weken geleden werd gepleegd in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies. De auto van de verdachte crashte toen in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen toen aan de politie. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Verslaggever Mark Hamer is in Engelen en hij sprak zojuist de politiechef en die vertelt wie ze hebben opgepakt.
8: Het is een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente 's-Hertogenbosch.
9: U kan niet bevestigen dat het vader en dochter zijn?
8: Nee, in het kader van het onderzoek doen we geen uitspraak over de relatie van deze 2 verdachten.
9: Hoe bent u ze op het spoor gekomen?
8: Nou, we hebben de afgelopen 2 weken eigenlijk direct na het ontdekken van deze vernielingen uitgebreid en zorgvuldig onderzoek gedaan. Daarbij hebben we onder andere een buurtonderzoek uitgevoerd, verschillende getuigenverklaringen opgenomen, in totaal 13 aangiften opgenomen, maar we ook een hele hoop camerabeelden.
0: Dit is NPO Radio 2.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitendak. Karwei, maak het mooier.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte. De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Inmiddels na 4 uur tijd voor het NOS Journaal.

0: komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: In minuut na 4 uur tijd voor het NOS Journaal. Dit is Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een man van 33 uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie denkt dat hij betrokken was bij een plofkraak die 2 weken geleden werd gepleegd in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies. De auto van de verdachte crashte toen in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen toen aan de politie. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Verslaggever Mark Hamer is in Engelen en hij sprak zojuist de politiechef en die vertelt wie ze hebben opgepakt.
4: Het is een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente 's-Hertogenbosch.
5: U kan niet bevestigen dat het vader en dochter zijn?
4: Nee, in het kader van het onderzoek doen we geen uitspraak over de relatie van deze 2 verdachten.
5: Hoe bent u zo op het spoor gekomen?
4: Nou, we hebben de afgelopen 2 weken eigenlijk direct na het ontdekken van deze vernielingen uitgebreid en zorgvuldig onderzoek gedaan. Daarbij hebben we onder andere een buurtonderzoek uitgevoerd, verschillende getuigenverklaringen opgenomen, in totaal 13 aangiften opgenomen. Maar we hebben ook een hele hoop camerabeelden vergaard en die hebben we onderzocht en geanalyseerd.
3: En meer aanhoudingen sluit de politie daarom niet uit. Het moederbedrijf van fietsmerken als Batavus en Sparta is failliet. Dat melden de curatoren aan het ANP. De Nederlandse fietsfabrikant Axel vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. Het bedrijf is door de rechter nu failliet verklaard. En de fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, verkeerde al langere tijd in zwaar weer. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich vanmiddag met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze op die afstand liep op een internationaal toernooi. Het ging goed, zag ook commentator Arman Afsaroglu.
6: Je bent geneigd te denken dat ze gelijk nu al, zou echt ongelooflijk knap zijn na slechts een paar maanden training op die 800 meter, dat ze al op dit toernooi echt kansrijk is voor een plek op het podium. Er zijn sterke concurrenten, er zijn veel vraagtekens bij Broeders-Bol over hoe dit nu precies gaat op zo'n toernooi, maar het begin is in elk geval hoopgevend. Ze wint haar serie onder de 2 minuten en gaat dus zonder al te veel problemen naar die halve finale.
3: En die is donderdag. Het weer nog, zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig. En dan wordt het ook iets warmer dan vandaag, 24 tot 32 graden.
2: Clemens, dankjewel, dat is alweer. Robert Vriesen bij de AMB. Robert, lekker druk.
7: Nou, het begint wat drukker te worden, Ruud, maar echt lekker druk is het niet. Op de meeste plaatsen kun je flink doorrijden, want het is immers zomervakantie. 66 kilometer file in totaal. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht ligt iets op de rijbaan bij knooppunt De Hochte. Ik denk onderdelen van een auto, want verderop staat een pechgeval. Vanaf knooppunt Baterdorp kom je daardoor wel in 8 kilometer file met een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht op knooppunt De Hocht. De rechterrijstrook van A27 is ook dicht richting Hilversum, dus na het noorden staat een kapotte vrachtauto op. Daardoor viel op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht 10 minuten vertraging bij knooppunt Lunette. 2 rijstroken van A29 zijn dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Rotterdam-Zuidplein. Daar gebeurde een ongeluk, kwartiertje vertraging en een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. 2 kilometer file staat tussen Elden en Huissen.
2: Dankjewel, tot zo.
8: Zometeen bij De

0: Niet voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Mam, waar is mijn zwembad?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Warmtepomp niet geschikt.

staat. Mijn werk is in Zuid-Afrika, doodgevonden in een gat. En roekeloze wandelaars in die Alpen zijn gered. En watertekort bij voetbalclubs, bijna

0: gegeven moment de drum nog een kleine 4 minuten verder. En doe ik dan vanavond thuis in Murphy.
1: En die hoor je in de Top 2000 Café.
0: Ah, zeker. U bent gewaarschuwd. Mochten wij hem hebben in ons tijdsvak, dan draaien we hem helemaal. De wijken zeggen onze presentatieteksten voor.
1: Ja, voor. De muziekredactie plant de korte versie in. Wij willen dan de lange versie.
0: Ja, dat hoort toch ook. Overal hebben ze de albumversie van, behalve van deze plaat.
1: Dus dan kunnen we de rest van het uur niks zeggen.
0: And the World uit 1996, Born Slippy. Voor mij persoonlijk de beste houseplaat aller tijden.
1: Statement.
0: Ja, dat vind ik, echt. We mogen verwelkomen Do.
2: Hallo.
0: In ons midden. Hoe is het met je?
2: Heerlijk. Heel goed. Helemaal fris en fruitig weer na de vakantie.
0: Ik wil jullie even meenemen in mijn nachtleven.
1: In jouw nachtleven?
2: Oh, ik verstond ook net echt dat jij zei porn slippy. Maar
0: nee, dat is slippy. Wat tussen jouw oren zit. Ja, dus, dat zegt heel veel over jou, wat je wil horen natuurlijk.
2: Daar zit ik al in.
0: Ik ging van de week eten. En toen kwam ik s'avonds laat uit het restaurant. En toen stapte ik in mijn auto. Dat kon nog net. Want ik had 2,5 glas wijn op.
1: Oeh.
0: En toen dacht ik, mag het nog? Maar het mag. Ik had het nog even gehoord. Want het mag nog.
1: En je had goed gegeten en dat soort dingen.
0: Ja, nee, maar, het kon. Maar goed, toen kwam ik bij mijn auto. En,
2: hoe spannend. Je maakt het heel spannend, Ruud.
0: Toen kwam ik bij mijn auto. En toen lag er onder mijn ruitenwisser zat er een LP.
1: Nee, joh.
0: Ja.
2: Beter dat dan een boete. En dat doen ze tegenwoordig ook niet meer, toch?
0: Nee.
2: LP.
0: Het is een LP. En ik heb hem meegenomen.
2: Ik vind die cover al best heel mooi.
0: Ja, de cover, er staat op Horse, Tiger, Tiger.
1: Oh, dus, en dat zeg jij wel eens tegen jezelf in de spiegel.
0: Hello, Tiger, I love you.
1: Bijna hetzelfde, ja.
2: Kijk, ik zie nou hello, horse, I love you.
0: Horse, I love you, Tiger, Tiger. Maar dit album heet dus Horse, Tiger, Tiger. En ik heb geen idee.
1: En je hebt ook niemand erbij gezien, niemand gesproken?
0: Niemand, geen briefje bij.
2: Maar dit is de droom van elk talent, hè, jong talent, hè, wat op de radio wil. Dat ze dan een plaatje onder je ruitenwisser
1: staat
2: schrijven.
1: Er heel groot Ruud de Wild op jouw auto. Dat ze weten dat jij dat bent.
0: Nee, dus dat vind ik zo gek. Maar goed,
2: ja, maar dat weet toch iedereen?
1: Nou, dat weet ik niet,
2: uit
1: hoor.
2: Uit de buurt. In Amsterdam is Ruud Brugt beroemd.
1: Ruud legt nu de naald op de plaat.
2: Oeh, spannend, hè?
0: Oh, hij is al begonnen. Horse. Tiger, Tiger.
1: Oh.
0: Even kijken wat het is.
2: Nu al lekker.
1: Staat hij op juiste toerental?
0: Do, over.
2: Ja.
0: Oh, zal begonnen.
1: Zou er ook in gezongen worden?
0: Ja, is het? Ja, dat is zang. Oh, dat klinkt
2: lekker soundje, hoor. Het gaat een beetje vintage geluid ook, hè?
0: Oh, nee, jij bent muzikant, jij moet hem even meenemen dan. Hè? Okay.
2: Tell me. 70's, gewoon keiharde 70's dit.
0: Okay, 70's. Volgende track, Horse, Tiger.
1: Maar paard.
0: Oh, dus easy listening,
1: wat anders.
0: Is om te vrijen.
1: Lekker.
2: Ja.
0: Als ik ga vrijen, dan ga ik dit opzetten. En een scratch. Oh, is mooi. Mooier.
1: Mooi.
0: Horse, Tiger.
1: Valt me niet tegen, hoor.
0: Ik vind het wel leuk, dit.
2: Ik vind het ook heel leuk. Maar wie is Horse, Tiger, Tiger?
0: Ik heb geen idee. Ik geef je even de hoes. Dus,

0: Maar dit is echt te gek opgenomen ook. Dit is echt ook vintage opgenomen, zeg maar, heel analoog.
1: Het klinkt heel lullig wat je nu zegt.
0: Nee, dat is positief. Dat is allemaal echt, hè?
2: Het zijn twee broers uit Amsterdam, zie je.
1: Ja, zie je. Dat is, ik denk dat het echt wel... dus niet, ik dacht van, oh, iemand wilde van zijn zooi af... en die heeft het gewoon bij mij op de auto gegooid. Maar het is denk ik...
2: ze maken muziek en pasta, staat
0: Gijs van Os en
1: muziek en pasta?
0: Ons.
2: Staat hier.
1: Wat leuk.
0: Ja. Gijs en Joep van Os.
1: Zingen en vreten. Leuk.
2: Ja, leuk zeg.
1: Goed, Do, wow. Wat is jouw nieuws?
0: Ik had een hele gekke situatie. Wij waren op vakantie. Op de camping.
1: Zat er een mens onder je ruitenwisser?
0: Zat er een mens onder mijn ruitenwisser? Klonk heel goed. Mijn zoon die had dus chips laten vallen. En nou moet je altijd heel erg uitkijken, hè, op de camping met rommel. Want we kregen ratten en ongedierte. Ook vliegende ratten. In dit geval geen duiven, maar zeemeeuwen. Dus die kwamen natuurlijk allemaal op de chips af. En er kwam een dame voorbij lopen en die was boos. En ja, doe je toch niet de belachelijke mee? Weet je wat er gebeurt? Die scheidt in die vogels al die tenten onder. En die ging helemaal uit de dak. En ik zat echt zo...
1: 8-5.
0: Nou, een beetje wel. En ik zat daar met mijn wijntje. Dus nou, vroeger zou ik dat echt over mijn kant laten gaan. En nu dacht ik, zei ik van, nou mevrouw, u begrijpt het helemaal verkeerd. En...
1: Oh, ben jij dan boos?
0: Nou, ik dacht wel even van, ik ga wel even in opstand komen nu. Oh. Maar ze liep dus gewoon door. Ze was gewoon geen ontkomen aan, zeg maar, dat ik dit moest laten gebeuren. Maar ik was er zo... door, want ik kan dan heel slecht tegen onrecht, hè. Want dan denk ik, ja, wat moet ik doen? Kruimels uit het gras peuteren. Met wat? Hoe ga ik dat doen? Dat kon natuurlijk helemaal niet. En dan kan ik dan echt een hele nacht over...
2: Nu
0: over,
2: nog dus eigenlijk.
0: Ja, als ik er weer aan denk, dan word ik weer boos. Oh, ik had ook nog een andere, denk ik ook ineens. Ineens komt er alles bovendrijven. Dus heel even deze. Maar dus die mevrouw, die kwam de dag daarna naar me toe. En dat was wel echt ontzettend lief. Zei ze, ja, ik moet toch even oprecht mijn excuses aanbieden.
1: Oh, ja?
0: Want het sloeg helemaal nergens op.
1: Nee, wat zeg je dan? En, ja, klopt.
0: Nou, toen zei ik van, nou, vind ik superleuk zo'n wijntje drinken. En dan
1: echt?
0: Ben ik ook, ja, ik vind dat echt zo lief als iemand
2: gedronken?
0: Dat doet. Ja.
1: Nee.
0: Ja, ik dacht nou, ik vind dat dus helemaal te gek. Je hebt toch wel eens dat je gewoon slecht in je vel zit, dat je tekeer gaat. En dat je dan daarna denkt, oh god, dit sloeg echt.
1: Eigenlijk ben je een droomvrouw. En je kunt goed ruzie maken met jou. En je zuipt. Heerlijk.
0: En ik zuip. En, ja, en dan maak je het goed daarna.
1: Ja.
0: Nou, dus dat.
2: Nou, wat een mooi verhaal.
0: Ja, ik was, dat geeft de mens weer moed, toch?
1: Ja,
2: dat
1: zeker.
2: Geeft de mens moed.
0: Dat is heel lief.
1: Nou, wat leuk.
0: She's my best friend now.
1: Echt?
0: Sort of.
2: Oh, is die contact
0: elke
2: nog steeds?
0: Dag kwam ze weer. Hi, hi.
2: Nou ja. Wat leuk.
1: Was er niet weer opzet, dit? Dat ze dit
0: dat
1: voorop,
0: kan.
2: Ja. Of kwam ze daarna pas achter wie jij was? En dat ze dacht, maar dat is interessant.
0: Nee, ik denk oprecht dat ze niet wist wie ik was. Nou zie ik er op de camping ook niet echt heel herkenbaar uit. Daar doe ik heel erg mijn best voor.
1: Wij ook niet, wij zien op de camping ook niet uit. Dus,
2: nee, dat is waar, ja.
1: Gijs, wat houdt jou bezig?
2: Dat ik denk ik de rest van de avond Horse Horse Tiger Tiger ga luisteren.
0: Ja.
1: Goed toch?
2: Mag ik hem hebben?
1: Ja, nee. Ik heb hem gekregen. Het zat onder mijn ruitenwisser. Dan moet je maar onder je eigen ruitenwisser kijken straks.
2: Maar dat
1: heb ik hem daar gelegd.

0: En Owner of a Lonely Heart, ook nog Teddy Swinton, Mr. Know-It-All. Die Yes, hè, die Owner of a Lonely Heart. Dat was John Anderson. En die ken ik eigenlijk van veel leukere muziek.
1: Oh.
0: Kennen we dit, toch? Ken jij de Do?
2: Ja.
0: Ik zit er ergens op midden, hè. Misschien kennen we het. Hold up in the
2: palm of your hand. Nee.
0: Dus Hold On To Love. En deze met Vangelis. Kennen we dit ook niet? Of niet?
1: Oh ja.
2: Het duurt, ik ben een beetje in perimenopauze. Dus het duurt wel lang voordat het komt.
0: Afasie heet dat gewoon, hoor.
2: Ja, gewoon.
0: Dit vind ik namelijk echt heel mooi. Dat vergeet ik altijd zelf te draaien. Dit moeten we gewoon een keer opzetten.
1: Je moet een keer een cassette achter jouw ruitenwissen doen.
0: Ja.
1: En dan komt hij vanzelf een keer.
0: Goed is Vangelis.
2: Ik kan wel ook zo'n cassette deck mee sturen.
0: Ja. Horse, tiger, Vangelis. Dan draai ik hem gewoon. Dus dit is de middagshow. Het is dinsdag 11 augustus 2026. De NPO-luisterapp staat voor je open.
1: Ronald heeft gezocht op dat horse, tiger, tiger. Dat betekent blijkbaar in het Chinees zoiets als het gaat wel.
0: Oh,
1: dus als je in China vraagt hoe gaat het, dan zeggen ze in het Chinees: oh, horse, tiger, tiger.
0: Okay.
1: En dat betekent dus, het gaat zo. Oh. Het gaat zo.
0: Oké.
2: Okay. Nou, weer iets geleerd, hè?
1: Wat raar is, want de muziek was niet zo.
2: Nou,
1: dat
2: precies.
1: Vonden we best wel leuk.
2: Ja, het is wel underrated, zeg maar, hun eigen plaat dan.
1: Ja, zo is het. En het ging even over Do op de camping. Patrick vraagt zich af: joh, Do, je draagt toch niet ook Crocs op de camping?
0: Ja, Gijs, die draagt Crocs.
1: Ja.
2: Ja, luister, ik zeg net dat ik incognito moet op de camping. Wat denk je dan? Dat ik geen Crocs draag? Dan val ik natuurlijk op. Iedereen draagt wel Crocs.
1: Kijk,
0: iedereen draagt Crocs op de camping.
2: Tuurlijk, wij hebben allemaal Crocs.
0: Echt?
2: Wel hele funky Crocs.
0: Nee, maar heb je Crocs?
2: Ja, serie, ja. Ik heb tiger Crocs.
1: Hé. Hey.
2: Nou, met tijgerstrepen.
1: Ja.
0: Een beetje. Ik, tiger horse. Horse, tiger, want ik heb Crocs.
2: Ja.
1: Dat klinkt best goed. Maar zie je nou hoe erg...
0: En is het dan eerst... Neem me even mee, Do. Dan ben je in een huwelijk. Op een gegeven moment dan heb je geen seks meer. En er zit een aantal jaar tussen. En dan koop je Crocs. En gaat het zo?
2: Ik denk het, ja. Oh, heerlijk. Ja, of door die Crocs is er geen seks meer. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, dat maakt
2: niet Crocs uit. Dus... En misschien nog meer.
0: Ja, ik heb het aan Gijs wel eens gevraagd. Want Gijs, zijn vriendin, die heeft
2: precies.
0: Namelijk...
2: Maar, ben jou ook uitgegaan. Dan komt misschien ook door die
0: Crocs. Ik ga ervan uit, want ik heb Gijs een keer met een vrouw gezien. Ik zeg maar gemakshalve dat het jouw vriendin is. Want ik weet helemaal niet of jou... Maar goed, je ziet iemand of iets in de geest.
1: Ja,
0: ik heb jou in ieder geval gezien met een vrouw.
1: Ja,
0: en die vrouw had ook Crocs aan.
1: Ja.
0: Dus,
2: oh, zie je?
0: En ik heb Gijs eerlijk gevraagd op de man af, friend to friend, man to man, friend to friend. En ben jij, stel je voor, als je seksueel aangetrokken voelt tot deze vrouw, is het dan denkbaar dat jullie alles uit hebben behalve jullie Crocs?
1: En hoe werkt dat bij jou dan?
0: En hij heeft het niet, sloot het niet uit.
2: Nee, ik denk dat als ik alleen mijn Crocs aanhoud, dat Mark echt knettergek wordt. Dat hij wegrent.
1: Ja. Maar dan heeft hij geen Crocs.
2: Nee, hij heeft geen Crocs.
1: Kijk, dat is in mijn geval.
2: Ja.
1: Gaat het heen en weer, snap je?
2: Ja, precies.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat de een Crocs heeft en de ander ook Crocs.
0: Oh, dus
1: dan is dat een soort begrip.
2: Een gemene deler.
1: Nee.
2: Ah, ik was wel ooit in zo'n striptease-bar.
1: Oh, niet alles vertellen.
2: In Bangkok.
1: Pas op.
0: Ja, in Bangkok. Maar dat heeft iemand Crocs ingebracht.
2: Maar daar hadden die vrouwtjes...
0: Vrouwtjes.
2: Ik zeg dat altijd hier, dat zeg ik nooit. En dan ben ik hier, dan zeg ik dat.
0: Het is het meest gekendste
2: radio. Die meiden, die hadden daar dus... Ja, sorry. Die meiden, ik bedoel dat dus liefelijk juist.
0: Ja, liefelijk, ja. Die vrouwtjes.
2: Die hadden dus allemaal van die enkelsokjes aan.
0: Met Crocs.
2: Witte enkelsokjes.
0: Oh.
2: Dan dacht ik ook, nee, dat is ook niet sexy, toch?
0: Nee,
2: of wel?
0: Zeker niet.
2: Vind je dat wel?
0: Zo gaan door.

0: een kennis van Gijs.
1: Met die Crocs?
0: Ja.
1: Dat is hele goede kennis.
0: Hele goede kennis.
1: Hele goede kennis, ja.
2: Kennis met benefits.
0: Gijs, ik had van Doe nooit verwacht.
1: Nee, ik ook niet.
0: Crocs, Doe en Crocs.
1: Ja, ja.
2: Ribberlaarzen.

0: Ella Langley en Choosing Texas. Dit is de Middagshow.
1: Radio 2 weerbericht, zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Morgen op de meeste plaatsen zonnig, wordt het alweer iets warmer, 24 tot 32 graden.
0: Robert Suisse met 114 kilometer.
2: Bijna, Ruud. Bijna. Je zit er, even kijken, 29 kilometer naast. Op de A1 rijdt het wel langzaam vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaak. Een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging voor het overige verkeer een kwartier. Kapotte auto op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hocht. En die heeft ook bandenresten achtergelaten. Dus ik denk dat hij een lekker band heeft. Half uur vertraging bij knooppunt De Hocht. Staat 8 kilometer file vanaf knooppunt Batadorp. Twee rijstroken van de A15 zijn dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam na een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. En een kwartiertje vertraging op de A325. Vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Huissen. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.
0: Dankjewel, dat zo weer. Het NOS Journaal van 4:30. Hier is Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud. De fietsfabrikant Axel is failliet. Het bedrijf uit Heerenveen maakt onder meer de oer-Hollandse merken Batavus en Sparta. Eerder dit jaar sloot Axel nog een deal met schuldeisers naar een reorganisatie, maar dat mocht niet meer baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, dan gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in het westen van Colombia is opgelopen naar 224. De materiële schade is ook groot. En vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er voor zover bekend geen Nederlanders getroffen zijn door die aardbeving. Een feest voor Harry en Jeltje uit het Friese Rinsumergast. Het camping die ze daar draaien, Tjarda Staten, is de mooiste camping van Nederland volgens NKC Camper Contact. En dat hadden ze niet aanzien komen, vertellen ze bij de lokale omroep RTV NOF.
4: Dat is weer geweldig, dat is weer super onverwachts. Maar we zijn tegengrutsk dat we dat willen winnen.
5: Hier is mijl van, heb ik jou daar? Ik ben helemaal trots. Dus ja, dat is, ja, dat vind ik gewoon super.
3: Super, ja. De camping is door gasten beoordeeld en dus niet door een vakjury. Kampeerders zijn met name te spreken over het sanitair, de staanplaatsen, de broodjeservice in de ochtend en last but not least, de gastvrijheid van Harry en Jeltsen.
0: Nou, wat gezellig zeg. Dames en heren, ondertussen hebben we hier een nieuwe top 5 over 5.
6: Jazeker, en die gaat dit keer over tv-programma De Bondgenoten. Deelnemers gaan een loods in en die kunnen dan aan het einde van de maand een ton winnen. Maar kandidaten Anouk en Diederik waren vooral met heel andere dingen bezig. Zij konden de verleiding niet weerstaan en doken samen het bed in.
0: Huh?
6: En ja.
1: Wat blijkt nou, dat gebeurt wel vaker in dat programma, waardoor...
0: Ach, jij kijkt deze dingen toch altijd, Gijs?
1: Nee, dit ken ik niet, nee.
0: Bondgenoten niet?
1: Bondgenoten heb ik nog nooit gezien. Okay. Maar ik ga het waarschijnlijk wel kijken, want kijkers blijken het nu ook de Bonkgenoten te noemen. Aangezien dit dus regelmatig gebeurt. Dank voor de audio, Ruud.
6: Het is een luisterprogramma, zo op de radio. Toch met al die geluidjes erbij.
1: Ja, en toen vroegen wij ons af. Dit is waarschijnlijk niet het enige programma dat best wel sexy is.
0: Daarom vragen de top 5 over 5. Welke sexy programma's zijn er nog meer? Dus welke sexy programma's zijn er nog meer? Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
1: Ja, chic beginnen. Ik dacht meteen aan Hoezoekvrouw.
0: Nou, Gijs.
1: Pardon.
0: Clemens, kan dat beter? Dat kan beter.
3: Nee.
1: Nee,
3: ik heb geen inspiratie
6: vandaag.
0: Nee.
6: Ik dacht, is dat eigen kruis en tuin?
0: Oh ja. Niveau weer aangetikt, jongens.
1: Ja. Ja.
0: Nou goed, meedenk heel graag via de gratis app van NPO Luister. Welke sectieprogramma's zijn er nog meer? Alles welkom via de NPO Luister.
7: Er is maar één.
0: Zometeen Michael Jackson, Billie Jean.

0: Michael Jackson uit 1983, Billie Jean, ook nog Benson Boone en Beautiful Things. Deze week zijn de introductieweken voor studenten weer begonnen. Die worden steeds milder en milder. Tegenwoordig mag je eigenlijk als studentenvereniging niet meer de dingen doen die je vroeger wilde doen.
1: En jij vindt dat jammer, Ruud?
0: Nee, ik vind er helemaal niks van, want ik heb het nooit meegemaakt. Ik zat in bed core, of een studentenvereniging, maar ik had wel zoiets van, moet je lekker zelf weten, als je wilt laten vernederen door een clubje, en je doet dat ja, bij gezond verstand, ja, dan ga je goddelijk
2: daar gaat het mis, hè, gezond verstand.
0: Ja. De organisatoren die maken de weken namelijk prikkelarmer en alcoholvrijer. Dat is hoe nu, dus je hoeft niet meer coma zuipen, dat is een beetje uit de tijd. En je laat verkrachten door een beest, dat mag ook niet meer. Dus super saai allemaal.
1: Wat doen ze dan nog wel?
0: Ja, goed. Maar waarom verandert de studententijd eigenlijk zo? Dat gaan we vragen aan onze puber-expert Saskia Smit.
3: De wild in de middag.
4: Ik denk dat de ontgroening inderdaad weer wat ruiger wordt.
5: En dat werd hem fataal.
6: Een student hersenletsel.
7: Studenten moesten zwemmen in de gracht.
8: Drie studenten werden in het ziekenhuis opgenomen.
9: Bier voor de introductieweek staat al klaar.
10: De wc-ruimte stond een student tegen de muur te pissen.
11: Geblokkeerd, dat kan natuurlijk echt niet.
12: Studentico's nieuws.
0: Saskia, goedemiddag. Saskia, goedemiddag.
13: Hey, goedemiddag.
0: Ja, hebben we een vertraging?
13: Ja,
0: ja, we hebben een vertraging.
13: Ik weet het niet, ik hoor jou heel goed.
0: Ik denk dat wij een vertraging hebben. Hallo?
13: Is het nu beter?
0: Nee,
2: ja, nee, nou. Het was nog later.
1: Ik bel Saskia even opnieuw, ja, voor de zekerheid.
0: Dat is een gekkigheid. En misschien gaan we via twee continenten. Dat, ja, dat kan natuurlijk. Dat is goedkoper bellen.
2: We moeten haar wel aan de telefoon krijgen, want zij is zo leuk.
0: Ja, ze is leuk.
13: Gaat dat nu goed?
0: Ja, nu hebben we, tenminste, dan gaan we even testen. Test. Moet je ook test zeggen? Test.
13: Test.
0: Ja, ga eens bij. Saskia, waarom willen studenten nu een andere introductietijd dan vroeger? Waarom moet het allemaal milder?
13: Ja, nou ja, het is natuurlijk een hele andere generatie, hè. En de generatie nu, hè, die Gen Z, die is opgegroeid met veel meer bewustzijn over gezondheid, over grenzen aangeven, over wat je wel en niet hoeft te doen om erbij te horen. En dat durft ze ook nog eens beter uit te spreken. En ja, ik weet niet, vroeger werden we toch een beetje meegedaan omdat iedereen het deed, hè. We voelden ons bijna verplicht om het dan ook te doen. Maar daar heeft deze generatie helemaal geen last van.
0: En wordt het nu in plaats van bier dan dat je een liter matcha binnen moet gooien?
13: Bottoms up, ja. Nou, ze zullen ongetwijfeld matcha drinken, maar er wordt echt ook nog wel gefeest en er wordt ook nog wel gedronken. Maar het aanbod is veel breder. En dat is het is niet alleen maar feesten en drinken, maar je noemt het al, het zijn prikkelarme programma's. Maar ook soort offline programma's, hè, dat ze bordspelletjes gaan spelen. Het sterke drank mag überhaupt niet meer tijdens de introductieweken. Dus er zijn wel dingen echt anders geworden.
0: Oké.
2: Okay. Wat ik dan niet zo goed begrijp is, dan mag je dus geen alcohol drinken, maar dan wordt het ook prikkelarmer. Dan wil je toch juist prikkelrijker. Dan wil je toch alternatieve dingen die ook heel wel een beetje adrenaline geven.
0: Ja, Doos is nog 1986, gewoon even vooral duidelijk.
2: Sorry.
13: Nee, maar het aanbod is groot. Dus er zijn, als je wil drinken en wil feesten en daarna even ruige muziek feest wil gaan, dat kan. Dat is er ook allemaal. Maar daarnaast zijn er dan nog, is het aanbod groot. Ja. Waardoor dus, ja, voor ieder wat wil. Zo moet je het een beetje zien.
0: Ja, dus we gaan wel lekker. We gaan wel lekker punkmuziek opzetten, maar iedereen een helm op.
13: Ja, inderdaad. Ja. En koptelefoon op.
0: Ja. En je watjes in je oren. Ja. Zeg maar is dit zeg maar een even omdat ze geschrokken zijn van al die idioten de afgelopen jaren? Of is het echt een nieuwe tendens? Is het een nieuwe tijd?
13: Nee, dit is echt wel een nieuwe tijd inderdaad. Wat ik al zei, ze zijn veel bewuster. En deze generatie, Gen Z, die drinkt ook minder alcohol dan de eerdere generaties. En die kiezen dus ook echt wel bewust voor van wat er in het glas komt. En ze zien alcoholvrij niet meer als een straf, wat wij best wel heel lang zo hebben ervaren, maar een keuze.
0: Oké. Okay. Ja, en jonge mensen die hebben ook minder seks, hè, zei jij.
13: Ja, dan heb ik dat gezegd zelf.
0: Nou, een tijdje geleden ging het erover. Dat er minder interesse is.
1: Ze beginnen later.
2: Ja, ze zijn wel groter, hè? Ja. En wat voorzichtiger ook, toch?
0: Dus het bingo knallen is er ook niet meer bij.
13: Nee, bingo afstrappen. Nee, ze zijn natuurlijk ook digitaal opgegroeid, hè. Dus kijk, die 5 avonden achter elkaar in een kroeg zitten of meteen met elkaar naar huis gaan, dat hoeft niet meer. Want je kan appen en facetimen. Ze vinden elkaar op Snapchat. Dus de manier van hoe zij sociaal met elkaar omgaan, dat is ook wel heel anders. Ook in zo'n introductieweek. Dus dat geldt dus ook. Ja.
0: Hoe deed je dat zelf? Jouw studententijd?
13: Ja, ik ben nooit bij een studentenclub gegaan, want dat vond ik echt vreselijk. En ik kom echt, in de jaren 90 was het inderdaad een beetje super vernederd en ik ben te eigenwijs ervoor. Dus ik heb het nooit gedaan. Maar ik ken wel mensen die het hebben gedaan. Ja, het was echt vreselijk. Ik heb af en toe als een student zegt, kom even naar mijn huis, neem een douche alsjeblieft en ga even op mijn bank slapen. Oh. Het was echt vreselijk, ja. Ik vond het wel echt heel erg om te zien.
0: Ja, Chinese toestanden. Dit.
13: Ja, bijna wel, ja.
0: Ja, van fabrieken werken en even bijzeggen, wat ik weer allemaal gekend zal.
1: Oh ja, inderdaad.
13: Ja, dan stuur dus met een bruine boterham met kaas terug naar het feestding.
0: Ja, ja. Zeg, en hoe bereid jij je kind eigenlijk goed voor op deze introductieweken?
13: Nou, die gaan eigenlijk, dat gaat ook weer over praten, hè. Dus ga het gesprek met ze voeren. En niet per se over of je wel of niet alcohol moet drinken, maar over de grenzen. Van wat wil jij wel en wat wil jij niet? En wat als iedereen ja zegt en jij wil het niet, wat doe je dan? Ja. En dat zou je met je kind moeten bespreken. Dat er altijd een way out is. En zeg vooral, ik weet wat je doet, ik ken je grens, maar als het misgaat, bel me dan. Dan kom ik je halen.
0: Precies.
13: En dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
0: En drink jij met je kinderen samen?
13: Nee.
2: Bewust niet?
13: Nee, nooit gedaan. Nee, en bewust niet. Nee, mijn dochter heeft een keer gezegd van, oh, zullen we vrijdagmiddag een wijntje doen? En zei ik, ja, ik ben gewoon je vriendin niet. Ik ben je moeder, we gaan niet samen drinken. Dus ik drink echt nooit met mijn kinderen.
0: Wat ouderwets voor jou.
13: Ja, en het is zo, ze zijn boven de 18, ze mogen drinken. Dus als we uit eten gaan en ik zeg, kies maar wat je wilt, dan hoor ik altijd nog aan de andere kant van de tafel, ja, doe maar 2 appelsap.
0: Oh. En dan zuipen ze op de play stiekem.
2: Precies.
13: Ja.
0: Ik sta ervan te kijken. Je bent de meest moderne vrouw in dit radioprogramma ongeveer. En dit vind je dan weer dat je niet met je kinderen gaat...
13: Ja, ik ben niet zo modern dat ik vrienden ben met mij. Ze mogen van mij hier in de tuin drinken met hun vrienden, maar ik ga er niet bij zitten.
0: Oké, okay. Dat is helemaal duidelijk. Saskia, dankjewel. Tot snel weer.
5: NPO Radio 2.

0: werd vannacht wakker. En toen werd ik hiermee wakker, met deze plaat. Dus vandaar, ik... Ja, dus, ik heb een gang, een hal. En dan galmt dat. Dus,
1: lekker. Je hebt wel een bruisend nachtleven. Hè? Eerst ga je opstappen en vind je vinyl onder je ruitenwisser.
0: Ik kan nu echt ik kan de seksplug er zo uittrekken. Ik heb namelijk ook de was gedaan vannacht.
1: Oh, je hebt vannacht de was gedaan en je hebt Two Brothers on the Fourth Floor gezongen in je gang.
0: Wat een triest leven heb ik eigenlijk.
1: Dat weet ik niet.
0: Hele mooie plaat uit 1994, Two Brothers and Dreams. Ook nog Sarah Larsen. En zij zong Midnight Sun. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
2: Zeker, en vandaag gaat hij over het televisieprogramma De Bondgenoten. Want daar zijn de kandidaten Anouk en Diederik meer met elkaar bezig dan met de 100.000 euro die ze aan het eind van de maand kunnen winnen. En afgelopen week doken ze zelfs samen het bedje in.
1: Blijkbaar is de verleiding daar best wel groot.
0: Daar echt overal de camera op.
1: Ja, bij De Bondgenoten wel, want dat is een beetje het concept dat je alles kunt volgen.
0: Okay.
1: En fans noemen het daarom nu De Bondgenoten.
2: Of Bond, van Bondage. Bondgenoten.
0: Hey, doel. Hou zakelijk en privé nou eens gescheiden.
2: Oké, vind ik moeilijk. Okay.
1: Ze noemen het dus De Bondgenoten. En daarom dachten wij, er zijn vast nog meer programma's die wel een beetje sexy zijn.
0: Oh, daarom vandaag in de top 5 over 5. Welke sexy programma's zijn er nou nog meer? Meedenken heel graag via de NPO Luister-app. Dus welke sexy programma's zijn er nog meer?
1: Nou, Frank is heel sexy hoor. Hij zegt man bij het kont.
0: Oh, mooi. Ja, heel creatief. Welke sexy programma's zijn er nog meer? Marlies, dankjewel. Sesamzaad.
2: Oh, nou. Welke sexy programma's zijn er nog meer? Danique zegt De Wereld Night Door.
0: Wow. Echt chic hoor.
1: Heel chic.
0: Ja, heerlijk. Goed, zo meteen het tweede gedeelte.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
6: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
0: En zet het 1 minuut over 5 tijd voor het NOS Journaal. Van der Gaaf, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. De samenwerking tussen die twee landen is volgens Zelensky niet alleen een probleem voor Oekraïne, maar in de toekomst ook voor andere landen. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen en de buurt is opgelucht.
8: Ja, ik ben blij dat er actie is ondernomen door de politie. En vanmorgen las ik dat er dus een man en een vrouw aan zijn gehouden. Dus, en dan stond ook bij dat er vervolgonderzoeken zouden komen. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat het een beetje rust in de tent brengt. We staan een beetje negatief in het daglicht en... Dat is natuurlijk iets minder.
7: Ja, een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt. In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn al 2000 mensen overleden aan het ebola-virus. De ziekte verspreidt zich sneller dan ooit tevoren. Coördinator Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen is in het oosten van Congo en vertelt wat haar opvalt.
9: En wat vooral opvalt is niet alleen dat we best veel gevallen hebben, maar dat daarvan ook een heel groot deel overlijdt aan ebola. En dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken dat mensen zich heel laat melden in bijvoorbeeld het ziekenhuis of een gezondheidskliniek.
7: En op Schiphol is een man aangehouden die 2 weken geleden op de vlucht sloeg na een achtervolging door de...
6: Ja? Wakker dier.
0: En zet het 1 minuut over 5 tijd voor het NOS Journaal. Dit is is Felicia van der Gaaf. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. De samenwerking tussen die twee landen is volgens Zelensky niet alleen een probleem voor Oekraïne, maar in de toekomst ook voor andere landen. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen en de buurt is opgelucht.
8: Ja, ik ben blij dat er actie is ondernomen door de politie. En vanmorgen las ik dat er dus een man en een vrouw aan zijn gehouden. Dus, en dan stond ook bij dat er vervolgonderzoeken zouden komen. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat het een beetje rust in de tent brengt. We staan een beetje negatief in het daglicht en... Dat is natuurlijk iets minder.
7: Ja, een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt. In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn al 2000 mensen overleden aan het ebola-virus. De ziekte verspreidt zich sneller dan ooit tevoren. Coördinator Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen is in het oosten van Congo en vertelt wat haar opvalt.
9: En wat vooral opvalt is niet alleen dat we best veel gevallen hebben, maar dat daarvan ook een heel groot deel overlijdt aan ebola. En dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken dat mensen zich heel laat melden in bijvoorbeeld het ziekenhuis of een gezondheidskliniek.
7: En op Schiphol is een man aangehouden die 2 weken geleden op de vlucht sloeg na een achtervolging door de politie. Die eindigde in een ongeluk in Amsterdam. Aanleiding

0: militairen stuurt om Rusland te helpen. De samenwerking tussen die twee landen is volgens Zelensky niet alleen een probleem voor Oekraïne, maar in de toekomst ook voor andere landen. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen en de buurt is opgelucht.
1: Ja, ik ben blij dat er actie is ondernomen door de politie. En vanmorgen las ik dat er dus een man en een vrouw aan zijn gehouden. Dus, en dan stond ook bij dat er vervolgonderzoeken zouden komen. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat het een beetje rust in de tent brengt. We staan een beetje negatief in het daglicht en dat is natuurlijk iets minder.
0: Ja, een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt. In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn al 2000 mensen overleden aan het ebola-virus. De ziekte verspreidt zich sneller dan ooit tevoren. Coördinator Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen is in het oosten van Congo en vertelt wat haar opvalt.
2: En wat vooral opvalt is niet alleen dat we best veel gevallen hebben, maar dat daarvan ook een heel groot deel overlijdt aan ebola. En dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken dat mensen zich heel laat melden in bijvoorbeeld het ziekenhuis of een gezondheidskliniek.
0: En op Schiphol is een man aangehouden die twee weken geleden op de vlucht sloeg na een achtervolging door de politie. Die eindigde in een ongeluk in Amsterdam. Aanleiding voor de achtervolging was een plofkraak. De 33-jarige man ging er na de crash vandoor, samen met twee anderen. Die worden nog gezocht. Dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig bij 24 tot 32 graden. En donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
3: Felicia, dankjewel. Tot zo weer. Robert Friese bij de ANWB. Hoeveel heb je?
4: Nou, 99 kilometer file in totaal. Ongelukken en pechgevallen die veroorzaken de echte vertraging. Nasleep van een pechgeval op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Nog een kwartiertje vertraging bij Hoevelaken. Daar stond een vrachtwagen met pech. Een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Maar ook daar is de weg weer vrij. Nog wel 9 kilometer file vanaf Sliedrecht-West. Nog een half uur vertraging. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Daardoor 3 kilometer file en een kwartier vertraging tussen Elden en Huissen.
3: Robert, dankjewel.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.

0: I don't want you. Ik zit er altijd mee, I don't want you.
1: Wie wil jij niet dan, Ruud?
0: Sorry?
1: I don't want you.
0: Nou, I don't want your freedom. Daar gaan we om. Dat is eigenlijk heel gevoelig, deze plaat van George Michael en Andrew Ridgeley.
2: Hij wil wel eigenlijk, hè?
0: Hij wilde eigenlijk heel graag. Juist. Het is hem nooit gelukt. Hij is zijn grote liefde kwijtgeraakt. En heb je de documentaire wel eens gezien?
1: Nee, heb ik niet.
0: Moet je toch eens doen? Zeg, mooi. Mooie bevlogen gast en leven. George Michael zat jarenlang in het geheim, in het diepste geheim, omgekleed. Ging hij alle mensen helpen.
2: Ja, hij heeft echt mensen inderdaad studies betaald, huizen gekocht. Anoniem, hè? Dus niemand wist dit.
0: Hij zat ook echt aan welzijnswerken en dan ging hij zich omkleden, vermommen en dan ging hij mensen helpen. Dat was echt helemaal te gek. Ja, dat vind ik mooi.
2: Heerlijk vind ik dat. Dat je het niet dan doet voor je eigen.
0: Voor je eigen. Dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma uit 1984. Wham en Freedom.
1: De weldoener.
0: De weldoener. We hebben een nieuwe top 5 over 5, hè?
2: Zeker. En die gaat over het tv-programma De Bondgenoten. Want deelnemers gaan samen in een loods. En dan kunnen ze dus aan het eind van de maand een ton winnen. Maar de kandidaten Anouk en Diederik, die waren vooral bezig met heel andere dingen. Ze konden de verleiding niet weerstaan en doken samen hun nestje in.
1: Ja? Ja. En dat was niet voor het eerst, want het gebeurt blijkbaar wel vaker. Waardoor kijkers het programma ondertussen De Bondgenoten zijn gaan noemen. En dus vragen wij ons af, ja, dat dit vast niet het enige programma is dat een beetje sexy is.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Welke programma's zijn er nou nog meer sexy?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Danielle, dankjewel voor het meedenken. Komen zonnekijk.
4: Nummer 4.
2: Welke sexy programma's zijn er nog meer? Op nummer 4 zegt Ton Spanking the Stars.
3: Nummer 3.
1: Marcel op 3, welke sexy programma's zijn er nog meer? Nou, Fish Dates.
4: Nummer 2.
2: Welke sexy programma's zijn er nog meer? Op nummer 2 zegt Stuart, ik vertrek af.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Welke sexy programma's zijn er nog meer? Anne en Piet, dankjewel. De kontgenoot. Dat ik ook eens meedenken. Morgen is er weer een.

Brother. Ook nog Summer in Homewrecker, dames en heren. Het is de hoogste tijd om te gaan bellen met onze royalty-expert Rick Evers. Want het is namelijk feest bij ons in ons koningshuis. Mabel is vandaag jarig, ze is 58. En wij willen natuurlijk weten, wie is Mabel nou eigenlijk? En hoe viert zij haar verjaardag?

0: koning en koningin.
1: Rick Evers, goedemiddag.
2: Ruud de Wild, hallo. En hallo Do.
3: Hi.
1: Nou, en Gijs, hè? Gijs ook.
2: Gijs ook, natuurlijk. Gijs. Ik had stiekem al ooit gezegd tegen Gijs, ja. Ja.
1: Zeg, Mabel, prinses Mabel, moeten wij zeggen,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Haar koninklijke hoogheid.
1: Ja, ja, precies. Hoe viert zij haar verjaardag?
2: Nou, dat zou ze bijvoorbeeld in Londen kunnen doen, waar ze eigenlijk officieel woont. Maar het lijkt erop, als je haar social media in de gaten houdt, dat ze lekker de vakantie in Nederland aan het vieren is. Misschien is ze ook wel haar dochter aan het helpen, want die gaat namelijk studeren in Delft na de zomervakantie. Dus misschien is ze wel lekker mee aan het verhuizen. En ze heeft ook een huis aan de Vinkeveense Plassen.
1: Doe maar, dus, gek.
2: Ja, dus daar zou ze ook wel eens lekker kunnen zitten. Maar ze heeft haar laatste teken van leven gaf ze op Instagram gisteren in Ierseke. Lekker bij de oesters.
1: Spreek je haar wel eens?
2: Ik spreek haar wel eens. En dat heeft dan meestal te maken met de

0: Prins Friso-prijs die zij ieder jaar uitreikt samen met prinses Beatrix. Dat is voor ingenieurs. Daar spreek ik haar vaak. En ik heb een paar maanden geleden met haar gedanst. Tijdens het Amsterdam-diner in Amsterdam
1: dat
0: natuurlijk.
1: Dat vind ik heel gek. Maar echt geschuifeld? Of gewoon discodansen?
0: Nee, dat was heel kort. En we kwamen elkaar tegen op de dansvloer. En daar wilde de voorzitter wilde mij voorstellen aan... Van het Eetfonds wilde mij voorstellen aan prinses Mabel. En toen zei ze, nou, we kennen elkaar al. Dus, en toen dansten we even.
1: Maar stijldansen dan?
0: Nee, dit was dit was freestyle muziek inderdaad.
1: Wat voor dans dans jij, Erik? Als ik even
0: nou, ik kan eigenlijk helemaal niet dansen. Ik beweeg op muziek.
1: Dat is geen antwoord. Wat voor dans dans jij?
0: Nou, ja, de kabouterdans kan ik nog wel. En de vogeltjesdans lukt me ook. Nou, maar voor de rest zou ik het geen dans kunnen noemen. Ja. Nee.
1: Dus je kunt Rick wel uit Brabant halen, maar Brabant niet uit Rick. Dat is eigenlijk wat ik hoor hier.
0: Ja, excuus.
1: Maar in hoe danst zij dan? YOLO?
0: Ik ben jaloers op haar dansmoves, inderdaad. Ja, dat is in ieder geval niet verleerd.
1: Haar vermogen
0: is natuurlijk al.
1: Haar vermogen wordt. Ja, sorry. Ik ga sneller dan. Ja, haar vermogen zou geschat worden op 575 miljoen. Is dat zo?
0: Nou, dat is veel. Dat zou kunnen inderdaad. Het fluctueert wel eens. Er is ook wel eens in een dag tientallen miljoenen verloren. Niet omdat ze ergens voorbij reed en het raampje open dat het uit het beneden had. Maar met de standen van de beurs te maken natuurlijk. Friso was een hele goede belegger. Die heeft op het juiste moment is hij ingestapt in bepaalde bedrijven. En ja, dat heeft zij natuurlijk geërfd. Dus daar is zij inderdaad heel erg rijk mee geworden.
1: Ja, wat bizar hoe die Oranjes toch altijd zo goed in zaken doen zijn.
2: Ja, zou zij ook erfbelasting moeten betalen? Als partner moet je 25% of zo? 10?
0: Als erfenis?
2: Ja.
0: Alleen als je erft van het staatshoofd, of iets krijgt van het staatshoofd, dan hoef je daar geen belasting over te betalen.
1: Dus?
0: En in het geval van Amalia is het dan ook nog zo, als ze volgens mij van haar grootmoeder erft, dan is dat ook nog zo. Maar als Friso, bij het overlijden van Friso moest daar gewoon belasting over worden betaald. En dan weet ik even niet of dat hij op dat moment inwoner van Engeland was of van Nederland. Dus wie daar dan het meest van geprofiteerd heeft.
1: Rick! Jij bent in Aken nu. Wat doe je daar?
0: Ja, dat klopt. Hier is een heel groot paardensportevenement. Sterker nog, hier zijn de wereldkampioenschappen worden hier gereden. En het leuke is dat vandaag onder andere de stalmeester, nou eigenlijk een meesteres van koning Charles is hier. En ik zag hier de Deense koningin Mary, zag ik hier rondlopen. Maar ook onze eigen prinses Amalia is hier.
1: Dat je Mary heet op een paard even. Ze lachen.
0: Dat is een hele leuke.
3: Hoor ze, tijger, tijger.
0: Prinses Amalia die was hier net door de stallen heen. Dat zijn natuurlijk tijdelijke stallen die er zijn gebouwd. En ze vertelde er ook even over haar liefde voor paarden.
4: Ja, kinderliefde. Het is echt een passie die je moet hebben. Dat kan je ook niet uitleggen. Okay. Is dat, ik heb het in ieder geval. Want het kost me heel veel tijd, maar ik ben er heel erg blij mee. En ik vind toch wel, ja, maar kijk nou naar je. Het zijn toch zulke mooie dieren.
1: Ik vind
2: haar zo lief, maar het lijkt me zo ongelooflijk moeilijk dat je altijd iets nuttigs of iets zinnigs moet zeggen over alles wat je...
1: Ik denk dat deze moeilijk is voor dat paard. Wat zei Rick?
0: In dit geval is het echt een passie. Ik heb natuurlijk Amalia op heel veel dingen meegemaakt. 2 dagen lang door Amsterdam heen. Ja. En dan zit ze het echt te veinzen. Nou, dit komt echt gewoon uit al haar vezels dat ze dit leuk vindt. Ik hoorde haar ook nog wel korter de bocht uit de hoek komen. Met scheldwoorden zelfs over haar
1: echt?
0: Eigen paard.
1: Wat? Ja, welk
0: nou,
1: scheldwoord?
0: Ja, nee. Nou, dan moet je maar even op mijn social media kijken. Dan kun je het misschien vinden. Maar
1: hoezo durf je dat niet te zeggen? Word je dan
2: wordt er niet meer toegelaten.
0: Nou ja, nee, what the hell is niet echt een scheldwoord. Maar dat wacht je niet per se van een toekomstige koningin. Zat het in ieder geval niet helemaal onder de knie, zeg maar. Het paard luisterde niet helemaal naar. Maar dat kan gebeuren.
1: Oh.
0: Maar goed.
2: Frustratie-alom.
0: Ja, vanavond gaat ze in een rijtuig hier de bühne in de Crème Calèche. En dat is een open rijtuig, ooit voor Wilhelmina gemaakt. En zij hoopt daar ooit in te gaan trouwen. Ik ben benieuwd. Ze ziet vanavond hoe het haar staat. Maar dan met een witte jurk, moet je er dan bij denken natuurlijk.
1: Leuk. Ik vind het wel mooi hoor, dat je dat, dit, allemaal, dit, dit soort dingen allemaal weet. Wie praat daar?
0: Sorry?
1: Wie praat er tegen jou?
0: Dat weet ik.
1: Oh, dit stond iemand naast jou.
5: Ik hoor ook stemmen hoor.
2: Ik hoor ook stemmen.
5: Ja, ja.
0: Oh, ja, er zijn hier weer mensen natuurlijk. Ja,
1: oh.
0: Ja,
1: okay.
0: Maar die spreken Duits. Dat, ik weet
1: oh,
0: niet,
1: je bent een Duitser. Duitsers allemaal.
0: In Aken.
1: Ah, ja, in Aken. Ja. Oké, okay, en blijf je slaven in Aken?
0: Nee, want naar Brabant is het maar anderhalf uur. Dus dat valt allemaal reuze mee.
1: Oké. Okay. Rick, mag ik jou heel veel sterkte wensen daar?
0: Nee, dat hoeft niet. Het is leuk.
1: Oh, is het echt leuk?
0: Het hoeft het gewoon, ja.
1: Zou je dit ook doen als je er geen geld voor kreeg dan?
2: Zie je wel. Zie je al lang over nadenken.
1: Of ben je.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Er is maar één NPO Radio 2.

0: heel mooi lied dit.
1: Jouw lievelings, hè?
0: Dit is mijn lievelingslied. Ja. Olivia Dean en Sam Fender en Rain Me In. Maar ik heb wel een... Het is wel een kaper op de kust, hoor.
1: Qua oh, ja?
0: Nummer 1, ja. Ik heb een album...
1: Toen ik
0: ging eten van de week ergens in Amsterdam, kwam ik terug. Er zat een LP onder mijn ruitenwisser. Horse, Horse, Tiger, Tiger. Moet ik daar een klein stukje van laten horen?
2: Vind ik wel leuk. Ik dacht eigenlijk dat jij ging beginnen over... Soleil, Soleil.
0: Nee. Horse, vandaag Horse, Horse, Tiger, Tiger. Okay. Dit is bijvoorbeeld track 1. Do, jij moet even helpen. Jij bent muzikant, dus jij moet mij even muzikant meenemen in mijn...
1: Schatje. Wat je hoort.
2: Ik hoor het ook,
0: hoor niet.
1: Oh, dat mag niet, hè? Oh god, ja. Me too.
0: Schatje kan echt niet in deze tijd, want
1: okay,
0: dat is een
1: nou, ik ga al.
0: Nee, je hoeft niet te gaan, maar je moet even normaal doen.
2: Eerst vragen of je schatje mag noemen.
0: Ja, dat
1: is schatje. Gewoon doen, hoor. Als, ik laat me niks vertellen.
0: Als ik schatje tegen jou zeg, dan word ik gelijk weer gecanceld door allemaal.
1: Bij deze zal ik op de radio bevestigen dat jij mijn schatje mag noemen zonder dat ik een me too'tje ervan maak. Oké?
2: Okay? Goeie plaat.
1: Ik vind het wel een te gekke plaat, eerlijk gezegd. Het heeft dus wel gewerkt, hè?
2: Ja.
1: Ik ga ook mijn plaat bij je
0: Ruud horen. Het is weer een luisterlied, hè?
1: Ja, ik vind het sfeertje wel
0: tof. Wel leuk, hoor. Wel attent. Mocht je nog meer LP's willen hebben... ik heb een zwarte auto, elektrische. En dan gewoon onder mijn ruitwissen. Dan draai ik je plaat op de radio.
1: Elektrische auto, zoals half Nederland.
0: Kijk, dit is wat meer rock'n'roll. Ook leuk hoor, Horse, Horse, Tiger, Tiger.
1: Distortion is ook tof, vind ik.
0: Heet die distortion?
1: Nou, die distortion op die stem.
0: Oh, dat is een effect. Hoe vinden we dit?
1: Mooi.
2: Ik vind dit wel duister.
0: Dat vind ik ook wel duister.
2: Ja. Duister,
1: maar. Duister? Maar
0: kijk of er een verborgen woord...
2: Oh, achterstevoren.
0: Ik kom je halen. En de laatste.
2: Oh, dit is weer goed.
0: Het luisterlied. Ik vind het wel leuk hoor, een Horse, Horse, Tiger, Tiger. Nou, dankjewel Horse, Horse, Tiger, Tiger voor het album. Ik ga hem vanavond opzetten thuis. Dus daar heb ik nu al zin in. Ja, dat vind ik echt...
1: In.
0: Ik dacht eerst... Ik heb overwogen om in de... Want er stond een vuilnisbak in de buurt, maar daar paste die niet in. Dus heb ik hem toch in de auto gehouden. En nu heb ik hem toch gedraaid op de
1: radio. Maar serieus, dit moet toch gewoon een rubriek worden?
0: Hoezo?
1: Van Vinyl, dus zoek een zwarte elektrische auto in Amsterdam... waarvan je denkt dat die van Ruud is. En je weet maar nooit.
0: Ja,
1: toch?
0: Dan draai ik je plaat helemaal. En dan gaan we helemaal... ik heb de B-kant nog niet gehad, dat doen we straks.
2: Eerst het Radio 2 weerbericht. Zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig. Wordt het iets warmer, 24 tot 32 graden.
0: Robert Vriesen met 134 kilometer.
3: Nou, bijna. 149 staat mijn tellertje nu op. Ik weet niet of het actuele... Ja, ik denk het wel dat het actuele kilometers zijn. Maar de meeste kilometers die worden veroorzaakt door ongelukken en pechgevallen. Zo ging het mis op de A10 Zuid. Vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Je kan daar op knooppunt Nieuwemeer niet de A10 West op. Die verbindingsweg is eventjes dicht na dat ongeluk. Maar dat duurt nog maar eventjes, heb ik mij laten vertellen door Rijkswaterstaat. Nu ruim een kwartier vertraging. Ja, is er niet om te lachen hoor dit.
0: Daar is wel om te lachen hoor.
3: Ja, wel.
0: Wij kennen die file.
3: Ja. In de buurt natuurlijk, ja. A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg is het ook weer vast komen te staan. 7 kilometer file vanaf knooppunt Rijnsweerd met dik 20 minuten vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk en de linkerrijstrook is daar eventjes dicht. Er zijn zelfs 2 rijstroken dicht van de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Dat is bij Breda-West na een ongeluk. Kwartiertje vertraging daar. De afsluiting duurt nog tot 6 uur vanavond. En op de N2 gebeurde ook een ongeluk vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Veldhoven. Ook daar is de parallelrijstrook dicht. Je kan er wel langs via de hoofdrijbaan. Geef nu een klein kwartiertje vertraging. En een klein kwartiertje vertraging ook. Ik denk door kijkers de andere kant op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide.
0: Robert, dankjewel. Tot zo weer. Inmiddels de hoofdstijd van de NPO Radio 2 en NOS-journaal. Hier is Felicia van der Gaan. Felicia, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Zuurhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. Die waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME greep in zodat de asielzoekers toch veilig bij de sporthal konden komen. Het COA heeft afgesproken dat asielzoekers naar Zuurhuisterveen mogen worden gebracht als de noodnachtopvang in Nieuw-Pekela vol zit of dicht is, zoals gisteren het geval was. Andras Bok... András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van de Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babu onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. En in Noordpolderzijl in Groningen zijn vanochtend al de eerste 2 eclipstoeristen gesignaleerd.
5: Mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar, weet je wat, we pakken de camper en we gaan naar Noordpolderzijl, blijven een paar dagen staan. Dan hebben we in ieder geval een plek. En de verwachting is wel dat het heel druk wordt hier.
6: Wat maakt nou deze plek zo geliefd om iets als de zonsverduistering te gaan bekijken?
7: Ja, omdat je hier ontzettend veel, of eigenlijk heel ver kunt kijken.
5: We hopen dat we nog een bril op de kop kunnen tikken. En dat we dan zonder schade ook het goed kunnen zien.
4: En heb je nou geen brilletje kunnen scoren, Ruud, niet getreurd. Je kunt morgenavond ook gewoon op tv kijken. Vanaf 7:30 heeft de NOS een live-uitzending.
0: Hoe weet jij dat ik geen bril heb?
4: Nou ja, ik vraag me gewoon af, mocht je geen brilletje
0: hebben? Nee, ik heb geen bril inderdaad.
4: Heb je niet nog?
0: Nee, ik heb overal gezocht.
1: Ja, en zo'n cd'tje schijnt echt niet te beschermen. Nee,
0: niet goed,
1: hè? Infrarood gaat er doorheen.
0: Infrarood, half dood. Dus ja, dan moet je mee uitkijken hoor, mensen.
2: Maar dan kan het zomaar zijn dat jij straks bij jouw auto komt en dat een brilletje achter de ruitje zit.
0: Dan moet wel iemand zijn platen eerst helemaal draaien.
2: Dat is wel heel goed.
1: Anders dan pakken ze de bril terug.
0: Ja, precies. We zouden een spel spelen, hebben we geen tijd voor.
2: Nee, want we hebben zometeen nog Tim de Wit en die heeft heel veel te vertellen.
0: Ja, die is lang.

0: 1980, Bruce Springsteen en Hungry Heart. Ook nog Damiano David, Tyla en Rogers. Talk to me. Zet die plaat trouwens, Talk to me. De Britse regering zou een pint, je weet wel, zo'n doodgeslagen biertje aan de, of biertje, bier aan de bar, onderdeel vinden van het Britse leven en wil die traditie behouden. Want traditie, die moet er blijven.
1: But because of the efforts we've made as a country over the past 2 years...
2: It's really hard to watch. Hello, this is Sky News Today.
3: The latest news uit Engeland.
0: Ja, en zeg je Engeland, dan zeg je nog steeds Tim de Wit. Ja, Tim, het is heel gek. We hebben natuurlijk al lang iemand anders daar zitten voor de NOS. Maar toch, als ik aan Engeland denk, denk ik aan jou.
4: Ja, oh ja, nee, er zit al. Ik ben al 5 jaar weg in Engeland. Kun je nagaan. Maar liefst dat je nog steeds aan me denkt, hoor.
0: Ben je aan het vakantie vieren?
4: Ik ben nog een beetje. Nou, de vakantiemodus loopt een beetje op zijn einde. Want Pauw en de Wit komt weer, de eerste uitzending komt weer langzaam dichterbij. 30 augustus beginnen we weer. Dus we zitten al wel een beetje in de voorbereiding weer. Een beetje de eerste gasten aan het plannen, de onderwerpen aan het uitzoeken en zo. Dus ja, langzaam maar zeker komen de presentatoren ook weer uit de zomerslaap.
0: Hebben jullie dan een etentje met z'n drieën? Dat Roos, Jeroen en jij dan samenkomen en even gaan lunchen of gaan dineren?
4: Ja, ergens? Zeker. Ja? Ja, lunch. Voordat we op vakantie gingen nog gedaan. Om een beetje te evalueren en ook een beetje na te denken over wat er anders moet en zo. Je kent het wel. En dat gaan we binnenkort ook weer doen. Want nu is iedereen weer terug voor vakantie.
0: Tegen Jeroen van Hous op die sjaaltjes, man.
5: Dat tegenwoordig Ruud is van de styling, hè?
4: Volledig over hun eigen kleding. En daar heb ik helemaal niets van te vinden.
0: Goed, Tim. Wat ik al net zei, je was correspondent. En je hebt ook wel eens aan de bar gestaan. Weet ik toevallig kenen, een heel klein beetje. Ja. Maar hoe denk jij erover? Want tradities, dat ligt nogal gevoelig bij mensen.
4: Ja, nee, dit heeft wel even een interessante aanleiding dat dit ineens allemaal zo'n ding is geworden. Want er is een grote wijk in Londen, de wijk Westminster. Daar zouden ze een plan op hebben gesteld om staand drinken in de kroeg, in de pub, te verbieden. Dus dat je gewoon niet aan een tafeltje zit, maar gewoon staand met je glas in je hand, dat niet meer mag. En dat je ook niet meer staand aan de bar mag bestellen. En dat
0: heeft
4: mee te maken. Ja, nee. Omdat in Westminster, daar heb je ontzettend veel pubs, honderden pubs, waar nogal veel overlast plaatsvindt. Zeker in de weekenden, als mensen veel te veel zuipen. En als je dan staand dronken wordt, ja, dan val je tegen mensen aan. Als mensen dan op het terras staan, beginnen ze te schreeuwen, worden ze vervelend enzovoorts. Dus er waren wat mensen daar in de gemeenteraad die dachten, daar moeten we iets aan doen. Nou, het hele land viel er werkelijk overheen. Tot aan de nieuwe regering aan toe, die zeiden, nee, wacht even, nu kom je echt aan een wezenlijke Britse traditie. Staand drinken, dat hoort bij ons. Dan moet je met je tengels vanaf blijven. Nou ja, dat is wel gebleken. Dus er is één iemand die dat in Westminster heeft voorgesteld. Nou, die is meteen om de tafel geschoven. Die durft zich niet meer te laten zien. Dit plan is ook meteen van tafel. Dus het is een enorme storm in een glas water. Maar het maakt wel de tongen los, kan je zeggen. Ja.
0: Ben je zelf zo'n bierliefhebber als je daar bent?
4: Ja, nee, je ontkomt er niet aan. Maar ik heb hier wel natuurlijk heel veel ervaring mee. Ik ben natuurlijk ontzettend veel in pubs geweest. Ik had ook wel veel Britse vrienden en zo. En je merkt gewoon, die gasten, een pint vind ik een groot glas, hè, meer dan een halve liter. Dat is zeg maar 2 vaasjes. En dat is voor hun een doodnormaal biertje, zoals je al zei. En ik weet nog wel dat die gasten ook vaak zo snel dronken, zoveel meer dronken dan ik, dat ze mij er lachend uitdronken. Dus ik had de bijnaam de Submarine, de duikboot, als ik weer een rondje oversloeg, dat ik weer even onder water dook, zeg maar. En ik schrok daar wel echt van, hoor. Want je merkt, veel Britten gaan echt de pub in met maar één wezenlijk doel, en dat is zo snel mogelijk dronken worden.
5: Ja. Wat is dan dat dan? Waar komt dat vandaan?
0: Ja, om je kutleven te vergeten.
5: Ah. Nee,
4: dat is echt een beetje waar, though. Want ze vinden het gewoon heel moeilijk om, ten eerste om hun gevoelens te uiten. Dat is iets wat Britten ontzettend ingewikkeld vinden. En als je heel veel drinkt, dan durf je in één keer wel alles hardop te zeggen. Ten tweede is het ook een beetje natuurlijk om het moeilijke en zware leven in Londen, wat niet voor iedereen even makkelijk is, zo snel mogelijk weer te vergeten. Dus ik zag wel dat alcohol, ja, is echt een manier om, voor Britten om de moeilijkheden in het leven een beetje te verzachten.
0: Ja. Hoort er een snack bij?
4: Nou, heel eerlijk, als ik zo'n avond, zeker op een vrijdag, begon te drinken, dan was ik al blij als ik een zakje chips voorbij zag komen. want eten doen ze, eating is cheating, hè? Dat is ook een hele beroemde Britse uitspraak. Dus het probleem van die pubs is namelijk dat ze allemaal om 11 uur dicht gaan.
5: Ze beginnen dus vroeg, hè?
4: Je begint heel vroeg met drinken. En denk nou niet dat er dan een driegangenmaaltijd voorbij komt, integendeel. Want dat betekent natuurlijk ook dat het nog veel langer duurt voordat je dronken wordt.
0: Ja, natuurlijk, dat snap ik ook wel.
5: Dus ga je eigenlijk aan je doel voorbij als je gaat eten.
4: Precies, straks zonder van je tijd. Ja. Want eten is eigenlijk vals spelen.
0: En hoe doe je dat in Nederland? Ga je dan ook dan naar de kroeg of doe je dat hier niet?
4: Nee, natuurlijk Ruud. Ik hou nog steeds van een biertje. Maar ik ben wel blij met die omvang van de glazen hier. Dus ik doe mij maar een vaasje of een fluitje. Nou, als je dat in Engeland voorstelt, dan denken ze echt, dan mag je nooit meer naar binnen komen, bij wijze van spreken. Nee. Je hebt wel de half pint, zeg maar. Dus een halve pint. Nou echt, dan werd je echt met pek en vuur, veren een beetje de pub uitgestuurd als je dat bestelde. Dat kon echt niet.
0: 30 augustus gaan jullie weer beginnen met Pauw en de Wit. Wie trapt af?
4: Jeroen mag beginnen. We gaan vanaf nu ook op de zondag uitzenden. Dus we komen zondag tot en met donderdag. En dat betekent dat we er een extra uitzending bij krijgen. Wat hartstikke leuk is. Dus maar, we zijn er nu 5 keer in de week. En Jeroen trapt af op die zondag.
0: Oké, maar is het dan iedereen doet een week? Is dat zo?
4: Nee, we doen nog steeds om en om. Okay. Dus Jeroen en ik zijn in principe de vaste presentatoren. Roos is de infopresentator. En die zal je naarmate het jaar voordat wel weer vaker gaan zien. En dat is een beetje hoe we er nu voor staan.
0: Leuk. Goed. Even in de agenda. 30 augustus. Pauw en de Wit weer terug van weer geweest. Tim, dankjewel. Tot snel weer.

0: Jesus en Hartenbreker. En voordat je het weet, breek ik die van jou. Het heeft ze over je hart en niet over je benen.
1: Oh, het is een pijnlijk liedje.
0: Ja. Zometeen op deze radiozender Emily Franciscus Montmartre Rougechois Claire de Wild.
2: Sorry, ik stond niet oneer.
3: Nu wel. Hi.
0: Hi. Vanavond natuurlijk weer de Gouden Strot.
3: Ja. Met La Rosalia.
0: Oh. Oh, love her. En wat ga je verder doen?
3: Hoezo? Vind je Rosalia niet leuk?
0: Oh nee, ik wil wel over de diepte in.
3: Oké, we gaan diepte in. Nou, niet ieder kind krijgt genoeg eten mee naar school. Dat weet je natuurlijk wel. Maar in Assen hebben ze dus een heel mooi initiatief. Daar worden voor 450 kinderen schoolontbijtjes geregeld.
0: Oh.
3: Gewoon standaard voor kinderen die dat nodig hebben. Omdat ze dat niet hebben. Dat is een enorme stijging.
4: Geloof ik 250.000 kinderen in Nederland die onder de armoedegrens leven.
0: Ja, dat is bizar.
4: En die gaan dus zonder ontbijt naar school. Dat is echt heftig hoor.
3: Ja, het, het stijgt en stijgt. Hè?
0: Ja.
3: Het is echt vreselijk. Maar er wordt in Assen wordt er heel hard aan gewerkt. In ieder geval supergoed. Dat zal het doen.
0: Ja. Oké. Nou, de stemming is lekker uit door dit. Wat ga je meer doen nog?
3: Heel veel lekkere muziek draaien. Ik had zin in The Birds vandaag.
0: The Birds?
3: Ja, ik weet het heel lang geleden, heel oude plaat. Maar
0: ja,
3: ik had zin in Turn, Turn, Turn. Ik hoorde dat vanmiddag in de zon. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel echt een heel goede plaat.
0: Wat leuk. En heb jij, zijn er meer platen waarvan je denkt, die hebben we de hele tijd niet gehoord. Dat wil ik wel eens horen.
3: Gwen McCrae, Keep the Fire Burning.
0: Oh ja,
3: die draai ik ook zo meteen, want dat had ik ook zin in vandaag.
0: Ja, ik heb het bijvoorbeeld met deze.
3: Cadans?
0: Nee.
1: Lang niet gehoord.
0: Sorry, sorry is dit. Just a little bit sad. En voor mensen die hem niet kennen, even een stukje aan het midden.
4: Ik ben in Frankrijk geweest, dus je zit helemaal aan de moed, zeker.
0: Goed, dat dus. En dan zijn we klaar. Do, ben je klaar?
4: Ik ben klaar, zeker.
0: Gijs klaar?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Ja. Ruud klaar?
3: Ja,
0: ben ik zelf.
1: Ben je klaar, Ruud?
0: Ik ben er klaar voor, dus
3: Oké.
1: Rhythm is a dancer.
0: Wat?
3: Nou.
0: Wat zei
3: was het gelijk snap?
1: Ik zei...
3: Wie?
1: Rhythm is a dancer.
4: Rhythm is a dancer.
1: Is hem dat niet? Jawel, toch?
3: Ja, zeker. Maar hadden jullie alle drie
4: gelijk? Ja, zeker. Ik was er ook bij.
3: Ik hoorde jou ook, inderdaad.
0: De stand is 1-1.
1: Snap was het.
0: Snap. Oh, leuk. Hij maakt een grap. Even nog... in de snap.
3: Snap, zij hadden ook van die vette clips.
4: Ja.
3: Want ik kan me ook nog Welcome to Tomorrow herinneren. Ik weet dat het was heel futuristisch.
0: Dat was ook een beetje gek. I'm serious as cancer. Yeah. Rhythm is a dancer. Helemaal te gek. Goed.
3: Ja, toen kon dat nog,
0: Zo zie je met Emily Claire de Wild. We zijn er morgen weer.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.

0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Het is 6 uur in de Gouden Strot. Zometeen een vrouw die zowel reggaeton als opera beheerst. Eerst het NOS Journaal krijg je van Felicia van der Graaf. Felicia, hele goede avond.
9: Goedenavond. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Correspondent Gim Balduk over wie de nieuwe president is.
10: Deze Baka die was in de jaren 90 een tijd lang parlementariër, maar het was daarbij ook niet verbonden aan een partij. En ook nu is hij ook partijloos. Dus daarmee staat hij boven de partijen, zou je kunnen zeggen. En hij geniet ook behoorlijk wat autoriteit in Hongarije, want het is niet echt een onbekende. Hij is namelijk de voormalige hoogste rechter van het land, het president van het Hoge Rechtshof. En in die rol heeft hij onder de vorige premier Orbán

0: Oosterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de noodopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Er vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Een elektriciteitsnetbeheerder TenneT vraagt of iedereen morgen rond 8 uur 's avonds even de vaatwasser uit wil laten en de stekker uit de elektrische auto wil trekken. Want de zonsverduistering zal dan namelijk voor een flinke dip in het stroomnet zorgen, zegt het stroombedrijf.
1: In het totaal voor heel Europa op de piek ongeveer 9.500 megawatt. Dat is ongeveer 2/3 van het verbruik van Nederland tijdens een avondpiek, maar dan voor heel Europa dus. Per land individueel zijn de grootste pieken een dikke 3000 megawatt en voor Nederland is het 1300.
0: Ja, TenneT verwacht geen grote problemen met de stroom tijdens de zonsverduistering, maar er is wel een klein risico. Morgen wordt een hete dag, dus zullen er ook veel airconditioners aanstaan en die verbruiken nogal wat stroom. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig bij 24 tot 32 graden. Ja, en donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
2: Dankjewel Felicia. Dan de files. Bij de ANWB is Robert Vries. Hi Robert.
3: Hi Emily. We hadden een avondspits met veel ongelukken en pechgevallen. Nou, dat is bijna allemaal van de weg. Nog 70 kilometer file is er over, maar het staat erg verspreid door het land. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Ook daar is de weg na een ongeluk weer vrij. 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal. Rijden langzaam over 3 kilometer tussen Standaard Buiten en Oudenbosch. En door de werkzaamheden op de A1 viel op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. 10 minuten vertraging tussen Hilversum en Eemnes.
2: Dankjewel.
3: Alsjeblieft. Ster.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: Rhythm is a Dancer. Ik krijg een appje van Marley. Die zegt, mijn vader zeurt dat dit jeugdsentiment is. Heeft hij al 1000 keer gezegd. Ja, zo gaat dat, Marley. Op een gegeven moment worden al die platen jeugdsentiment. Dat is echt waar. Ik word ook zo. Oh, man. Mijn vader deed dit ook altijd. Toen zei hij, dit is een cover, dat soort dingen.
1: NPO Radio 2.
0: Ja, ja, ja, ja. Ciao tutti, buenas noches, welkom in het oor. Misschien zit je lekker in Torremolinos en wil je zo voor de vierde keer, of ga je zo voor de vierde keer op een rij tapas proberen, wat je eigenlijk gewoon een hap olie vindt, maar je wil de sfeer aan tafel ook niet verpesten. Dat snap ik helemaal. Nou, voor de Spaanse sferen hoef je trouwens niet ver te reizen. Vanavond, namelijk in de Gouden Strot, heb ik niemand minder dan de bad bitch uit Barcelona. Ik heb het over Rosalía. Hoor je later dit programma. En verder duiken we in Drentse schoolontbijtjes op basisscholen. Want zo vanzelfsprekend is het helemaal niet, hè, dat kinderen met een volle maag aan de les kunnen beginnen, hoor je straks. Naast de maag wil de oren willen natuurlijk ook wat. Daarom zometeen wat makkelijk te verteren disco.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En voor Elton John. En I'm Still Standing. Ik had wel zin in een lekkere funky disco-knijterknaller uit de jaren 80. Wat dacht je van Gwen McCrae? Haar bijnaam was namelijk niet voor niets The Queen of Rare Groove. Want dat is deze plaat wat ik zo meteen ga draaien. Maar wist je, misschien wist je dit wel. Zij was dus getrouwd met George McCrae, vandaar de achternaam. En George, die ken je nog van deze. Ja, Rock Your Baby van George McCrae. Maar hij is toen een tijdje gestopt met muziek maken en haar manager geworden. Ze zijn ook niet meer bij elkaar, zijn op een gegeven moment gescheiden. Maar de fysieke single van Keep the Fire Burning van Gwen McCrae is nog steeds heel erg gewild. Dus kijk even op zolder of je die ergens hebt liggen. Gaat online nog voor gemiddeld €40 over de toonbank. Dan weet je dat. Ja, je kan hem ook houden en gewoon lekker blijven dansen. Hey, tipje van mij.

It Ain't Over Till It's Over. En daarvoor hadden we Gwen McCrae en Keep the Fire Burning. In de relatieadvies is dat goed advies. Verder niet eigenlijk. Tenzij het op de barbecue is. Lexi heeft: hi Emily, ik ben op dit moment aan het schilderen met olieverf. Ik moet ineens denken aan die clip van Somebody That I Used To Know van Gucci. Ik snap wat je bedoelt. Met die ledematen die zo langzaam worden geverfd. Vette clip en een leuk liedje, zegt hij. Wil je die draaien? Dank alvast. Zeker wil ik wel. Het is ook een leuke relatiebezigheid dat je elkaar gaat olieverf schilderen. Noem je dat zo? Vingerverven? Het wordt vanzelf 8 uur.

0: Dualipa, Love Again. Het is inmiddels 6:30. De NOS Headlines krijg je van Felicia van der Graaf. Felicia, goedenavond.
1: Goedenavond. De Nederlandse fietsenfabrikant Axel is failliet verklaard. Bekend van merken als Batavus, Sparta en Baboe. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De curatoren zeggen nu in een persbericht dat ze onderzoeken of onderdelen van Axel kunnen worden verkocht in het kader van een doorstart. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Schuurhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden met 28 asielzoekers erin die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Baka is de oude voorzitter van het Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. En Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep. Dat doen ze om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. En daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig bij 24 tot 32 graden. En donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
0: Dankjewel Felicia. Dan de files nog bij de ANWB is Robert Vriese. Hi Robert.
2: Hey Emily. Ik kan in enkelvoud spreken.
0: Lekker.
2: Er staat nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Daar is net een ongeluk gebeurd bij knooppunt Holendrecht. Nu 4 kilometer en 5 minuutjes vertraging. Maar er zijn 2 rijstroken dicht, dus ik denk dat de vertraging nog wel ietsje gaat oplopen.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Doei. Ja, niet elk kind krijgt genoeg eten mee naar school. Een mooi initiatief. En Assen wil daar iets aan doen. 450 schoolontbijtjes hoor je zo.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2. Topsong.

0: Hele fijne zomerse topsong deze week van Feline en Melle. En Remember Us. Maandag beginnen de scholen weer in het noorden van het land. Voelt vroeg, vind ik ook. Maar voor heel veel ouders betekent dat natuurlijk iedere ochtend een broodtrommeltje klaarmaken. Maar voor steeds meer kinderen is het helemaal niet vanzelfsprekend dat ze genoeg eten meekrijgen naar de basisschool. Daarom stijgt de behoefte aan schoolontbijtjes, bijvoorbeeld in Assen. Daar steeg het aantal kinderen dat een schoolontbijt krijgt van 80 naar 450. Werkplein Drentse A, die helpen mensen met financiële zorgen. Alex de Haan, die werkt daar. Goedenavond, Alex.
1: Ja, goedenavond, Emily.
0: Ja, wat een enorme stijging. Is daar een duidelijke reden voor?
1: Er zijn scholen die in aanmerking komen om subsidie aan te vragen via het jeugdeducatiefonds. En op het moment dat ze daar aan kunnen voldoen aan die eisen die daar wel in worden gesteld, dan zijn wij eigenlijk de eerste die op de stoep staan om te vragen, joh, kunnen wij daar iets in betekenen? Mm-hmm. Want de jeugd van nu is een verzekering voor de toekomst, vind ik. En als we de kinderen nu al meekrijgen in het maken van gezonde keuzes, dan maken we natuurlijk heel veel meer kans om ook die generatie gezonde keuzes thuis te laten maken.
0: Ja. Ja.
1: Nou ja, en we zijn begonnen met 80 kinderen. Maar er zijn twee scholen die zich hiervoor ook hebben aangemeld. En dat kunnen wij zelf niet aan. Dus we hebben de verbinding gezocht met een ondernemer in Assen die 5 horecaconcepten daar heeft. We hebben een missie vastgesteld van, ja, het moet er eigenlijk niet zo zijn dat die kinderen hongerig of met een ongezonde lunch naar school gaan. En we hebben daarin elkaar heel snel gevonden en vervolgens zijn we van start gegaan.
0: Ja, wat goed zeg. En we ook heel, aan de andere kant is het ook heel, heel verdrietig dat zoveel kinderen hier dus mee te maken hebben. Hè, met die soms onzichtbare en soms zichtbare armoede. Maar jullie hebben dus een lokale horeca-ondernemer zover gekregen.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Want ja, daar draait het niet om alleen maar het leuke werk en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh-huh. Maar ik zie dit veel meer als maatschappelijk betrokken. En dat is natuurlijk veel meer omvattend dan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
0: Ja, maar
1: dat is echt de nek uitsteken.
0: Maar ik snap het even niet. Betalen zij dan zeg maar al die ontbijten? Of maken zij ze en betaalt de overheid het?
1: De overheid betaalt.
0: Okay.
1: Die heeft daar een bedrag voor berekend. En voor dat geld gaan we dus 5 keer in de week lunches maken voor die kinderen.
0: Ah, te gek zeg.
1: En dan lunches met volkoren brood, kaas met minder vet, hallo, kipfilet, dat soort dingen moeten we aan denken in plaats van de hagelslag en de chocoladepasta.
0: Nou, wat goed. En wat merken jullie dat het effect is van zo'n schoolontbijt in de klas of zo'n lunchje?
1: Nou, wij doen dit zelf al 2 jaar bij een wat kleinere school waar 80 leerlingen op zitten. En vanuit die school krijg ik de feedback van, ja, er is meer concentratie, de energielevel is hoger, maar uiteindelijk leidt dat ook tot betere schoolprestaties. Maar dan hebben we het ook nog eens een keer over kansengelijkheid, gezondheid. Uh-huh. En uiteindelijk betere toekomstperspectieven voor deze kinderen. En dat is natuurlijk waar we het voor doen.
0: Ja, te gek zeg. En waarom kiezen jullie dan voor een ontbijt op school in plaats van bijvoorbeeld gezinnen geld te geven of een boodschappenpas?
1: Nou, nu weten we zeker dat het geld goed wordt besteed. Brood wordt allemaal vers gemaakt. En het is geen ontbijt, maar het is een lunch wat we ze dan aanbieden. Mm-hmm. En dan zien we gewoon dat heel veel positiviteit wekt. En ik zie ook scholen die een voedselvaardigheidsplan hebben opgesteld. Om met die kinderen door te nemen. Wat zijn nou nog gezonde keuzes en duurzame keuzes? Ja, als we dat kinderen mee kunnen geven, dan heb je ook meer kans dat bij hun thuis ook aanlandt.
0: Ja, ik snap het helemaal. Volgende week beginnen de scholen weer. En dus ook de schoollunches en ontbijtjes eventueel, als jullie ook ontbijtjes doen. Vooral lunches dus, begrijp ik. Maar succes alvast in Assen. En dank je wel voor al je inzet, Alex de Haan.
1: Ik heb wel een leuke toevoeging.
0: Zeker.
1: Dat de horecaondernemer nu ook verschillende leveranciers aan de telefoon krijgt die hierin willen meeparticiperen. En dat is natuurlijk een hele goede ontwikkeling. Die alleen maar meer verdient, ook in de rest van Nederland.
0: Ah ja, te gek. Ik hoop dat het verspreidt over heel Nederland en dat geen enkel kind dan hongerig op school zit. Dankjewel,
1: dat
0: Alex.
1: Dat zou zijn.
0: Doeg.
1: Dank je. Dag. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Fiction Factory feels like heaven.
1: The after dinner.
0: Heaven. Oh, ik heb wel een beetje een heaven-achtig nummer. Een nummer dat gewoon niet zo zwaar op de maag valt. Die doen we altijd in de after dinner hit. Ja, je zou dit nummer een van de... het heeft een beetje oudste songtekst ooit, denk ik wel. Want deze tekst komt linea recta uit de Bijbel. Volkszanger Pete Seeger namelijk, die schreef dit in 1959. Grappig, hè? Oud, hè, klinkt dit. Maar goed, de reden voor de Bijbeltekst voor Pete Seeger was omdat zijn label zijn protestnummers niet verkocht kreeg en wilde uitbrengen. Dus wat heeft Pete Seeger besloten? Hij besloot gewoon die heilige tekst te plagiëren. Binnen een kwartier stond het nummer op papier. En de Birds die deden het uiteraard in 1965 dunnetjes over. Werd een enorme hit en een klein meesterwerk. Zou ik zo zeggen, voor jong en voor oud en voor toen en voor nu. Want iets wat goed is, dat blijft gewoon goed, hè? Zo werkt het met muziek.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
5: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
6: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
4: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers of om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
12: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
11: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Zo. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Christian Bonenbakker. Wij gaan door met het oor. Zometeen Rosalía in de Gouden Strot. Maar eerst een andere vrouw die ook wappert met haar rok. Hoor zo. Allemaal wapperen ze. Ster.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
15: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Mam, waar uit mijn zwemband.
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
19: Allsafe. Geeft ruimte.
20: Een nieuw hoofdstuk op de Weusden.
21: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
22: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
20: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
23: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
20: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.

0: In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Zo. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Christian Bonenbakker. Wij gaan door met het oor. Zometeen Rosalía in de Gouden Strot. Maar eerst een andere vrouw die ook wappert met haar rok. Hoor zo. Allemaal wapperen ze. Ster.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
9: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
10: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
8: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
8: Woeste Grond, vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.

0: ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Een nieuw hoofdstuk op de Weusden.
6: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
7: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
5: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
8: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
5: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.

0: Mijn vader kan heel goed fluiten. Dus die, daarvan heb ik dat geleerd. Ja.
1: Huh? Joop, app ons even met een sierfluit.
2: Joop. Kom op, Joop.
3: NPO Radio 2.
0: Audio-appje.
3: Het en audio appje.
4: Wil ook wat.
1: Hey, nog precies 24 uur. En dan is er een zonsverduistering. Ik heb begrepen dat dat een big deal is.
0: Ja, ja, ik bal heel erg. Want ik zit morgen in de VS rond deze tijd. En ik heb opgezocht, maar in de VS is hij gewoon niet te zien. Hoor.
1: Oh.
0: Het gewoon daar is niet verduisterd. Het is alleen in Europa.
1: Alleen Europa. Vanwege de stand van de maan en de zon en de dingen.
0: En voor de volgende zonsverduistering moet ik 82 worden als ik die wil zien. Want die is
1: afkloppen.
0: In 2081.
1: Ik heb er volgens mij al eerder een meegemaakt. En toen dacht ik wel, oké.
0: Die van 99?
1: Ja, denk het wel. Toen dacht ik, oké.
0: Saai.
1: Dus dit is een zonsverduistering.
0: dit was het. Maar had je toen een bril of had je, een kartonnetje? Of je moet er niet inkijken?
1: Nee. Je kan het ook straal negeren.
0: Ja, dat kan natuurlijk.
1: Zonsverduistering, toch?
0: Ja. Ja. Ja. Doorgaan met je leven.
1: Ja, gewoon door. Ik moet ook gewoon werken trouwens. Of ik loop hier zo op de gang bij Radio 2 naar buiten te kijken. Maar in principe moet iemand een blaadje draaien.
0: Je gaat het hier wel zien op de gang. Deze hele gang is onverlicht. Dus,
1: Ja, maar het is niet pikzwart ineens op aarde. Dat is wat jij denkt, volgens mij. Dat
0: ja,
1: is
0: ik
1: niet
0: heb hier echt een heel fan beeld bij.
1: Nee, zo, en dan komen de springhanen weer. En, nee, dat is, niet hoe het is. Okay. Nee, sorry, spoiler alert. Zometeen eren we, want het is dinsdag, een nieuwe gouden strot. Deze keer de vrouw die met haar stem je zowel laat schudden als huilen tegelijkertijd. Ik heb het over de Spaanse megaster Rosalía, hoor je zometeen.

0: Morgen is dus die zonsverduistering zo'n beetje nu. 7:15, hè, geloof
1: ja,
0: ik. Kwart over zeven,
1: ja.
0: Dave die zegt, ik kan me ook nog de zonsverduistering van 1999 herinneren. Toen mocht je nog kijken met een cd. Door een cd of een dubbel cd mocht je dan kijken. En hij zegt, heb je al een playlist voor de zonsverduistering? Er zijn zoveel leuke liedjes over. Ja, ik zat te denken, maar dat is misschien een beetje... Nou ja, waarom ook niet? Ik kan ook gewoon heel Dark Side of the Moon.
1: Ja.
0: Dus pakken mee 3 kwartier van Pink Floyd draaien.
1: Met nummer Eclipse erop ook.
0: Ja, en dat, ja. En dan kan ik gewoon buiten even gaan kijken. En dan, ja, is dat iets wat mensen zouden willen? Nee. Heel Dark Side of the Moon? Waarom ook niet?
1: Ja,
0: misschien doen we het wel. Misschien doen we het wel. Mark die zegt, voor wie de zonsverduistering wil zien... je kan ook een donker glaasje voor een lasbril doen. Werkt ook redelijk goed. Is veilig, kun je kopen bij de betere bouwmarkt. Kun je ook gebruiken voor foto's, et cetera. Oké, genoteerd.
2: De Gouden Strop. Een ode aan de beste stemmen please, aller tijden.
3: Please.
0: In de Gouden Strot eren we wekelijks op dinsdag de stemmen van zangers en van zangeressen die onze oren en onze zielen tot het diepste weten te bekoren. Deze keer de vrouw die de wereld verovert met haar volumineuze stemgeluiden en haar wapperende flamengo-rokken en razendsnelle vibrato's die je raken van je tenen tot je kruin. Ik heb het over de Spaanse superster Rosalía.

Ja, dit is live trouwens. Hè. Bij Jimmy Fallon was dit La Perla, trad ze daarop. Rosalía Vila Tobea, die groeit op in een stadje vlakbij Barcelona. Ze komt uit een familie van fabriekseigenaren die metalen naamplaatjes maken. Eigenlijk is ook de bedoeling dat zij dat bedrijf dan later overneemt. Maar ja, zij denkt, zoek het uit. Op haar 13e hoort ze namelijk voor het eerst deze zanger.

Dit is Camarón de la Isla. Dat is een van de invloedrijkste en bekendste flamenco-zangers uit Spanje. Rosalía weet het zeker. Dit wil zij ook. Dit gaat ze doen. Dus ze zet alles op alles. Ze oefent iedere avond al die complexe technieken van de flamenco. En ze leert haar stem razendsnel te buigen. Van allemaal smartelijke uithalen tot rauwe, krachtige vocalen. Bijna dwingend. Heel expressief ook.

Dit is Rosalía op 17-jarige leeftijd. Hè. Nou, als een van de jongste studenten ooit wordt ze toegelaten tot de strengste flamenco-opleiding van Barcelona. Ze maakt hem af. Ze geeft zelfs nog even les in het genre. Maar al snel ontdekt ze klankkleuren in haar eigen stem die niet per se bij flamenco passen. Dus ze gaat met al die kennis van traditionele zangkunst op zak. Gaat ze experimenteren met reggaeton, met hip-hop en met R&B en met pop. En dat slaat aan. Want haar eerste album, ja, ze breekt eigenlijk direct door. Het gaat heel snel met de carrière. Ze treedt ook als eerste Spaanse artiest op bij de Grammys. En ze scoort hit na hit na hit na hit.

Wij mensen zijn natuurlijk dol op hokjes. Dus de bühne die schuift Rosalía al heel snel in het hip-hop reggaeton hokje. Maar deze Spaanse superster die laat zich helemaal niet vatten in één genre. In 2025 brengt ze namelijk het album Lux uit. Dat bijna door elk gerenommeerd muziekcriticus daadwerkelijk de hemel is in geprezen. Terecht ook, het album is een spirituele ode aan de vrouw in al haar verschijningen, in al haar gedaantes. En Rosalía zingt dus in 14 talen. In 6 verschillende stijlen bezingt ze onder andere Jeanne d'Arc, Frida Kahlo bezingt ze ook. En ze bekeert je tot een soort religie die ze met eigen handen heeft gekneed tot echt. Nou, het is een prachtig kunstwerk.

Ze slingert je van verdriet naar euforie en van upbeat naar opera. En dat doet ze binnen haar zelfgecreëerde genre. Het is een ontzettend rijk palet aan complexe zangtechnieken. En ze is geweldig. Wat haar nieuwe move wordt niemand, maar ze staat in.

Prince samen met The Revolution en daarvoor de geweldige Rosalia en Sauvignon Blanc van haar laatste album Lux, dat zeker de beluisteren waard is. Dat is echt een klein meesterwerkje wel. Wat kan ik voor je draaien zo op deze dinsdag? Heb je ergens behoefte aan? Wil je een boodschap doorgeven voor wie dan ook? Je familielid of je buurman op de camping? Dat hij zijn radio uit moet zetten? Nee,

0: kijkje in je mooie ogen. Wat ik zag, kon ik niet geloven. Mijn hart staat in vuur en vlam.
1: Maar heeft het ook een bepaalde betekenis, of...
0: Ik ben gewoon even wat aan het opschrijven.

0: favorite game. En ik vraag nu aan Jelmer hier aanwezig. Jelmer, hoe oud ben jij ook alweer?
1: Ja, ik ben 27.
0: 27, oké. Okay, ik vroeg, ken jij die clip?
1: Ja, met die auto staat me iets voorbij.
0: Ja, ja. Het is inderdaad met een auto en ze rijdt dan door de woestijn. Maar er waren twee versies van deze clip.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Namelijk eentje die je zeg maar na bedtijd werd getoond op MTV en TMF. En eentje daarvoor. Want die ongecensureerde versie gaat zij op een gegeven moment volgens mij... Ze staat achter de stuur of ze gaat staan op de motorkap. Ja. En dan zie je een crash en dan vliegt ze zo'n pop door de lucht. Ja, het is echt heel gruwelijk namelijk. Wow. Maar die werd niet overdag. Dan moest je echt in de late uurtjes.
1: Die heb ik nooit gezien.
0: Nee, eigenlijk wel. Anders was je meteen als baby getraumatiseerd. Ja. Anyway.
2: NPO Radio 2 App Service.
0: Hi Sabine. Sabina. Hey. Sabina,
3: ja.
0: Toch?
3: Ja, ja, Sabina, klopt. Ja.
0: Hallo, alles goed?
3: Hi. Ja, zeker.
0: Met jou wel?
3: Ja, met mij wel, ja. Ja. Ja. Met mijn dochter wat minder, daar heb ik over.
0: Ja.
3: Ja.
0: Wat is er gebeurd?
3: Ja, ze had een hele leuke relatie. Al, ik denk, een maand of 11 of zo. Alles leek goed te gaan, super verliefd. Leuke dingen doen samen, super leuk stel. En een week geleden ging het van de een op de andere dag, voor haar gevoel en ook voor mijn gevoel, uit.
0: Ach.
3: Dus ze heeft enorme liefdesverdriet. Huilen, niks kunnen doen, niet willen eten. En gewoon echt super verdrietig.
0: Ja, heel verdrietig. Dat is dan ook dan echt het gevoel dat je hart fysiek ook pijn doet.
3: Ja,
0: We hebben het allemaal wel een keer natuurlijk meegemaakt. En wat geef jij dan als moeder voor adviezen? Want dat is natuurlijk wel heel, heel vreselijk om je dochter zo verdrietig te zien.
3: Ja, je kunt er weinig aan doen inderdaad. En, maar ja, goed, ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt. En ja, het enige wat ik kan zeggen is, weet je wel, je moet er gewoon doorheen. Het is gewoon niet anders. En probeer ook gewoon de leuke dingen te herinneren. En weet je wel, het was gewoon een mooie tijd. En probeer het ook gewoon te koesteren. Maar ja, hier moet je helaas even doorheen. En het wordt echt beter. Weet je wel, het wordt echt beter. Dat zeg ik ook. En meer kan ik leuke dingen doen samen. Naar de film. Ja, een beetje afleiden, dat doe ik ook.
0: Ja, ja. Nou, dat klinkt perfect. Ja, meer kun je niet doen. Ze moeten zelf doorheen inderdaad. Ja. En we weten het allemaal, het slijt. Maar ja, het is wel dat verdriet. Dat kan ze nu goed een plekje geven misschien. Wat lief dat je er voor haar bent ook.
3: Ja, tuurlijk. Ja, ja, dat is wat je als ouder moet doen. Nee, denk ik ook. En het enige wat je kunt doen ook. Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dus snap ik helemaal. Ik hoop dat je over een tijdje belt en dat het dan heel goed gaat met haar en dat je een heel ander liedje wil aanvragen. Maar nu voeg je wel om Gloria Gaynor.
3: Ja, dat vind ik echt het ultieme break-up liedje. En ik was aan het sporten net en ik dacht, ik wil gewoon iets doen. En ja, ik moest opeens aan dat nummer denken. Ik dacht, ja, dat is gewoon zo'n lekker opzwepend, maar ook gewoon... Ja, het heeft gewoon alles wat je nodig hebt als je liefdesverdriet hebt, volgens mij. Dus,
0: precies. Ja. En hoe heet ze, je dochter?
3: Bente.
0: Bente. Nou, lieve Bente, neem het van je moeder en van mij aan. Als het helpt, het slijt, het gaat vanzelf over. Het maakt het niet makkelijker. Maar je kunt het. You will survive.

dit Lenny Monsou uit Nederland. En Wrecking Ball. En daarvoor hadden we Gloria Gaynor, I Will Survive. Ach, speciaal voor Bente, lieve Bente. Dankjewel Sabine voor je verzoekje. Wat een lieve moeder ben jij. Mario die appt, als je er middenin zit, dan vervloek je wat mensen zeggen over alles. Als je er doorheen bent, kijk je om je heen en kom je gewoon tot de ontdekking dat je het hebt overleefd. Mariette zegt, kom op Bente, ik ken het gevoel, maar je komt hier zo sterk uit. You will survive, baby. Laura zegt, komt goed Bente, chocolade eten helpt. En Monique zegt, ik weet het ook nog goed, die eerste vergeet je nooit. Ach, ach, ach. Ik krijg over een andere boeg een appje van Brian via de NPO Luister-app. Die zegt, Joe Jackson is jarig, 72 lentes jong. Wil je You Can't Get What You Want draaien in de lange versie? Ik draai altijd de lange versie, hoor. Vind ik zo stom als er een tussenstuk eruit wordt geknipt. Van harte, Joe Jackson, hier op NPO Radio 2.

de zaterdag. Uitstekend bezongen door Bluff. En voor Joe Jackson, You Can Get What You Want. 72 jaar is hij vandaag. Ik krijg nog een appje van Bram. Die zegt, ach, ik ken dat gevoel zo erg van Bente. Het is meer dan 10 jaar geleden, maar een gebroken hart vergeet je gewoon niet zomaar. Nummer dat mij er echt doorheen heeft geholpen is My Life van Billy Joel. Prachtig nummer is dat. Een aanrader voor dit meisje. Staat genoteerd. Dankjewel, Bram.

0: is inderdaad nog steeds een heel goed break-up nummer. Billy Joel, My Life, zometeen. Morad, met Morad. Hij heeft een tatoeage laten zetten. Die laat hij nu ook aan iedereen zien. Dus kijk vooral even mee op de webcam. En ik ben er morgen weer, hopelijk. Tot dan, fijne avond.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.

0: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
6: Makies?
5: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 21:30 op NPO 1.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
9: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
8: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
10: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer, ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
8: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
6: Makies?
5: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 21:30 op NPO 1.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Crayon kozijnen.
17: Met Morad.
18: Boos.
19: Zomer op je radio. Radio 2.
20: Tuesday. The heat has eased its grip tonight. The air still warm, but lighter now. The sky wide open and clear above us. Good. Clear skies are exactly what we need. Because tomorrow, that same sky has something planned. One night left. Then Wednesday comes, 8:10, right as we stand together. And the sun above will simply

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
4: Maakjes?
3: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon kozijnen.
7: Met Morad.
8: Pols.
9: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
10: Tuesday. The heat has eased its grip tonight.

0: voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Met Morad.
0: Bond.
3: Zomer op je radio.
4: Tuesday. The heat has eased its grip tonight. The air still warm, but lighter now. The sky wide open and clear above us. Good. Clear skies are exactly what we need. Because tomorrow, that same sky has something planned. One night left. Then Wednesday comes. 8:10. Right as we stand together, and the sun above will simply

Black. Daarvoor Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears op je radio. Hele goede avond, Morad hier. Goed dat je erbij bent op deze dinsdag 11 augustus. Eén dag voordat het zover is. Morgen, de zonsverduistering. Ik ben er al echt dagen mee bezig. Morgen, precies 8:10. Precies tijdens deze uitzending, ongeveer nu. Dan gaat het gebeuren, zeg maar. En ik heb hier perfect uitzicht op de horizon. Vanuit een paar meter vanuit de studio vandaan. Een groot raam. Dus ik ga door een cd'tje. Ik weet het, niet te lang, want een cd is niet veilig. Maar gewoon dat je een klein beetje ziet wat er gebeurt daar in de lucht. Ja, en dat de vogels dan stilvallen. En ja, gewoon een natuurfenomeen wat ik nu kan meemaken.

0: hij voorbij je denkt van oké, dit had ik even nodig vandaag. Ik vind het altijd leuk om je even te inspireren op wat een eventuele detox dinsdag plaats zou kunnen worden. Wat dacht je van deze van Queen? Snap je een beetje het gevoel wat ik zoek op deze dinsdagavond? We kunnen het ook een beetje zomers aanpakken. En dan gaan we naar Cuba. Buena Vista Social Club. Oh, ik ga hier zo lekker op. Stefan, die denkt bijna elke week wel mee, hè, over een eventuele plaat.
1: Hey Murat, ja, sinds het begin van Dierdags Dinsdag heb je al een paar keer cleanse gedraaid met Hearst Game. So let do, so the day. Maar dat nummer is ook gesampled in een prachtige festivalnummer. Chicane met Saltwater. En ik denk dat het perfect past bij deze vibe van deze zomer.
0: Ja, Chicane en Saltwater inderdaad. Oh, ook een hele lekkere versie om te draaien. Maar goed, ik laat het van jou afhangen aan de andere kant van de radio. Wat wil jij horen als Detox Dinsdagplaat? Bij welke plaat komen we met z'n allen tot rust? En wordt de natie blij van? Je mag maar even via de NPO Luister-app. Berichtjes typen kan, berichtjes inspreken kan, wat jij makkelijk vindt. De NPO Luister-app dus. Another onderweg met 54 Ultra. Dat is deze Robbie Williams en Strong.

2. Ja, we zijn nog steeds op zoek naar die track waar jij lekker van tot rust komt. Hè, op deze Detox Dinsdag. Je kunt het me nog even laten weten via de NPO luister-app. De volgende plaat zou trouwens ook een hele goede kans hebben kunnen zijn voor de Detox Dinsdag. Alleen het bijzondere, de omstandigheden waarin deze plaat werd gemaakt waren alles behalve ontspannen. Zangeres Stevie Nicks die zat namelijk in de studio terwijl de hele band op springen stond. Relaties gingen uit, iedereen had ruzie met elkaar. Dus Stevie die trok zich even terug in een klein donker kamertje met een simpel keyboard. En binnen 10 minuten rolde deze tekst eruit van het volgende liedje. Ze liep terug naar de studio, liet het horen aan de rest en ze wisten meteen... Oh, wacht even, dit is goud! Dus ondanks de ruzies en de relatieproblemen respecteerden ze elkaar wel als muzikanten... en kwamen daar geweldige platen uit voort. Dit is Fleetwood Mac.

0: White Lies, To Lose My Life. Hey, Jerry.
1: Goedenavond.
2: De Detox dinsdagplaat.
0: White Lies, daar ga je ook erg lekker op, begrepen.
1: Daar ga ik ook lekker op. Ja, ik heb ze pas nog gezien op Pinkpop. Dus dat was...
0: Ja, gaven ze alles wat ze konden geven? Was het een 10?
1: Ze laten hem 9 houden.
0: Ah, nou ja,
1: zelf wat enthousiaster kunnen zijn, maar ja, het is ook...
0: Kan ook de hitte zijn, hè?
1: Het was erg warm inderdaad. Ja. Maar nee, de muziek was helemaal prima.
0: En ik begreep dat je normaal ook wel lekker gaat op... bijvoorbeeld, hè, Angel of Death.
1: Zeker weten.
0: Ja, maar we gaan het vandaag toch...
1: Dat gaat er ook absoluut in.
0: Ja, dat gaat er ook in. Maar we gaan het vandaag anders doen, begreep ik.
1: Ja, even wat relaxter.
0: Ja, Detox Dinsdag. Want als jij dan iets lekkers, tenminste iets rustigs en ontspannen wil... dan moet het wel heel goed zijn, wil je in de top zetten.
1: Dit album had ik vroeger ook. Zijn muziek gaat wel alle kanten op.
0: En ook live ontzettend goed.
1: Ja, helaas heb ik dat nog nooit mogen meemaken, maar...
0: Op YouTube vind je genoeg live-sessies van deze man. Ik kijk altijd mijn ogen uit en het klinkt echt gewoon goed. Wat mag ik opzetten als Detox Dinsdagplaat?
1: Moby met Porcelain.
0: Ah. En dan doe
1: kijk, daar is
0: het. Ja, en dan doe ik de wat langere versie van het album.
1: Ja, nou, helemaal top.
0: Lekker genieten. Werk ze nog.
1: Yo, dank je.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

dat je een beetje muzikaal bent aangelegd. Want ik heb best wel een hele unieke, ultieme kans voor je. Je moet vanaf vandaag in ieder geval wel zo snel mogelijk viool leren spelen. Ik ben zelf gisteren al begonnen. Eerlijk is eerlijk, het klinkt op dit moment... vreselijk. Ik weet het, vreselijk. Ik weet zeker dat jij het beter kan. En waarom ik je dit vraag? Somjeu die zoekt namelijk een nieuwe violist. De violiste van de band Maud Akkermans. Die liet afgelopen weekend weten dat ze haar eerste kindje verwacht. Yay! Geweldig nieuws natuurlijk, maar dat betekent wel dat ze straks de clubtour en de grote show in de Ziggo Dome moet missen. Nou ja, en die band heeft natuurlijk wel een violist nodig. Dus... viool afstoffen. Dit is je kans om bij de leukste band van Nederland te komen. En als je wil weten naar welk niveau je toe moet werken, ja, dan moet je even blijven hangen. Want ik draag ze zo meteen voor je. Naar Dasha

plaat Feels Part 2 op NPO Radio 2. Zometeen is het weer tijd voor de ballen van Morad. Ik trek een bal. De bal bepaalt een categorie. En binnen die categorie mag jij je favoriete plaat aanvragen. Dat zometeen. Nu Foreigner. And I want to know what

0: And together again. En dan is het weer tijd voor...
1: De ballen van Morad.
0: Ja, worden alle kanten opgehusteld en dan komt er één balletje uitgevlogen. Even kijken, het is een roze bal, balletje 83. Dan moet ik onder aan de lijst kijken wat er bij 83 staat. 83 is een mooie plaat over de liefde. L'amour. Welke fijne, mooie plaat die gaat over de liefde. Of terug te herleiden is naar de liefde. Op een manier mag ik voor je draaien. Kom maar door via de NPO Luister-app. I love you.

0: NPO Radio 2.
1: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
2: Maakjes?
1: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden lag de centrale van Gravelines door een kwallenplaag al 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
6: De toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat is van ja, dan mag we de ME inzetten.
5: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt de Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Zwemster Marit Steenberg is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
7: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
5: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Christian. L'amour, l'amour. De liefde wordt bezongen in een heleboel liedjes. Maar welk van die liedjes mag ik voor je draaien? Je mag me nog appen via de NPO Luister app.
1: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
15: Maakjes?
14: In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:45 op NPO 1.
8: We trokken het balletje wat gaat over de liefde, namelijk balletje 83. Even kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Kees Peter heeft het over Love is All, Roger Glover. Lekker. Ik zie hier ook nog Sia en David Guetta met Let's Love. Oké, ook wel een hele goede optie. Jozef heeft het over Goedenavond Morad, de ultieme...
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
15: Maakjes?
14: In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
8: We trokken het balletje wat gaat over de liefde, namelijk balletje 83. Even kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Kees Peter heeft het over Love is All, Roger Glover. Lekker!

0: contracten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
2: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
4: Magisch?
3: In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
5: We trokken het balletje wat gaat over de liefde, namelijk balletje 83. Even kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Kees Peter heeft het over Love is All, Roger Glover. Lekker. Ik zie hier ook nog Sia en David Guetta met Let's Love. Ook wel een hele goede optie. Jozef heeft het over Goedenavond Morat. De ultieme liefdesverklaring is muziek uitgedrukt. Is voor mij toch echt wel stil. Got the Blues van Gary Moore. Maar dan met name die gitaarsolo. Dat klinkt als een harde schreeuw van de liefde. Geeft mij elke keer weer nog steeds kippenvel. Groetjes van Joost. Nou, deze begrijp ik ook wel. En we zijn dus op zoek naar de ultieme plaat. Die gaat over l'amour. De jou nog niet ingestuurd? App me via de NPO Luister-app.
6: Met Morat.

0: Sonic & Skate. Oké, ik trok het balletje en dat balletje bepaalde zoek een plaat die gaat over de liefde. En dan zie ik Martin, die komt zelfs ook met de titel. Ja, hij komt vaker binnen hoor. Maar Frans, zeg het maar.
1: Een plaat over de liefde, dat kan maar één zijn. Let Love Rule van Lenny Kravitz. Laat de liefde toch eens de wereld regeren.

Het is gewoon alweer 10 jaar geleden, hè, dat hij ons land mocht vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Douwe Bob, you're the slowdown. Oké, sommige dingen kun je echt wel 100 keer horen van iemand, maar je gelooft ze pas echt als je zelf een keer goed op je bek bent gegaan. Nou, niet te lang in die verkeerde relatie blijven, niet overal ja op zeggen, of misschien toch iets eerder naar bed als je morgen om 6 uur in de ochtend op moet. Ja, je kunt gewaarschuwd worden wat je wil, ik herken het ook bij mezelf. Je moet het eerst meemaken en dan valt het kwartje. Nou, en iemand die daar een heel goed nummer over schreef, dat is Alanis Morissette. In 1995 werd ze in één klap wereldberoemd met het album Jagged Little Pill. Een album waarop ze alles liet horen. Boosheid, twijfel, verdriet, frustratie. En allemaal ongefilterd. Nou, dat wist niet iedereen toen even goed raad mee. Ze werd weggezet als die boze, ingewikkelde vrouw, terwijl miljoenen mensen zich juist herkenden in wat ze zong. Je maakt fouten, je valt, je staat weer op en meestal ben je daarna net iets wijzer. You live, you learn. Dat is Alanis Morissette.

is helemaal hot and happening. Zelfs wereldsterren als Beyoncé en Taylor Swift die duiken echt massaal de studio in om die country muziek te maken. En daarom zetten we vanavond twee rauwe moderne country parels tegenover elkaar. Aan de ene kant die heerlijke soulvolle klassieker van Baartmans, Chris Stapleton. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee Whiskey. Maar ga je liever voor die prachtige, ingetogen mega-hit van Zach Bryan en Casey Musgraves?

Welke van deze twee word je ontzettend blij van? Dat mag je me laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor open je de NPO Luister-app en ga je naar Radio 2. Klik op bericht en je ziet de poll meteen verschijnen in je beeldscherm. En vind je het leuk om een motivatie mee te sturen? Ja, dan mag je dat natuurlijk altijd appen. Kom maar door in de NPO Luister-app. Speciaal voor mijn buurman die het zometeen overneemt. Dire Straits gaat hij lekker op. En Walk of Life!

Nothing But Thieves op NPO Radio 2. Je hebt nog maar heel even om te stemmen op die Morad's Most Wanted track. En vanavond strijden we voor twee absolute country klassiekers. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, tegenover Zach Bryan en Casey Musgraves. I Remember Everything. Ik kijk even naar de poll voor een kleine tussenstand. Zonder dat ik je vertel welk percentage bij welke plaat hoort. 81% tegenover 19%. Er is één plaat wel erg populair. Je stem telt nog. Je kan hier nog enige verandering in brengen door te stemmen in de NPO Luister-app. Ga naar Radio 2, klik op bericht en de poll verschijnt als vanzelf in je beeldscherm. Notorious B.I.G. en Hypnotize.

0: een Tennessee Whiskey. En die zetten we tegenover Zach Bryan met Casey Musgraves. I remember everything. Er wordt volop gestemd via de NPO Luister-app, maar de stemboxen zijn nu gesloten. Kijken wat er binnenkomt. Jane die zegt zo blij dat country meer gedraaid en geluisterd wordt. Zelf al jaren fan van country, samen met mijn man. Met een emoji van een cowboylaars. Geweldig. Antoine die zegt altijd ruimte voor een whisky. Ja, ook duidelijk. En dan komt er nog een voice-appje binnen. Op naam van Tim, let me check.
1: Hey, Morad, hier hoeft toch niet over gestemd te worden? Natuurlijk is het Tennessee Whiskey. Hey, goeie show. Jojo.
0: Ja hoor, met 79% van de stemmen is Chris Stapleton Morad's Most Wanted.

0: ben je eigenlijk een whisky drinker? Of,
1: ja, zeker weten.
0: Wel, wat voor, want je hebt verschillende soorten.
1: Vind ik heel erg lekker. Ik hou een beetje van het zachtige. Dus ja. Weet het, de Dimpel is een hele goeie, vind ik.
0: Ken je de honey whisky? Nee. Verschillende merken hebben hem op de markt gebracht. Maar dan zit er echt een hele zoete honingachtige smaak doorheen.
1: Nee, daar hou ik van. Een beetje zachte whisky.
0: Ja, en niet mixen met cola.
1: Nee, sowieso whisky en cola, joh. Of whisky en water en ijsblokjes. Hou maar op. Gewoon puur bam.
0: Dames en heren.
1: Dat is Car van Sevitan ook gewoon. Hup, klas.
0: Jij bent er zo in, ja?
1: Ja, joh.
0: De man die 1 seconde muziek hoort en vervolgens precies weet uit welk jaar de single komt, wie de producer was en waarom de B-kant eigenlijk beter was. Ladies and gentlemen, Tim. All right.
2: Tim's finale oordeel.
0: Chris Stapleton, erg leuk, maar relatief nieuw.
1: Zeker.
0: Daar zetten we toch andere grootheden tegenover. Kijken wat de finale oordeel uiteindelijk is. Chris Stapleton of...
1: Ja, John Denver.
0: Ja.
1: Ja, John Denver is wel echt een held, hoor. Dus ga voor John Denver.
0: John Denver, oké. Okay. John Denver en dan...
1: Rednecks, serieus?
0: Ja. Nou, die hadden heel wat countryplaten.
1: God Night Joe, dit slavennummer, dat kan niet meer dit. Nee, John Denver.
0: Slavennummer?
1: Ja, joh, dat is een hele foute achtergrond.
0: Oh, jezus,
1: ja,
0: ik moet echt nog een keer te zien. Oké, deze slaan we over. John Denver.
1: Ja, Johnny Cash, hallo.
0: Johnny Cash erin!
1: Absoluut.
0: Lekker man, Tim's avondslot zometeen.
1: Op tijd.
3: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, voor de verandering.
3: Dit is NPO Radio 2.

0: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn 2 landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
11: Ik vind het een enorm verlies van Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, terwijl ze op vakantie zijn.
10: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Het is warm op het avondslot. De grote binnenplaats houdt veel hitte vast en door de hoge en dikke muren is er weinig wind. Kalm wappert de vlag op de torens. Toch geven de poortwachters vanavond een optreden en scanderen ze We Want More. Wie zou ik bedoelen? Wie het is? Hoor je zo meteen.
13: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
14: Wat is dit heftig.
13: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
15: Waar zijn we beland? Ik draai door.
13: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
16: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja. Auw.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
20: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
22: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
23: Gelukt. Heb je hem al betaald?
22: Wat bedoel je?
23: Mijn betaalverzoek.
22: Zo, dat doe je snel.
23: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
25: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
26: Tim's.

0: 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.

0: mensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life. Tim's

0: Zo fijn om deze weer te horen. Haim, Don't Save Me. Lijkt over een break-up te gaan, maar het is niet helemaal zo. Het gaat eigenlijk over de carrière van Haim. Carrièrecrisis. Ze hadden namelijk 7 jaar geprobeerd om een platencontract te krijgen. Toen ze het eenmaal kregen, dachten ze, is dit alles? En dat werd Don't Save Me.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeie avond. De poorten zwaaien weer open. Het is tijd voor een muzikaal avontuur tot 12 uur. En ik kan je vertellen, vandaag wordt het muzikaal echt uitmuntend. We hebben straks bijvoorbeeld Marfje het Spook. Die doemt iedere dinsdagavond op met een goede soul classic. En deze keer hebben we gekozen, of heeft hij gekozen voor, nou ja, eigenlijk een 7 minuut durende film voor je oren. Hoe dat zit, dat hoor je allemaal straks. En ik heb zelf gewoon even pootje gebaat in de slotgracht hier. Want ja, het is warm. Ook de Malië-kolder heb ik maar eventjes uitgedaan. En de fakkels, die moeten hier allemaal uit vanwege het brandgevaar. In de kerkers hieronder in het slot is het letterlijk koel. En daar is het dus goed toeven. Dus daar blijven we vanavond gewoon in de kelders van Tim's Avondslot. Als je wint, heb je vrienden, zong een wijs man ooit. Of zoals De La Soul het eigenlijk zegt, zodra je succesvol wordt, dan gaat iedereen je in één keer bellen. Het telefoon ligt daarmee een metafoor voor de muziekindustrie. Ze zeiden erover, zolang je onbekend bent, hoor je echt helemaal niemand, ziet niemand je staan. En dan heb je in één keer een paar goede platen verkocht, een paar hits op je naam staan en staat opeens iedereen op je voicemail. Ring, ring.

0: gek, zo'n roadtripplaat eigenlijk dit. Van Feline Melle en Remember Us. Roadtrip op vakantie in de auto naar Frankrijk. En dat doet me denken aan...
1: jouw ultieme vakantieplaat.
0: Want die zoek ik eigenlijk. Hè. Straks heb ik namelijk ruimte voor een liedje dat je meteen weer terugbrengt naar die camping in Frankrijk bijvoorbeeld, waar ze verse croissantjes maakten voor je bij de lokale bakker. Maar je eerste vakantie zonder ouders op Creta. Waar je bijna niets meer van weet, want je hebt eigenlijk alleen maar gefeest. Of die onvergetelijke roadtrip door Portugal. Of familievakantie naar Oostenrijk. Voor het laatst met oma. Maar goed, een mooie vakantie waar je een fijne herinnering aan hebt. En een goede plaat. Laat het maar weten met de NPO Luisterapp. Wat mag ik voor je draaien? Welke vakantieherinnering? Welke muzikale vakantieherinnering mag straks hier in het avondslot galmen? Dan draai ik nu iets van Toto voor je. Van het album Toto 4 met erop Rosanna, bijvoorbeeld Africa. Maar ik vind deze zo ontzettend goed. Make Believe! Dit is Toto 2.

0: Waiting on a World to Change. Vakantieliefdes. Vaak gaat het gepaard met vakantiemuziek.
1: Hey, wakker blijven. Anders mis je het nog. Tim's avondslot.
0: Zo zegt René bijvoorbeeld, we wonen hier al 20 jaar in Frankrijk. In 1994 werkte ik in Frankrijk. En op 9 augustus om 2:30 s'morgens, geweldig dat hij dat nog weet, was ik aan het dansen met een dochter van een Franse collega op een dorpsfeest. En we hebben toen voor het eerst gedaan.

dat soort herinneringen en liedjes te zijn, van harte welkom. Geef het door met de NPO-luisteraar. Er mogen hilarische momenten zijn op vakantie. Liefdevolle momenten. Stressmomenten waar een liedje bij hoort. Het maakt mij niet uit als er maar iets met de vakantie te maken heeft. Oasis en Stand By Me op 2.

0: Chloe. Won't be long now.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
2: Ja, liedjes die je doet terugbrengen naar een mooie vakantieperiode. Celeste schreef ons een leuke app. Ze zegt, voor de vakantie maakten mijn broer en ik allebei onze eigen cassettebandjes. Die dan om en om werden gedraaid in de auto. Oh, dat is slim. Dan hou je iedereen tevreden. Ze zegt erover, ja, vol afgrijzen hoorde ik zijn bandje aan. Wachten tot hij van mij weer aan de beurt was. Op zijn cassettebandje stond Abracadabra van Steve Miller. Stiekem vond ik dat toch best een goed liedje. En als ik het hoor, dan denk ik weer terug aan die achterbank van de auto. Zonder airco trouwens. En elk uur mochten we een snoepje uitkiezen. En het bandje werd dan weer gewisseld. En er kwam mijn muziek. Overigens is onze smaak weer een beetje nader tot elkaar gekomen. Oh, dat vind ik fijn om te lezen, Celeste.

weekendje. Een weekendje was ze weg, zijn vrouw. Gewoon met wat vriendinnen, een weekendje weg. Naar Gent of zo, Gent. Weet ik veel. Maar in elk geval, toen dacht Huub van der Lubbe, stel nou voor dat ze nooit meer terugkomt. Dat is mijn beste Huub van der Lubbe imitatie. Die is behoorlijk beroerd, maar toch. Stel nou voor dat ze nooit meer terugkomt. En dan schreef hij dit liedje bloedend hard. Dus het is een beetje overdreven allemaal, maar nou goed. Wel heel mooi liedje. En sterker nog, ik krijg van Arjen Elbert een appje. En die zegt, deze zing ik al jaren mee. Ah, hoop wel dat verder alles goed is met je, Arjen. Oké. Okay. Tijd voor positiviteit. Kunnen we wel gebruiken in deze wereld, nietwaar? Dit is Brand Van 3000, Astounded.

Dan heb je Radio 2 in Tim's avondslot. We herinneren ook altijd wat plek is om een beetje terug te denken. Een beetje te mijmeren zo aan het einde van de dag. Wanneer de avond bijna ten einde is. En we langzaam zeker die transitie gaan maken van dinsdag naar woensdag. En ik zat zo vandaar een beetje voor me uit te staren. En ik moest in één keer denken aan mijn kindertijd. Dat heb je wel eens. En ik dacht in één keer aan de oppasser. Ik had een ongekend stoere oppasser. Het was een meisje van een jaar of 17, 18, denk ik. En voor een zak chips en een fles cola en een paar gulden in die tijd nog kwam ze oppassen op mij en mijn zusje. En ik zat naast haar. En misschien was ik wel een klein beetje verliefd op haar. Dat zou zomaar kunnen. En we hadden het over muziek, want ik was al heel jong met muziek bezig. En ik vroeg aan haar, van welke muziek hou jij eigenlijk? En toen zei ze, de Red Hot Chili Peppers. Heb je daar ooit van gehoord? Nee, wist ik veel. Ik kende het allemaal niet. Dus op een gegeven ogenblik, een paar dagen later, ik ging naar de bibliotheek en ik vroeg daar om een cd van de Red Hot Chili Peppers. En één keer was ze nog stoerder, die chick. Ik kon niet wachten tot ze weer kwam oppassen. En wat er toen allemaal gebeurde, gaat je niks.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier in het avondslot zometeen muziek van onder andere George Michael.
5: Ster. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieplets, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.

0: Het enige wat ik moet doen is deze gouden deurknop even omdraaien. Die zit wat strak, maar... Ah, daar zou hem hebben. Trouwens, geen foto's maken, hè. Hij kan niet tegen flitsen. Daar is Marv. Marv het spookje.
1: Hey, Tim.
0: Hey, Marv.
1: Misschien denk je, is het een halve soul? Nee. Ik ben Marv, ja. De hele soul.
0: Heb je nog iets lekkers van mij? Een goede soulplaat misschien ergens nog liggen? Dat je
1: ja.
0: Ja? Maar waar dan? Oh, wacht. Ja?
1: Hey.
0: Dankjewel.
1: Listen up.
0: Ja, ja, hij komt nooit met lege handen. Dit is echt fantastisch. En oh, deze keer wat ik nu in mijn handen heb. Dit is een 7 minuten durende trip die je zo meteen gaat horen. Een track dat echt ontelbare keren is gecoverd en gesampled. Dan heb ik het over The Ghetto. Een spektakel vol maatschappelijk bewustzijn, waarin het leven van zwarte gezinnen in de stad halverwege de jaren 60, de jaren 70 een beetje wordt samengevat. En dat echt compleet met gesampelde gesprekken van de straat, huilende baby's, een Afro-Cubaanse sfeer. En hiermee schetst de zanger niet alleen een, ja, eendimensionaal beeld dat er bestaat rondom de ghetto, maar hij vertelt ook eigenlijk dat het de plek is met een eigen taal, eigen omgangsvormen, een eigen cultuur. Kortom, sluit je ogen en ga met me mee naar de ghetto. Samen met Donny Hathaway. Dit is The Ghetto.

Whitcomb en Kingdom of Fear. Ja, Kingdom of... Prachtige muziek in Tim's avondslot. Iedere avond weer, maar vandaag in het bijzondere. Want ik heb straks een liedje rondom zijn Griekse mythologie. Ik verheug me al de hele dag om dat aan je te laten horen. Maar wat we nu gaan doen is ook echt heel bijzonder. Want in Tim's avondslot kom je allerlei karakters tegen. Later vandaag nog het Verzoekie Monster. Mag je weer voeren. Goede liedjes die je graag op de radio wil horen. Dat allemaal later. Maar op dinsdag dan gaan we ook naar de kerkers van Tim's avondslot. Daar is het lekker cool. Daar is ook een plek, daar krijg ik altijd een klein beetje de rilling in. Dat komt door een spook dat daar iedere dinsdag van achter een kast gekropen komt. Dat is een spookje Marv. En die waakt over de soulmuziek.

0: Radio 2.
1: Tim's avondvlot.
2: Tim op het broek.
3: Het is tijd voor de late night check. Oftewel een plaat die je vaak niet op de radio hoort. Maar die wel interessant genoeg is om nog eens een keer de ether in te slingeren. En deze keer wil ik het hebben over de Griekse mythologie Orpheus. Want hij kon bomen en dieren laten dansen op muziek. Althans, dat lezen we dus in die Griekse mythologie als het gaat om de profeet Orpheus. Hij was zo waanzinnig getalenteerd dat iedereen als een blok voor hem viel. Hij was de grootste poëet die ooit heeft rondgelopen. En hij werd gigantisch verliefd op een vrouw. Hij ging daar ook mee trouwen, maar dat huwelijk heeft niet echt heel erg lang geduurd. Ze overleed namelijk nadat ze tijdens het vluchten voor een belager door een slang werd gebeten. Zo gaat het verhaal. En Orpheus heeft die dood nooit kunnen verkroppen. Hij besloot iets te doen wat nog nooit iemand had geprobeerd. Hij probeerde haar terug te halen. En daarvoor moest hij de onderwereld induiken. En ook daar maakte hij weer heel erg veel indruk. Hij speelde op zijn lier en dat deed hij zo aangrijpend dat de god uit de onderwereld zei: Oké, ze mag terug onder één voorwaarde. Je mag niet omkijken voordat jullie allebei de onderwereld hebben verlaten. Nou, Orpheus liep voorop, hoorde achter de voetstappen van zijn vrouw. Maar hoe dichter ze bij de uitgang kwamen, hoe groter zijn twijfel opeens werd. Was ze dat dan werkelijk of werd hij voor de gek gehouden? En wacht, dat verlangen. En, oh, de twijfel en de nieuwsgierigheid. Dus wat deed die sukkel? Hij keek om en ja hoor, ze was het. Maar ze verdween, bam, voorgoed, in die onderwereld. Orpheus had haar bijna gered, maar verloor haar door één moment van twijfel. De valkuil van de mens. De drang naar zekerheid, de drang naar controle. Hij kijkt uit liefde, maar die liefde wordt tegelijkertijd zijn ondergang. En daar heeft David Sylvian een prachtig nummer over geschreven, met die waanzinnige diepe stem van hem. Dit is Orpheus, David Sylvian.

de geluiden uit de echoende kamers van Tim's avondslot. En ontdek de muzikale kroonjuwelen. Dit is er weer eentje.

0: zei vandaag al, we hebben Marv als personage hier in het avondslot. Maar dat is nog niet alles. Iemand die er echt iedere dag is.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, afgelopen nacht scharrelde hij door het eindeloze gangenstelsel. Onder het avondslot, snuffelend, speurend naar ieder kruimeltje dat zijn honger kon stillen. Maar inmiddels knort zijn maag zo hard dat zelfs de muren van lijken te trillen. Het verzoekie monster is wakker en heeft nu, maintenant, jetzt, een verzoekie nodig. Dus kom maar door. Wat zou je dit hongerige monster willen voorschotelen? Wie voert het verzoekie monster? Laat het weten via de app van NPO Luister. En wie weet ga je samen met mij zo meteen naar dat vriendelijk kijkende monster. Er is niks aan de hand. Hij heeft alleen een beetje een drankprobleem, maar dat zult niet euvel duiden verder, toch? Of zou je muzikaal gezien willen voeren? Alles mag.

0: terug van heel lang weg geweest. Die Opposites en Face Shop Me Gaf is de nieuwe single. Ik vind hem erg fijn. Kom het verzoekje mond te voeren, wees welkom. René bijvoorbeeld uit Arnhem. René, goedenavond.
1: Goedenavond, Castelië.
0: Ja, hallo, hallo. Wat zou jij graag het Bourgondisch monsterlijk wezen hier willen voeren?
1: Het nummer Power van de Temptations.
0: Power van de Temptations, wauw. Vertel even, hoe kom je hierbij?
1: Nou, ik hoorde hem ooit onder de reclame van een of ander casino.
0: Ja.
1: En hij is me bijgebleven toen heb ik hem opgezocht op Spotify. En nou staat hij onder mijn favorieten eigenlijk.
0: Wat goed zeg. En wat maakt dat liedje dat jij daar zo op kikt?
1: Ja, ik vind... dat was toen nog echt muziek.
0: Ja.
1: Geen computers, maar gewoon netjes alles. Een hele mooie baslijn en mooie stemmen. Ja, hij is gewoon lekker en je blijft er wakker bij.
0: Ja, nou ja, zeker. En moet je ook wakker blijven? Want wat ben je aan het doen op dit moment?
1: Nou, ik ben bijna klaar. Ik moet nog een kwartiertje rijden en dan heb ik 14 uur opzitten.
0: Oh, ja.
1: En dan ga ik lekker naar huis en naar bed.
0: Je bent vrachtwagenchauffeur. Ga je dan meteen naar bed? Ja. Of ga je dan toch nog... Je moet toch even afschakelen? Wat ga je dan doen? Of heb ik daar niks mee te maken? Dan moet je het ook gewoon eerlijk zeggen, hoor. Dat vind ik ook prima.
1: Nee. Ik ga meestal naar huis en dan ga ik nog even wat eten. En rustig even wat filmpjes kijken, radio luisteren.
0: Even wat filmpjes dan, kijken?
1: Ja, TikTok, Instagram, dat soort dingetjes.
0: Ah ja.
1: Even de kop leeg.
0: Wat zeg je?
1: Wel even de kop leeg
0: maken. Even de kop leeg maken. Ik heb nog een leuke site voor je misschien. Zeg je niks? Goed. Temptations ga ik nu draaien. Power, speciaal voor jou.
1: Hey, dankjewel, man. Power, boom, boom, power, boom, boom, power.

0: Franklin.
1: Say a little prayer, NPO Radio 2.
0: Oh, de nachtuilen klinken al. Tijd om het slot langzaam maar zeker te verlaten en in de armen te vallen van woensdag 12 augustus. Oftewel, the world of tomorrow. Slaap lekker. Yeah.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu

0: En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: Middernacht, het begin van woensdag 12 augustus. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump heeft sancties ingesteld tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot de 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Het

0: is NPO Radio 2.
1: Twee uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt